0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. En het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NWS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: 105. Het is 5 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12. Straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12. Later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NWS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Goedemorgen.
0: Ron Ambeek.
2: Aan het begin van het weekend. Vroeg in het weekend. De weekendeditie vandaag de dag. 105.

Succes voor Fleetwood Mac. In de jaren 70 was dat al het geval en toen kwam opeens in de jaren 80 het album Big Love. En daar werden verschillende singles toen nog van afgehaald. Oh, dat dit Hold Me van Fleetwood Mac. Geregeld ruzie in de tent. Heibel in de tent tussen Lindsey Buckingham en Stevie Nicks. Het moest dan meestal door Mick Fleetwood weer een beetje worden gesust. En dan kon de band weer rustig verder. Goedemorgen, het weekend van het nieuwe 105. Op de weekenddagen starten met vandaag de dag. De weekendeditie is een uurtje korter dan de varianten door de week. En we hebben nieuws zometeen over een akoestische wand die ergens moet komen, anders gaat het theater dicht. De Versprongweg, dat wordt een hele groene en milieuproef wijk. Een hele klimatologische wijk met ook hergebruik van water. En we kijken natuurlijk naar het weekendweerbericht voor dit weekend. Het is het Pinksterweekend 2026 en het belooft alleraardigst te worden, ook hier in

weekend. En dan probeer je ook maar een beetje rustig aan te doen. Rustig aan, op te starten in ieder geval. Op die weekenddagen. Van 7 tot 9 de weekendeditie vandaag de dag van de wekelijkse. Dat is dan eigenlijk de variant in het weekend van de wekelijkse versie. Van vandaag de dag maandag tot en met vrijdag van 7 tot 10. De gemeente Zandvoort moet voor 4 ton een akoestische wand bouwen rond Theater de Krocht. Na een rechterlijke uitspraak over ernstige geluidsoverlast voor de buren. De rechter gaf de gemeente 5 maanden de tijd om maatregelen te nemen. Anders dreigt het theater dicht te gaan. Dit is de laatste in een lange reeks tegenslagen, want de verbouwingskosten zijn al van 1,1 naar bijna 3 miljoen euro gestegen. En nu komt er nog eens 4 ton bij voor die akoestische wand. Hoewel de wand misschien niet volledig voldoet aan de wettelijke geluidsnormen, hoopt de gemeente dat de buurman akkoord gaat om te voorkomen dat het theater in september niet open kan. De gemeenteraad van Zandvoort moet over 2 weken beslissen over de financiering van de wand en moet binnen 2 zomermaanden dan vervolgens tot plaatsing ervan overgaan. Meer nieuws van het nieuwe 105 op de website www.haarlem105.nl.

lijkt een kerstplaat. Maar de belletjes hebben niets met de kerst te maken, maar met het huwelijk Marry You van Bruno Mars. En Bakermat of Bakermat hadden we met I Love Life. Heel veel dingen zijn hier natuurlijk regionaal. Het nieuws, het weer en het verkeer, als er verkeer is. Eén ding is er dit weekend niet regionaal, want dat is gewoon landelijk, wereldwijd eigenlijk. We zitten midden in het Pinksterweekend 2021. Dat geldt ook voor ons vandaag hier. Een extra lang weekend, dit Pinksterweekend.

zou er de Shivers van krijgen, maar van het weer met dit Pinksterweekend eigenlijk helemaal niet. Ed Sheeran en zijn Shivers en daarvoor Grayson Chance met Red Flags. En ik zei het al, dat Pinksterweekend, dat is een internationaal iets. Dat hebben we hier in de regio ook. Maar daar zijn we niet uniek in. Straks wel dat weerbericht hier voor de regio. Want de vraag is natuurlijk, gaat het hier in de regio lokaal ook een beetje aardig weer worden?

0: gospelachtig. Vroeg in het weekend van deze Joan Negonda en The Dancing of the Doctrine of Love. Het is inderdaad nog vroeg. Maar het wordt ook een mooie Pinksterdag. Op een mooie Pinksterdag. Nou, zeker weten dat dat gaat gebeuren.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws. Weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
0: Ach ja. Wat moeten we er nog van zeggen? Het is eigenlijk al sinds vrijdag prachtig. Donderdagmiddag begon het al. De zomer 2026 en met die Pinksterdagen. Echt, ja, als je van zon houdt en een hekel hebt aan regen, dan zit je goed met deze Pinksterdagen. Dat is wel eens anders geweest op de Pinksteren. Dat het minder leuk uitpakte. Maar deze dagen alleen maar zon, zon en zon. En nog eens zon, zon overgrote. Een graad of 6, 5, 27. En dat is dan tijdens de Pinksterdagen zo. En dat is dan in dit weekend zo, dat Pinksterweekend. En dan ook nog op de dinsdag na dat weekend. En daarna gaat het weer wat richting de temperaturen die het eigenlijk voor eind mei horen te zijn.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Jenna Sparrow. Of Spyro. Misschien moeten we wel gewoon Spyro zeggen. Er staat immers een I en geen A. En haar Die on This Hill. En daarvoor, Randy Crawford heeft het nummer ook uitgebracht. Maar dit was de oorspronkelijke versie uit 1973. Gladys Knight samen met haar Pips. Midnight Train to Georgia. Een track, een plaat, een nummer, een liedje, wat eigenlijk heel anders was getiteld, want het ging oorspronkelijk in de geschreven versie van dit nummer niet over een Midnight Train to Georgia, maar degene die dit plaatje had geschreven en ook wilde gaan performen, Jim Weatherly, had er oorspronkelijk de titel aan gegeven, The Midnight Plane to Houston. Maar goed, dat is er dus uiteindelijk niet gebleven, want Gladys Knight en de Pips maakten er dus een groot succes van, muzikaal, in 1973 met Midnight Train to Georgia. De korte Verspongweg in Haarlem verandert de komende jaren in een levendige woonwijk met weinig auto's en veel groen. Het college heeft vastgelegd dat er ongeveer 200 woningen komen, waarvan de helft sociale huur plus een wooncoöperatie en een nieuw schoolgebouw. Omwonenden hebben hun mening laten horen, waardoor het plan is aangepast met extra aandacht voor wateroverlast en de uitstraling van het parkeergebouw. De permacultuurtuin krijgt een nieuwe plek en er komt meer aandacht voor wateropvang en waterhergebruik in de wijk. Het definitieve besluit wordt 4 juni besproken in de commissie ontwikkeling. Meer nieuws en informatie van het nieuwe 105 op de website www.haarlem105.nl.

fijn relaxed weer en de beste zang op deze track kwam eigenlijk van Norah Jones, die meedeed met Alicia Keys. I'm in trouble, weer een beetje tempo.

40 jaar oud voor dit. Bianco, pop, jazz en een beetje R&B. Dat was de mix zoals met Bianco toen haar muziek verkocht. Met Whose Side Are You On? We gaan naar het NOS-journaal van 8 uur. Na 8 uur nog een vol uur. Weekendeditie vandaag de dag.

0: Dutch.
1: Dit is 105. Het is 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De 5 duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de 5 Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond 4 van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de 3e avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Op de zaterdagmorgen.
1: Ron Ambeek.
3: Voordat René Kind losgaat met zijn Chevrolet. Nog een uur van de weekendeditie.

Mooie combinatie. Lekker in de tijd. De Jacksons en Mick Jagger. David Bowie deed in de jaren 80 ook iets met Mick Jagger. Maar ja, als je dan zo af en toe is Peter Tosh ook. Mick Jagger is er dan nog. En die gaat ook gewoon weer nieuwe muziek maken. Dit was dan al met de Jacksons en Michael Jackson voorop met de State of Shock. Allemaal in de weekendeditie van Vandaag de Dag. Goedemorgen vroeg op deze zaterdag. Tot 9 uur nog bij je met straks nieuws over de versponkweg die helemaal groen gaat worden. En een akoestische wand die ergens geplaatst moet worden voordat er een theater dicht moet. En het weekendweerbericht voor dit Pinksterweekend om 8:30.

waarvan de helft sociale huur, plus een wooncoöperatie en een nieuw schoolgebouw. Omwonenden hebben hun mening laten horen, waardoor het plan is aangepast met extra aandacht voor wateroverlast en de uitstraling van het parkeergebouw. De permacultuurtuin krijgt een nieuwe plek en er komt meer aandacht voor wateropvang en waterhergebruik in de wijk. Het definitieve besluit wordt 4 juni besproken in de commissie ontwikkeling. Meer nieuws en informatie van het nieuwe 105 op de website www.haarlem105.nl.

jatje toen, hè, waar van die kereltjes die gingen dan de straat op. En die moesten dan alle gaslampen in de openbare ruimte aansteken. Lampie voor lampie. En voordat dat wat allemaal brandde, konden ze bij wijze van spreken weer terug en opnieuw beginnen. Met het uitmaken van de gaslampjes. Want dan was het inmiddels alweer daglicht. Travis, Sense of Gaslight, Secure as a Dangerous Lover. Dat waren de laatste twee tracks hier in de weekendeditie vandaag de dag. Waar we nu onszelf even mogen gaan ontbloten. Al dus Jermaine Stewart vroeg op deze zaterdagmorgen.

Zij weten vanaf blijven hè, van de heroïne Maroon 5. Op de zender, vlak voordat we gaan beginnen aan het weekend weerbericht midden. In en aan het begin van het lange Pinksterweekend kijken of het een beetje aardig is.

0: je Big Yellow Taxi. Het is weer om niet in een auto te gaan zitten. Ja, en een beetje te vliegen, fluiten en te lalala. En dan kan je gaan wandelen, lekker de benen wagen of den fiets. Het is er heerlijk weer voor Counting Crows en Vanessa Carlton op de zender.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
0: Ach ja, wat moeten we er nog van zeggen? Het is eigenlijk al sinds vrijdag prachtig. Donderdagmiddag begon het al. De zomer 2026 en met die Pinksterdagen. Echt, ja, als je van zon houdt en een hekel hebt aan regen, dan zit je goed met deze Pinksterdagen. Dat is wel eens anders geweest op de Pinksteren. Dat het minder leuk uitpakte. Maar deze dagen alleen maar zon, zon en zon. En nog eens zon, zon overgoten. Een graad of 6, 5, 27. En dat is dan tijdens de Pinksterdagen zo. En dat is dan in dit weekend zo, dat Pinksterweekend. En dan ook nog op de dinsdag na dat weekend. En daarna gaat het weer wat richting de temperaturen die het eigenlijk voor eind mei horen te zijn.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Jamaicaanse Brit, deze Phil Perrin. Inmiddels 70. En in de 80's succes met zijn Galaxy samen met dit Dancing Tide. De gemeente Zandvoort moet voor 4 ton een akoestische wand bouwen rond Theater de Krocht. Na een rechterlijke uitspraak over ernstige geluidsoverlast voor de buren. De rechter gaf de gemeente 5 maanden de tijd om maatregelen te nemen. Anders dreigt het theater dicht te gaan. Dit is de laatste in een lange reeks tegenslagen, want de verbouwingskosten zijn al van 1,1 naar bijna 3 miljoen euro gestegen. En nu komt er nog eens 4 ton bij voor die akoestische wand. Hoewel de wand misschien niet volledig voldoet aan de wettelijke geluidsnormen, hoopt de gemeente dat de buurman akkoord gaat om te voorkomen dat het theater in september niet open kan. De gemeenteraad van Zandvoort moet over 2 weken beslissen over de financiering van de wand en moet binnen 2 zomermaanden dan vervolgens tot plaatsing ervan overgaan. Meer nieuws van het nieuwe 105 op de website www.haarlem105.nl.

We hadden het vorige uur al over haar, Randy Crawford. Dit met haar Street Life. En vorige uur viel haar naam in het kader van de Midnight Train to Georgia van Gladys Knight en de Pips. Goedemorgen, Haarlem 105, waar je naar luistert. De weekendeditie van vandaag de dag, nu

Mama's Gun. En enjoy. Een kwestie van de vingerafdrukken eraf poetsen en het de gun weer terugleggen in het nachtkastje van moeders. Klopt tegen negenen, dus de weekendeditie loopt op een eind. Want anders dan de door de weekse vandaag de daguren is dit programma er in het weekend niet tot 10 uur. Straks na 9 wordt het Che René hier op de zender die de zaterdag, deze zaterdag van het laatste lange weekend, ons Pinksterweekend wat ons te wachten staat, een vervolg heeft. De zaterdagochtend vult totdat om 12 uur hij samen begint. Geniet van deze zaterdag.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Melting de Graaf.
2: Yes, goedemorgen. Tot 12 uur is dit CDN. Nu even Max.

0: Eva Max, My Oh My, hier op Haarlem 105. Een hele goede morgen. Dit is Sherene. Tot 12 uur rustig wakker worden hier op Haarlem 105. En ja, meestal met Pinksteren, of de zaterdag voor Pinksteren, was het in Haarlem nooit zo rustig wakker worden. Ik ging als kind, voor mijn gevoel, heel vroeg de deur uit met kaarsvet en zeep en knalertjes om de buurt wakker te maken en de ramen onder te kliederen. Die traditie is volgens mij een beetje aan het verdwijnen. Sterker nog, er zijn actiecomité's in Haarlem gaande om dat weer terug te brengen. Maar gisteravond wel de traditionele potjes- en plantjesmarkt. Vroeger ging dat ook de hele nacht door. Tegenwoordig tot ergens aan het begin van de nacht. Maar Haarlem zag er weer leuk en gezellig en vol met plantjes uit. Ik ben benieuwd hoe jouw ochtend is. Ben je dus ook nog een beetje aan het bijkomen van de potjes- en plantjesmarkt? Sta je op dit moment met je handen in de tuinaarde om ze allemaal neer te zetten? Of misschien ben ik jouw wekkerradio? Je weet het niet. Laat het even weten. 0600 505 38. Daar kun je voor van alles terecht. Dus heb je wat te melden, doe het dan vooral daar. En kijk en luister vooral lekker mee. Haarlem105.nl/live of natuurlijk 89.9 FM. Je weet ons te vinden. Even kijken naar het weer voor dit Pinksterweekend. Nou, dat is niet verkeerd hoor. Het wordt vandaag 27 graden. Volgens de berichten is het nu al 24. En het is ook echt al lekker warm buiten. En dat warme weer, ja, dat blijft eigenlijk het hele weekend. Pas vanaf woensdag komen de temperaturen weer onder de 20 graden. En de regen die is helemaal ver weg. Dus heerlijk weer om lekker erop uit te gaan. Zometeen kijken we naar het nieuws waarmee wakker worden. Onder andere over asielopvang in Haarlem. Simply Red komt eraan en ik heb eerst Ray voor je. Nightingale Lane.
1: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.
2: On the street in the South London suburbs, where my first love kissed me goodbye. His lips were thin, a beer stained and tear stained. Was a pain that made me colder now. After the oceans I cried, I made a st-

0: Simply Red, Money is Too Tight to Mention hier op Haarlem 105. Goedemorgen, dit is CDN tot 12 uur. Rustig wakker worden. We kijken naar het nieuws waarmee wakker worden. En op Haarlem 105 gaat het over ja, het dossier waar het denk ik overal over gaat. Het asieldossier. Hoe zit dat nou in Noord-Holland? Want er, ja, je ziet steeds meer rellen, zeker rond Loosdrecht, waar echt de opvanglocatie in brand werd gestoken. We spraken deze week in Haarlem vandaag met Arthur van Dijk, de commissaris van de Koning in Noord-Holland. En die zegt dat het asieldossier nog steeds muur en muur vastzit. En dat er ook weinig is veranderd sinds er een nieuw kabinet is. En dat kabinet, dat beloofde juist dat er meer ruimte kwam, ja, omdat ze asielbeleid wat beter uit te voeren. Ruud, onze verslaggever, die vroeg hem hoe het nou eigenlijk komt dat er zoveel geweld gebruikt wordt.
1: Nou ja, er wordt op dit moment ook door de AIVD en het Openbaar Ministerie onderzoek gedaan. Hè, dus daar kun je denk ik wel een heel boek over schrijven. Maar kijk, dat mensen zich zorgen maken en dat men goed geïnformeerd wil zijn, daar heb ik natuurlijk alle begrip voor. Maar het lijkt hier wel op dat dit soort demonstraties gekaapt worden door clubjes mensen, eigenlijk met als één doel om zo'n demonstratie met gif te injecteren en vervolgens die mensen in vertwijfeling achter te laten. En ja, dat is wel heel erg kwalijk als je daarmee op een gegeven moment zo ver gaat dat je een pand in brand steekt waar mensen zitten. Dat is echt onbestaanbaar en dat moet ook, naar mijn idee, hard worden aangegrepen. Dan moet ook hard worden ingegrepen, sorry.
0: Ja, hard ingrijpen tegen dat soort relschoppers. Maar Arthur van Dijk kijkt ook kritisch naar de overheid. Deels naar Den Haag. Dat kabinet zou voor een frisse wind zorgen, maar dat gebeurt dus weinig. Maar ook lokaal. Hij zegt dat gemeenten vooral de kop in het zand steken en pas op het laatste moment beginnen om opvang te regelen. Ja, dan kun je weinig meer communiceren met de buurt en dan ontstaat er onvrede. En we moeten stoppen met sprookjes verkopen. Of tenminste, dat moet de overheid doen. Er zijn gewoon bepaalde wetten. Dus ja, je moet ook vertellen wat kan er wel en wat kan er gewoon niet. Het hele interview luister je en lees je op haarlem105.nl. En natuurlijk als al het andere nieuws uit de omgeving. Dit is Mr. Prop. Waves.

Usher special Amigo en daarvoor Mr. Waves props. Het is tijd voor nieuwe muziek van Lola Young, die het afgelopen twee jaar niet weg te slaan was van de radio met haar hit Messy. En na zo'n hit, ja, dan moet je weer wat nieuws maken. En Lola Young heeft geen makkelijk jaar achter de rug. Vorig jaar zakte ze in elkaar op het podium en ja, trok ze de stekker uit haar tour, moest hulp zoeken, mentaal vooral sterker worden. Maar ze is nu terug. Gisteren kwam From Down Here uit. En het is een totaal andere sound. Geproduceerd door James Blake, wellicht bekend. En ze laat een hele andere kant van zichzelf zien. Ja.

0: Bij dit nummer kun je altijd draaien, het origineel of de cover. Het werd het origineel. Billy Joel, Uptown Girl. En daarvoor dus de nieuwe single. En ik vind hem wel heel fijn. Lola Young, From Down Here. We maken ons op voor het mediaoverzicht. Om 10:50 voor je Marcel Beun. Nu eerst het Haarlem 105 nieuws met Sophie Alink.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Sophie Alink. Gemeenten in de regio Haarlem reageren terughoudend op de oproep van asielminister Van den Brink om extra noodopvangplekken te regelen voor asielzoekers. De minister sloeg alarm vanwege de drukte in Ter Apel, waar mogelijk opnieuw een opvangcrisis dreigt. Toch zien meerdere gemeenten op korte termijn geen mogelijkheden voor extra opvang. Haarlem zegt het verzoek nog te bekijken. Andere gemeenten wijzen erop dat zij al voldoen aan de spreidingswet of nog zoeken naar geschikte locaties. Jongeren uit de regio Haarlem en Eimond moeten vaak langer wachten op jeugdzorg dan in omliggende regio's. Volgens kinderpsychologen komt dat door strenge regels rond zogeheten regiebehandelaars. In deze regio mogen minder soorten behandelaren die rol vervullen dan op andere plekken in Noord-Holland. Daardoor lopen wachtlijsten op en kunnen sommige kinderen minder snel geholpen worden. Psychologen pleiten daarom voor soepelere regels. Campinggasten van vakantiepark Zandervoorde in Zandvoort mogen net als de afgelopen weken dit Pinksterweekend niet het terrein op. Het toegangshek blijft dicht vanwege een slepend conflict tussen de campinggasten en eigenaar Kennemer Park. Die wil op het terrein luxe chalets bouwen waarvoor bestaande staakcaravans moeten verdwijnen. De campinggasten zijn het daar niet mee eens en vechten de zaak al jaren aan bij de rechter. Wanneer zij weer toegang krijgen tot de camping is nog onduidelijk. Er komt een nieuw plan voor het buurtwinkelcentrum aan de Belgiëlaan in Haarlem-Schalkwijk. De gemeente en ontwikkelaar Hoornen Vastgoed willen daar ongeveer 200 woningen bouwen, samen met een vernieuwd winkelcentrum. En ook komt er een grotere supermarkt en ruimte voor winkels en horeca. Volgens de gemeente moet het gebied daarmee aantrekkelijker en groener worden. In juni is er een eerste bijeenkomst voor omwonenden over de plannen. En dan het weer. Het is weer een prachtige zomerse dag met volop zon. De temperatuur loopt op tot 27 graden en zal ook vanavond nog lang boven de 20 graden blijven.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Ja, over wie gaat dit nummer nou, hè? You're So Vain van Carly Simon. Eén iemand weet het. In 2003 was er namelijk een liefdadigheidsveiling. En toen heeft iemand $50.000 betaald om het antwoord te krijgen op die vraag over wie You're So Vain gaat. Eén ding wat jammer is, hij mocht het niet doorvertellen. Dus verder weet niemand het. Mogelijk gaat het over Mick Jagger. Die zingt ook mee in het achtergrondkoortje tijdens het refrein. Dus het blijft een verrassing. Oh, ik denk in ieder geval niet dat het over Marcel Beun gaat. Maar ja, goed. Zeker weten doen we het niet.
1: Sommige mensen zeggen...
0: Ja, precies. Het is niet uitgesloten in ieder geval.
1: Nee, goed. Nee.
0: Goedemorgen, Marcel.
1: Ik ga heel ver terug, ja.
0: Ja, precies. En heb je ook nieuws over Carly Simon of heb je ander nieuws opgerakeld?
1: Nee, ander nieuws. Oorlog en hel en verdoemenis in het VK. In de Volkskrant lezen we... De Amerikaanse regering bereidt zich voor op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran, melden bronnen aan CBS News. Er is nog geen definitief besluit genomen, benadrukken de bronnen. Gisteren meldde nieuwssite Al Arabiya nog dat op basis van het huidige conceptvoorstel een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. CBS News heeft verder geen informatie over waar of wanneer de aanvallen eventueel plaats zouden vinden. Het AD gaat het er ook over. Tijdens een persmoment donderdag in het Witte Huis vroeg een journalist aan Trump of hij aanwezig zal zijn bij de bruiloft van zijn zoon. De Amerikaanse president hield een slag om de arm. Hij zou graag willen dat ik kom, antwoordde Trump. Maar het wordt een kleine, intieme bijeenkomst. Ik ga proberen erbij te zijn. Trump benadrukte tegelijk dat de timing van het feest niet slechter kon zijn. Dit is geen goed moment voor mij. Ik ben bezig met Iran en andere dingen. Als ik wel ga, word ik afgemaakt. Als ik niet ga, word ik ook afgemaakt. Door de nepnieuwsmedia bedoel ik dan, aldus Trump. De president wenst het koppel alvast veel geluk toe. Hopelijk hebben ze een fantastisch huwelijk. Ander bericht uit de Volkskrant. In Novorossiysk, in het zuiden van Rusland, is brand uitgebroken in een oliedepot na een Oekraïense aanval met drones. De burgemeester van de stad meldt op de berichtendienst Telegram dat de brand ontstond door vallende brokstukken van drones. Bij de aanval vielen 2 gewonden. Ze zijn in het ziekenhuis opgenomen. Volgens de burgemeester zijn er een aantal technische en administratieve gebouwen in brand gevlogen. Ook vielen er brokstukken op het terrein van de olieterminal, maar onduidelijk is of er ook opslagtanks zijn geraakt. De olieterminal van Novorossiysk, die aan de Zwarte Zee ligt, is een van de belangrijkste exportkanalen voor olie in Rusland. Het Oekraïense leger neemt geregeld Russische oliedepots en raffinaderijen onder vuur. Kiev spreekt daarom dan ook van een legitiem doelwit, omdat Moskou de oorlog tegen Oekraïne financiert met de verkoop van olie.
0: Dankjewel, Marcel. Tot over een uurtje weer.

Ja, wel een van de hits van dit moment. Alex Warren, Fever Dream. Goedemorgen, dit is Chedené. En tot 12 uur zijn we bij je. En zometeen om 11 uur, niet hier op Haarlem 105, maar wel in boekhandel Blokker, is de winnaar van de Libris Literatuurprijs, Bert Natter, voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Afgelopen week werd hij ook geïnterviewd door Haarlem 105. Dat hele interview luister je terug op haarlem105.nl. Maar wil je dus dat boek kopen of een handtekening in het boek scoren, moet je dus om 11 uur bij boekhandel Blokker zijn. Waar gaat het boek dan over? Het speelt zich af op 20 april 1945, de laatste verjaardag van Adolf Hitler. En hij beschrijft het boek vanuit 31 verschillende personages in een concentratiekamp. Iedereen in het boek moet eigenlijk vrezen voor zijn leven. Iedereen moet zich afvragen, leef ik aan het einde van de oorlog nog? En zoveel verschillende perspectieven behandelen, dat was nogal ingewikkeld, omdat zowel daders als slachtoffers een stem kregen. Maar het is gelukt en het is dus bekroond met de Libris Literatuurprijs. En dat vond hij een hele eer, vertelde hij ook al in Haarlem 105. Dat ze dan denken, dit is het beste van al die boeken die genomineerd zijn. En dat je dan ineens in een lange traditie staat met bijvoorbeeld boeken van Harry Mulisch. Nou, dat lijkt me ook ontzettend mooi. En zometeen dus om 11 uur kun je een handtekening halen. En ben je gewoon benieuwd naar het boek, wil je er meer over horen? Haarlem105.nl, daar vind je het hele interview. Black & Crown komt er zometeen aan. Ain't Nobody, hoor je zo. En dit is een klassieketje hoor. Manfred Mann's Earth Band, Blinded by the Light, hier op Haarlem105.

0: Origineel natuurlijk van Chaka Khan en nu in de remix van Black & Crown. Ain't Nobody op Haarlem 105. Dit is Jeden 9, tot 12 uur zijn we bij je. Het is 10 uur, dat betekent dat het tijd is voor het nieuws.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vannacht moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. En wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Melvin de Graaf.
0: Ja, goedemorgen. Chardonnay tot 12 uur. Ik heb Bruno Mars voor je. Risk it all.

rustig wakker worden met Bruno Mars en Risk It All hier op Arnhem 105. Goedemorgen, dit is Jelene en ik zeg rustig wakker worden. Misschien ben jij al uren op en voelt het jou, voor jou alweer als halverwege de dag. Door het weer kan het wel komen, want het is gewoon al, nou, volgens mij rond de 24 graden. Het warmt lekker snel op vanochtend en het zonnetje schijnt ook volop. Dat blijft ook zo doorgaan. Het wordt 27 graden vandaag. En het weekend blijft het dik in de 20. Dus een heel mooi zonnig en warm Pinksterweekend hebben we voor de boeg. Heerlijk! Dit is CDN tot 12 uur zijn we bij je. Straks het nieuws waarmee wakker worden. Wat is er gebeurd in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en omgeving? Dat hoor je zo. En vanaf 12 uur hebben we hier Heisa, het Haarlems Entertainment en Informatieprogramma op de zaterdag. Daar gaat ook weer van alles gebeuren. Ze trekken altijd de stad in en dat is met dit weer geen straf. Wat er allemaal gaat gebeuren, dat hoor je later in deze uitzending ook nog wel voorbij komen. Ben benieuwd wat jij aan het doen bent. Laat het me vooral weten via 0600 505 38. Of heb je een tip, heb je nieuws, wil je een nummer horen? Laat het vooral weten. Daar kun je terecht. Zoals Luc die stuurt dat hij een uitsmijtertje aan het eten is. Met Haarlem 105 als behang op de achtergrond. Nou, dat behangtje, daar komt het ook al goed mee. Straks namelijk als behang. Sonmieu, 24 hours, komt eraan. En eerst heb ik voor je Demi Lovato, Dancing with the Devil.

0: in Haarlem en werkt momenteel als VVD-wethouder in Noordwijk. En hij zat eerder ook in de Tweede Kamer. Daar nam hij onder andere het initiatief voor een landelijk garantiefonds voor festivals tijdens de coronacrisis, waaronder dus ook ons eigen bevrijdingspop. Ruud Ooy sprak met hem over de uitdagingen, de twee grote uitdagingen waar hij dit jaar en de komende jaren mee aan de slag gaat.
1: Kijk, het is een gratis festival, wat natuurlijk uniek is en prachtig. Maar het betekent ook dat je niet van tevoren weet hoeveel mensen komen, dat je geen kaartjes verkoopt en als het slecht weer is heb je geen inkomsten, want mensen drinken geen bier of alcohol of cola. Dus er zit een perfide prikkel in, een soort van perfide spagaat, dat mensen heel veel bier moeten drinken om de vrijheid te vieren. Nou, dat voelt al niet helemaal goed. Dus daar moeten we naar een oplossing. Dus dat betekent dat je subsidie verstrekkers, de provincie, de gemeente, sponsoren, dat je daar ook een goed gesprek mee aan moet gaan. Hoe gaan we nou in de toekomst het ook echt solide maken, financieel robuust? Het gaat nu nog goed, maar als je een slecht jaar hebt, dan kan zo'n festival gaan wankelen. Wat we natuurlijk ook in corona hebben gezien vanwege dat garantiefonds. Dus dat is een enorme uitdaging. Daar moeten we over gaan nadenken hoe we dat gaan doen. Daar zijn we over aan het nadenken. Met die 420 man zijn we daar al mee bezig. Maar dat is een uitdaging. De tweede is inderdaad, ja, hoe hou je een festival over vrijheid? Hoe hou je die boodschap relevant? Iedereen heeft door dat in dit tijdsbestek met alles wat er om ons heen gebeurt, dat vrijheid en het vieren ervan uniek is. Maar hoe zorg je er ook voor dat mensen dan willen bijdragen, dat het festival dat ook op de juiste manier uitdraagt. En dat is een hele mooie inhoudelijke uitdaging die we nu overigens ook al door de huidige besturen, staf en coördinatoren en vrijwilligers heel goed is opgepakt met het Frederikspark en het Vrijheidspodium. Maar dat is voor de toekomst zijn het wel twee grote uitdagingen, dat klopt.
0: Ja, en de komende jaren gaan we zien hoe hij dat invulling gaat geven. Ik ben heel benieuwd. Harry Styles komt eraan. Nou, die weet in ieder geval wel hoe je iets commercieel neerzet. Hij doet dat alleen niet bij ons in Haarlemmerhout, maar op dit moment in Amsterdam. Een stuk of 10 keer. Je hoort hem zometeen met Late Night Talking. En dit is Phil Collins. Studio.

0: talking. Harry Styles, Late Night Talking, daarvoor Phil Collins, Sue Studio. We hadden net de discussie hier in de studio. Wat dat nou eigenlijk betekent, dat woord? Nou, ik kan je vertellen, het betekent helemaal niks. Het is gewoon, het rijmde lekker op de muziek. En hij heeft er later nog geprobeerd om er een normaal woord voor te bedenken. Dat lukte niet. Later heeft het woord overigens nog wel betekenis gekregen. Hij heeft namelijk zijn paard Sue Studio genoemd. Dus nou, zo is het woord toch nog een plekje in de wereldgeschiedenis gekregen. Het is tijd voor nieuwe muziek en van Haarlems bodem wel. Michael Prins, hij komt met een nieuwe, zeer gevoelige ballad. Play with Fire.
1: God, can you speak up? Show a little star tonight. 'Cause I touched the darkness.

back home. Inmiddels is dat weer Rotterdam voor hem. Niet meer Haarlem, helaas. Hij is bezig met zijn vierde album. Dat heet ook Play With Fire. Dat komt binnenkort uit. En in het najaar is hij te vinden weer in een clubtour in Nederland. Michaal Prins dus. Mooi! Play With Fire hier op Haarlem 105. Straks het Haarlem 105 nieuws. Sophie Alink gaat het voor je brengen. En ook het mediaoverzicht met Marcel Beun komt eraan. Maar ik heb eerst nog Fleetwood Mac voor je. Dit is Don't Stop op Haarlem 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Sophie Alink. Gemeenten in de regio Haarlem reageren terughoudend op de oproep van asielminister Van den Brink om extra noodopvangplekken te regelen voor asielzoekers. De minister sloeg alarm vanwege de drukte in Ter Apel, waar mogelijk opnieuw een opvangcrisis dreigt. Toch zien meerdere gemeenten op korte termijn geen mogelijkheden voor extra opvang. Haarlem zegt het verzoek nog te bekijken. Andere gemeenten wijzen erop dat zij al voldoen aan de spreidingswet of nog zoeken naar geschikte locaties. Tata Steel is opnieuw aan het proefdraaien met een fabriek in IJmuiden die eerder werd stilgelegd vanwege een te hoge uitstoot van chroom 6. De uitstoot van deze kankerverwekkende stof lag eerder 30 keer boven de norm. Daarom werd de installatie begin april al stilgelegd. Experts pleiten nu voor continue metingen van schadelijke stoffen rond Tata Steel. Op deze manier kan beter zichtbaar worden wat de gevolgen zijn voor de omgeving. Jongeren uit de regio Haarlem en Eimond moeten vaak langer wachten op jeugdzorg dan in omliggende regio's. Volgens kinderpsychologen komt dat door strenge regels rond zogeheten regiebehandelaars. In deze regio mogen minder soorten behandelaren die rol vervullen dan op andere plekken in Noord-Holland. Daardoor lopen wachtlijsten op en kunnen sommige kinderen minder snel geholpen worden. Psychologen pleiten daarom voor soepelere regels. Er komt een nieuw plan voor het buurtwinkelcentrum aan de Belgiëlaan in Haarlem-Schalkwijk. De gemeente en ontwikkelaar Hoorne Vastgoed willen daar ongeveer 200 woningen bouwen, samen met een vernieuwd winkelcentrum. En ook komt er een grotere supermarkt en ruimte voor winkels en horeca. Volgens de gemeente moet het gebied daarmee aantrekkelijker en groener worden. In juni is er een eerste bijeenkomst voor omwonenden over de plannen. En dan het weer. Het is weer een prachtige zomerse dag met volop zon. De temperatuur loopt op tot 27 graden en zal ook vanavond nog lang boven de 20 graden blijven.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: Maar hier is wat anders dan Year of the Cat natuurlijk. On the Border, ook zo'n grote hit van L. Stewart. Het is 10:50 geweest. Het is tijd voor het mediaoverzicht met Marcel Beun. Goedemorgen, Marcel.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je allemaal verzameld voor ons?
1: We gaan de ruimte in. In de Volkskrant lezen we: de raket Starship van het ruimtevaartbedrijf SpaceX is afgelopen nacht succesvol gelanceerd. Om 12:30 Nederlandse tijd steeg de onbemande raket op. Ruim 10 minuten later was op beelden die SpaceX deelde te zien dat de raket in de ruimte was. Kort na het bereiken van de ruimte zette de Starship met succes de 20 satellietsimulatoren in die het aan boord had. En ruim een uur na de lancering kwam de raket neer in de Indische Oceaan, meldde SpaceX. Na de zogeheten splashdown viel de raket om en explodeerde deze. Volgens SpaceX was dat het plan. Bij de medewerkers van het bedrijf op de livestream klonk op dat moment luid gejuich. Het is de 12e testvlucht van een Starship. SpaceX wil ooit mensen naar Mars en terugbrengen. Voor SpaceX, dat momenteel jaarlijks miljarden dollars verlies maakt, staat er veel op het spel bij deze test. De lancering zou van invloed kunnen zijn op het beleggersvertrouwen in aanloop naar de woensdag aangekondigde beursintroductie van het bedrijf van Musk. Het zou mogelijk een van de grootste aandelenemissies in de geschiedenis worden. Heel ander nieuws uit het AD. De politie in Irvine, Californië heeft afgelopen weekend een wel erg creatieve dief opgepakt. De politie kwam hem in december op het spoor nadat hij 2 Lego-sets met een gezamenlijke waarde van bijna €300 had gekocht en vervolgens terugbracht bij de winkel. Op beelden is te zien hoe de man grote dozen met Lego meeneemt. Hij rekent ze netjes af, maar haalt er later de blokjes uit. En om geen gewichtsverschil te hebben met en het herkenbare geluid van de rammelende Lego in de doos te behouden, verving hij de blokjes door droge pasta. Uiteindelijk kon de politie hem oppakken. De dader, de 28-jarige Jarrell Augustine, wordt verdacht van 70 vergelijkbare diefstallen in het hele land. Dat zijn heel wat Lego-blokjes. In zijn woning werd genoeg gestolen Lego gevonden om 2 grote vuilniszakken te vullen. In totaal zou Augustine voor ruim $34.000, omgerekend bijna €29.000... aan Lego-onderdelen gestolen hebben.
0: Ik vind het wel heel creatief met die pasta. Hele dure macaroni is dat vervolgens. Ja. Jij wees me er net ook op, Marcel, dat Rob Bass is overleden. Toch wel een van de hiphop-pioniers uit de jaren 80, samen met DJ Easy Rock. Dus ik dacht, die moeten we ook nog maar even draaien.
1: Ja, goed idee.
0: Top, en dan spreken we jou over een uurtje weer.

Voor dit nummer stapt gitarist Brian May grotendeels, en nu hoor je hem dan weer wel, grotendeels even van zijn gitaar af. Om de synthesizer te bespelen. Pain is so close to pleasure van Queen hier op Haarlem 105. Ik heb een podcast tip voor je. De Joodse Raad van Twente. En dan denk je, Joodse Raad van Twente, wat heeft dat met Haarlem en omgeving te maken? Nou, in eerste instantie weinig, zou je denken. Maar Arthur Menko, de maker van de podcast, die was deze week de gast bij Haarlem Vandaag. En hij woont in Haarlem. Hij heeft dus die podcastserie gemaakt, de Joodse Raad van Twente. En dat moet nieuw licht op de rol van die raad werpen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Volgens Menko hangt rond de Joodse Raad vaak het beeld dat hij te veel meegewerkt zou hebben aan deportaties, mede door de bekende geschiedenis in Amsterdam. Maar hij zegt, in Twente ging dat echt anders. Daar heeft de Joodsraad andere beslissingen genomen met ook betere gevolgen. En hij is zelf een van de nazaten van een van de leden van de Joodse Raad. Vandaar dat hij dat project oppakt. Die podcast die is op alle platformen wel te beluisteren. Wil je nou meer over de achtergrond weten en zijn hele verhaal over het maken van die podcast, kijk dan even op haarlem105.nl. Vind je ook al het nieuws uit de omgeving, hè? Er is ook dit interview met Arthur Menko over zijn nieuwe podcast, de Joodse Raad van Twente. Through the Night komt eraan, muziek van Adam Bodem. En dit is Sienna Sparrow.

0: Soudanite, Evergreen, L-O-V-E-D, Loved. Dus hier op Haarlem 105. Het is net 11 uur geweest, hoogste tijd voor het nieuws.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de 2e keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord, onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Melvin de Graaf. Tot 12 uur, Chardonnay. Met nu Emily Sunday, Brighter Days.

0: Saturday.
1: Emily, Sunday, brighter days. Ja, en Emily is niet haar eerste naam, dat is haar tweede naam. Maar haar eerste naam is Adele. En ik denk dat je je kunt voorstellen dat dat in de muziekwereld nogal verwarrend zou zijn geweest. Als dat ook haar artiestennaam zou zijn geweest. Dus ze dacht, ik ga het makkelijk houden. Ik noem mezelf gewoon Emily. Brighter Days hoor je hier op Haarlem 105. Ja, en Brighter Days zijn het ook hoor. 27 graden vandaag en het hele weekend blijft het dik in de twintigers. Dus een prachtig Pinksterweekend staat voor de boeg. Dit is René. Tot 12 uur zijn we bij je. Met om half het Haarlem 105 nieuws met Sophie Alink. Om 10 over half het mediaoverzicht met Marcel Beun. En om 12 uur dragen wij het stokje alweer over aan Luc Hasselman. Met Heisa. En natuurlijk heeft hij ook John Roest door de stad lopen. Die gaat langs bij Hans Goes. Wat hij precies gaat doen, daar hoor je zo meteen meer over. En wat er verder gaat gebeuren in Heisa. Ik denk dat Luc dat zo meteen ergens tussen 11 en 12 uitgebreid aan ons gaat vertellen. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ik ga zelf een beetje doornemen wat er allemaal te doen is in Haarlem en omgeving. Waar kun jij dit weekend naartoe? Ik laat het je zo meteen weten. Ook muziek voor je klaarstaan. 21 Pilots, Stressed Out komt eraan. En dit is George Michael.

We gaan inmiddels heel het jaar dus mee. 21 Pilots, Stressed Out. Dit was volgens mij de eerste kennismaking, in ieder geval die ik met hun had. Dit is René, tot 12 uur zijn we bij hem. En we doen even een duikje in wat er allemaal te doen is in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort en omgeving in dit weekend. En in de Koepel is dit weekend een bijzonder festival gaande, namelijk Promin. Tijdens 3 dagen kunnen bezoekers een rijk programma van hedendaagse Oekraïense cinema, uitvoeringen, tentoonstellingen, videoart en kunstenaarsgesprekken ervaren. En het gaat niet alleen over oorlog, maar ook over veerkracht, menselijkheid, intimiteit en hoop. Dus verschillende kunstenaars uit Oekraïne die stellen daar hun werk te toon op allerlei manieren. Het is dus in de Koepel. Kijk daar dus eventjes als je dat interessant lijkt. En van hele andere orde, in Zandvoort wordt geraced. De Formule 1 heeft dit jaar het laatste jaar. Maar al jarenlang vindt daar de DTM plaats. Zo ook dit weekend. En volgens de Duitsstalige site van de DTM is het das Strandspektakel darf man sich nicht entgehen lassen. Oftewel, daar moet je echt naartoe. En ik zat even te kijken. Je kunt nog de tickets kopen. Dus je zou er nog heen kunnen. Er zit ook een Nederlands tintje aan, want Verstappen Racing is ook van de partij. Vorige week waren ze nog op de Nürburgring. Daar was Verstappen zelf ook bij. Maar dit weekend

Soms is het nummer zo bijzonder dat je er een heel boek over zou kunnen schrijven. En dit orgel dat je hoort wordt mogelijk gemaakt door de menselijke synthesizer. In 1975 had je nog niet hele geavanceerde synthesizers, dus besloten ze hem zelf op te nemen. Dat deden ze met z'n drieën. Ze zongen elke noot 16 keer in en dat ging vervolgens op een 14-track voice tape. Dus uiteindelijk dat orgel wat je hoort, dat is 672 stemmig. Echt zo'n bijzonder verhaal. Er is ook een hele documentaire over van het Uur van de Wolf, over de totstandkoming van I'm Not In Love van 10cc. Het is tijd voor nieuwe muziek. Nieuwe muziek van Roxanne Hazes. Tranen in de giftshop. Ze ging naar Amerika, waar ze vaak met haar familie op vakantie ging, om de plekken langs te gaan waar ze ooit kwam, om daar herinneringen op te halen en het te verwerken in nieuwe muziek. Zoals deze, dus haar nieuwe single. Tranen in de giftshop.

0: Boybands, toch een beetje een overblijfsel in de Zero's waren. Maar de K-pop heeft het weer helemaal teruggebracht. En dit is ook weer een Amerikaanse GYT Sales hier op Haarlem 105. Zometeen het mediaoverzicht met Marcel Beun. Maar eerst het Haarlem 105 nieuws met Sophie.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Sophie Alink. Gemeenten in de regio Haarlem reageren terughoudend op de oproep van asielminister Van den Brink om extra noodopvangplekken te regelen voor asielzoekers. De minister sloeg alarm vanwege de drukte in Ter Apel, waar mogelijk opnieuw een opvangcrisis dreigt. Toch zien meerdere gemeenten op korte termijn geen mogelijkheden voor extra opvang. Haarlem zegt het verzoek nog te bekijken. Andere gemeenten wijzen erop dat zij al voldoen aan de spreidingswet of nog zoeken naar geschikte locaties. Campinggasten van vakantiepark Zandervoerde in Zandvoort mogen net als de afgelopen weken dit Pinksterweekend niet het terrein op. Het toegangshek blijft dicht vanwege een slepend conflict tussen de campinggasten en eigenaar Kennemer Park. Die wil op het terrein luxe chalets bouwen waarvoor bestaande staakcaravans moeten verdwijnen. De campinggasten zijn het daar niet mee eens en vechten de zaak al jaren aan bij de rechter. Wanneer zij weer toegang krijgen tot de camping is nog onduidelijk. Tata Steel is opnieuw aan het proefdraaien met een fabriek in IJmuiden die eerder werd stilgelegd vanwege een te hoge uitstoot van chroom 6. De uitstoot van deze kankerverwekkende stof lag eerder 30 keer boven de norm. Daarom werd de installatie begin april al stilgelegd. Experts pleiten nu voor continue metingen van schadelijke stoffen rond Tata Steel. Op deze manier kan beter zichtbaar worden wat de gevolgen zijn voor de omgeving. Er komt een nieuw plan voor het buurtwinkelcentrum aan de Belgiëlaan in Haarlem-Schalkwijk. De gemeente en ontwikkelaar Hoorne Vastgoed willen daar ongeveer 200 woningen bouwen, samen met een vernieuwd winkelcentrum. En ook komt er een grotere supermarkt en ruimte voor winkels en horeca. Volgens de gemeente moet het gebied daarmee aantrekkelijker en groener worden. In juni is er een eerste bijeenkomst voor omwonenden over de plannen. En dan het weer. Het is weer een prachtige zomerse dag met volop zon. De temperatuur loopt op tot 27 graden en zal ook vanavond nog lang boven de 20 graden blijven.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Natuurlijk, Michael Jackson hier op Haarlem 105. 11:50 geweest. Tijd voor het mediaoverzicht met Marcel Beun. Marcel, wat heb je gevonden voor ons?
1: Nou, het is raceweek. Het is een raceweekend, dus Formule 1. En George Russell mag vanavond op pole position beginnen bij de sprintrace van de Grand Prix van Canada in Montreal. Lezen we bij de NOS. De Mercedes-coureur was net iets sneller dan zijn jonge Italiaanse teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen kwam niet verder dan de zevende tijd. Verstappen klaagde in de tweede kwalificatiesessie al over een stuiterende auto. Hij zette toen de negende tijd neer, nipt genoeg voor plaatsing voor Q3. Mercedes was de eerste weken van het seizoen dominant, maar in Miami eerder deze maand kwam de concurrentie dichterbij. Voor dit weekend bracht de Duitse fabrikant een grote update mee en die betaalt zich uit. Russell en Antonelli hadden ruim 0,3 voorsprong op de McLarens. En de Telegraaf heeft Max donderdag gesproken. En ze vragen, we kennen je als een uitgesproken persoon. Wat vind je van de uitspraken van oud-coureur Juan Pablo Montoya die hinten op een schorsing voor jou, omdat je zo kritisch bent geweest op de Formule 1? En Max zegt, ik weet niet wat zijn probleem is. Ik kan ook heel weinig met iemand die zoveel onzin praat. Ik snap alleen niet dat zulke types worden betaald door het management van Formule 1, omdat hij daar soms zo werkt. Je wil zo iemand toch niet in je paddock hebben die zoveel onzin uitkraamt. Ik denk dat het een gevalletje is van, ik roep wat anders dan iedereen, dan ben ik relevant. Het boeit me niet zoveel, het is zijn probleem. Ik leef mijn leven en laat me er niet door beïnvloeden. Aldus Max over Juan Pablo Montoya. Dan actuele uitslagen en tijden. Vrije training 1 gisteren, de enige dit weekend. 1 Antonelli, 2 Russell, 3 Hamilton. Sprintkwalificatie gisteravond dus. 1 Russell, 2 Antonelli, 3 Norris. Die sprintrace zelf is vanavond om 6 uur. En daarna om 10 uur is de kwalificatie voor de echte race. En die echte race, de Grand Prix van Canada, is morgenavond om 10 uur.
0: Kijk, dus het wordt een latertje morgen. Dankjewel Marcel en een heel fijn weekend gewenst.
1: Jou ook.

Bekende melodie, nieuwe tekst. Baby Rexha, Faithless, New Religion. Het is een prachtig weekend. Mocht je nou dit lange Pinksterweekend nog geen plannen hebben. Zwembad de Houtvaart, die is dit weekend extra open. Het Haarlems Dagblad sprak ze even. En vorige week, tijdens het douwzwemmen met Hemelvaart, ging het zwembad voor de eerste keer open. Maar daarna zijn de nachten erg koud geweest, namelijk onder de 5 graden. En ja, dat zwembad dat wordt wel verwarmd via een ingewikkelde installatie waarbij ze warmte opvangen uit van die overdag verzameld wordt en die verwarmt het water weer. Maar ja, als de nacht vervolgens zo koud is, dan daalt de temperatuur van het zwemwater ook weer. En dit weekend, waarin het ver boven de 20 graden is, dat biedt hoop. Dan moet het water eindelijk een beetje warmer gaan worden. En nou, om die reden ook, om daarvan te kunnen genieten, zijn ze dit weekend langer open. Dus heb je nog geen plannen? Een zwembad de Houtvaart is misschien wel een goede tip voor jou. We hadden het net over op de redactie, ik weet niet waarom, over dit nummer. Looking for Freedom van David Hasselhoff. En ik zei, weet je wat, doe eens gek. We gaan er gewoon draaien om 10 voor 12. Dan kan dat gewoon.

0: Ik verheug me al het hele nummer om te kunnen zeggen... dan gaan we van David Hasselhoff naar Luc Hasselman.
1: Ah ja, het is helemaal lot in, zeg je dat? Zet tot de smile. Zet de hele tijd de smile.
0: En ik wilde, was ook benieuwd, waar ligt Hassel? Is dat een gedeelde afkomst die jullie hebben?
1: Geen idee.
0: Oh.
1: Nee.
0: Nee,
1: totaal niet. Nee.
0: Dus jullie kennen elkaar niet van kringverjaardag?
1: Nee, ik heb ook nog wel mensen die combineren mij met Hasselblad. Met de Hassel, camera en zo.
0: Eigenlijk een hele beroemde familie.
1: Ja, het zit me eenmaal... ze doen maar wat ze willen, toch? Precies, denk precies. Ik dan.
0: Wat gaat er zo meteen gebeuren in IJsa?
1: Ik krijg Gerry Holland, die komt langs. Mm-hmm. Gerry Holland heeft een mooi Nederlandstalig liedje gemaakt. Mooier dan een zomerdag in Mokum. Nou, dat zegt eigenlijk al genoeg natuurlijk. Dus die komt hier de studio binnenstappen om 11:30, zo'n beetje. Of 12:30, sorry. Dan gaan Sean en Joop, die gaan weer op pad. Die staan beneden eventjes een peukje te doen in de rookpauze die ze nu nog hebben. Maar straks moeten ze op de fiets aan de slag. En dan gaan ze naar Hans Goes toe in de Sparenwoudestraat. Naar het naaiatelier, dat expositieruimte al daar.
0: Ja?
1: Hans is namelijk een van de mede-organisatoren in het gebeuren van Marilyn Monroe 100 jaar.
0: Ja, wat organiseert Hans niet, hè? Vraag je wel eens af.
1: Ja, dat is wat dat betreft cultureel gezien een hele goede schakel voor de stad. Dat is duidelijk. Die mannen die komen daar vandaan in twee blokjes. Want er is heel veel te vertellen. Want er gaat heel veel gebeuren in die Marilyn Monroe 100 jaar week.
0: Gaaf.
1: In bioscopen, in theaters. En expositieruimtes en speciale fototentoonstellingen. Mm-hmm. En dan noem maar op allerlei verschillende dingen. Dus daar gaan ze hem over uithoren. En dan vervolgens in het tweede uur krijg ik Ilja hier. Ilja Heidlager. Mm-hmm. Zij is van de persdame van de Sevens. De rugby wat eraan zit te komen weer. In, wat is het? Bij Halfvechten in de buurt. In dat stadion. Dus daar, dat zit eraan te komen 6, 7 juni. En daar wil ik ook wat fijner van weten. Want ja, er komen weer allemaal landen uit... Dat is een jaarlijks terugkerend iets met heel veel teams uit verschillende landen vandaan. Dus ja, en daarnaast natuurlijk de lekkere muziek.
0: Muziek, ja. Veel Hollands denk ik ook.
1: Nou, er zit wel wat Hollands bij, maar niet alleen maar Hollands. Nee, dat doen we morgen weer.
0: Dat is goed. Heel veel plezier, Luc.
1: Bedankt.

0: tegenwoordig door het leven als Sainanda Maitreya. Terrence Trent D'Arby, Dance Little Sister, hier op Haarlem 105. Het is 12 uur, ik wens je heel veel plezier met Heisa. Dit was Chedene.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Jawel, daar gaan we dan aan het programmaatje Heisa beginnen tot 3 uur.

lekkere muziek op de radio, jongens. En dat doen wij natuurlijk met veel plezier. Ik heb tot 3 uur en toe de mogelijkheid om hier een beetje prietpraat te houden op de zender. Maar daar proberen we natuurlijk ook wat interessante informatie bij te krijgen. En daarvoor heb ik speciaal John straks op pad in de stad. Want die gaat de informatie ophalen in de stad. We gaan het hebben over het 100 jaar Marilyn Monroe gebeuren wat eraan zit te komen. Hans Goes, die weet daar alles van. En John die gaat daarvoor straks de stad in om hem daarover compleet uit te horen. En natuurlijk ook... Los daarvan ook de beelden erbij te verslaan. Want er is een prachtige mooie etalage gemaakt in de expositieruimte. Daarin staan allemaal mooie foto's en schilderijen. En nou, ik weet zeker dat Joop, de cameraman, daar straks een mooi verslag van weet te schieten. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Het gaat allemaal ook nog gebeuren in het eerste uurtje. En dan zo rond 10 voor 1 gaan we de eerste keer schakelen met een 1:15. En alvorens dat het zover is, hebben we eerst natuurlijk Gerry Holland hier in de studio. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt en daar gaan we het straks ook over hebben. Maar eerst naar de muziek van nu. De muziek die in de hitlijsten staat. En er hoort Mama's Gun met Joe zeker bij.

Ram Jam heette de formatie en Black Betty, dat was het plaatje wat toen de tijd de knallen van een hit was. En iedereen die schreeuwde het mee in de discotheek op de dansvloer, ik weet het nog. Ja, dat waren nog eens tijden. Over tijden gesproken, jongens. We zaten in de auto op weg deze kant op. En dan, dan krijg je dat drie wat oudere mannen, die zitten dan te brabbelen over dat het zo mooi weer is. En toen kwam in één keer de tekst van het liedje Naar Buiten naar boven toe. En dat is een liedje van Wim Sonneveld, van jaren geleden. Het staat op het album met zijn 100 beste liedjes die hij ooit gemaakt heeft. En waar de vogeltjes fluiten. Ik denk, nou, de mannen die gaan straks naar buiten. Ik pak hem even met ze mee, dan kunnen ze dat al fluitend draaien. Maar ik hoor nu niks. En waarom hoor ik niks? Dat is er weer een raadsel natuurlijk. Hij loopt wel gewoon. Nou, dan wordt het toch een ander plaatje.

Ja, ik moet natuurlijk toegeven, het lijkt niet op Wim Sonneveld. Maar als noodgreep was dit wel een optie. We konden hem wel voor gebruiken, maar speciaal voor die mannen die nu de deur uitgaan, toch wel eventjes Wim Sonneveld zoals beloofd.

stil zijn eerste eitje legt, als de natuur ontwaart. Als je vrouw zacht blozend ouwe loeren zegt, worden er plannetjes gemaakt. Papa juicht haal een halve stuiver zuring zout men toe.

kudde vlijt zich op het grastapijt, jubelend van plezier. Kees roept, ik ga melken fijn bij het ontbijt, en attaqueert een reuzenstier. Papa plaatst heel bedachtzame linkse hoek op Keesjes kaak, en moeder fluistert, zakkenroller, lek

Ja, lekker oud plaatje toch? Wim Sonneveld. Van zijn beste 100 liedjes. Ooit op een album gezet van A tot Z. En daar stond deze bij, naar buiten. De mannen zijn inmiddels naar buiten. John en Joop zitten op de fiets. En die zijn richting de stad voor het eerste interview. Wat er straks aangekomen. Zo rond 12:45 verwacht ik, als het goed is, verslag vanuit hun. Goed, alvorens dat we daar zijn, gaan we natuurlijk straks naar het 105 nieuws. En voordat ik daar ben, heb ik nog wel eventjes de tijd om een plaatje van Rondé te draaien. Ook een lekker plaatje.

0: Rondé was dat, en Love of My Life. Jongens, het is 12:30, dat wil zeggen dat we gaan schakelen naar de nieuwsredactie. Want daar vandaan komt het 105 Nieuws, vandaag met Arthur Meijer.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Sophie Alink. Gemeenten in de regio Haarlem reageren terughoudend op de oproep van asielminister Van den Brink om extra noodopvangplekken te regelen voor asielzoekers. De minister sloeg alarm vanwege de drukte in Ter Apel, waar mogelijk opnieuw een opvangcrisis dreigt. Toch zien meerdere gemeenten op korte termijn geen mogelijkheden voor extra opvang. Haarlem zegt het verzoek nog te bekijken. Andere gemeenten wijzen erop dat zij al voldoen aan de spreidingswet of nog zoeken naar geschikte locaties. Jongeren uit de regio Haarlem en Eimond moeten vaak langer wachten op jeugdzorg dan in omliggende regio's. Volgens kinderpsychologen komt dat door strenge regels rond zogeheten regiebehandelaars. In deze regio mogen minder soorten behandelaren die rol vervullen dan op andere plekken in Noord-Holland. Daardoor lopen wachtlijsten op en kunnen sommige kinderen minder snel geholpen worden. Psychologen pleiten daarom voor soepelere regels. Campinggasten van vakantiepark Zandervoerde in Zandvoort mogen net als de afgelopen weken dit Pinksterweekend niet het terrein op. Het toegangshek blijft dicht vanwege een slepend conflict tussen de campinggasten en eigenaar Kennemer Park. Die wil op het terrein luxe chalets bouwen waarvoor bestaande staarcaravans moeten verdwijnen. De campinggasten zijn het daar niet mee eens en vechten de zaak al jaren aan bij de rechter. Wanneer zij weer toegang krijgen tot de camping is nog onduidelijk. Er komt een nieuw plan voor het buurtwinkelcentrum aan de Belgiëlaan in Haarlem-Schalkwijk. De gemeente en ontwikkelaar Hoornen Vastgoed willen daar ongeveer 200 woningen bouwen, samen met een vernieuwd winkelcentrum. En ook komt er een grotere supermarkt en ruimte voor winkels en horeca. Volgens de gemeente moet het gebied daarmee aantrekkelijker en groener worden. In juni is er een eerste bijeenkomst voor omwonenden over de plannen. En dan het weer. Het is weer een prachtige zomerse dag met volop zon. De temperatuur loopt op tot 27 graden en zal ook vanavond nog lang boven de 20 graden blijven.
1: Sophie, bedankt. Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Uit de oude doos vandaan. De Beatles waren dat en Get Back. Ja, als we het hebben over oude dozen, dan praten we natuurlijk over jaren terug. Als je praat over oude dozen. In dat geval heb ik eigenlijk nu ook Gerry hier in de studio zitten. Want ja, wij gaan een tijd terug, hè Gerry?
1: Hele tijd.
0: Ja. Vertel eens, hoe lang geleden denk jij dat jij begonnen bent met zingen?
1: Wauw, ik weet nog dat een radiostation kwam bij Drukwerkcafé.
0: Ja, Radio Star.
1: Radio Star was een heel klein stationnetje. Ja. Maar die hadden wel allemaal grote artiesten. Ik heb nog met Nico Haak gezongen, met Danny de Munk heb ik gezongen en zo. Ja. En dan kwamen we zondag altijd in Drukwerkcafé. En jij was daar de man, hè?
0: Ja, nou ja, ik mocht het programma ook een beetje aan elkaar houden en die artiesten bij elkaar scoren. Maar dat is een hele tijd terug. Want
1: zo.
0: Dit is meer dan 25 jaar geleden.
1: Ja, veel meer.
0: Ja.
1: Veel meer.
0: Ja, ik denk dat ik... 20 jaar, dan praten we al over 46 jaar terug, ja.
1: 46 jaar terug?
0: Ja, ik word 66. Dus de periode dat ik daar begon, dat is ongeveer die
1: word
0: tijd.
1: Word jij 66?
0: Ik word 66.
1: Ja. Nou, dat had ik je niet gegeven.
0: Nee, serieus, nee. Maar goed, zo, dat wil dus ook zeggen dat jij aardig op leeftijd bent.
1: 56. Ja, 56 en ik voel me gewoon lekker, ik voel me fit, dus maakt mij niet uit. Alleen, het einde vind ik altijd wel eng. Dat is mijn passie, of dat is mijn angst.
0: Wanneer? Maar daar merk je zelf niks van,
1: nee,
0: hè?
1: Nee, dat zegt men, maar oké.
0: Oké, daar moet je nooit te lang over nadenken. Nee. Gerry, ik heb begrepen dat je tussen de bedrijven door, want je bent natuurlijk bij regelmaat aan het optreden en ook singles aan het opnemen, mm-hmm. maar je hebt ook wel even een tijdje een ziektebed gekend.
1: Ja, dat is 3,5 jaar geleden. Ben ik in een jaar ertussenuit geweest, mocht helemaal niks. En toen kreeg ik op een gegeven moment te horen dat ik een... aorta van 6,50 centimeter breed had die opknappen stond. En op een gegeven moment ook een lekkere hartklep. Maar het was allemaal aangeboren, want iedereen heeft 3 hartkleppen en ik had er 2. En dat is naar die ene verschoven en toen is die bloedwind in mijn aorta gekomen. En dan, ik heb gewoon geluk gehad dat ik het heb gemerkt.
0: Maar daarna heb je gewoon het zingen weer opgepakt. Ik bedoel, je hebt er geen enkele handicap last van,
1: nee,
0: blijkbaar.
1: Nee, ik ben naar OLFG geweest in Amsterdam. Daar lopen de beste chirurgen en daar wilde ik echt naartoe. En ik hoor overal die deze problemen ook hebben gehad, zeg maar. Dat ze allemaal moes zijn, ze kunnen niet meer, of ze zijn binnen een paar uur moeten ze weer slapen, maar ik voel me zo fit als een hondje.
0: Nou, dat is alleen maar fijn natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Goeie vrouw om je heen, om je een beetje in de gaten te houden.
1: Nou weet je wat, zijn me wel gepoest om elke keer zeg maar rondjes Tolenburgerplas in Hoofddorp te lopen. En dan krijg je conditie. Ja. En op een gegeven moment als je dan geopereerd wordt, heb je conditie en dan gaat alles makkelijker.
0: Ja. Dus inmiddels weer helemaal hersteld.
1: Ja, ik voel me nog beter dan normaal.
0: Hetgene wat ik volgens mij dit keer wel gemist heb, is jouw reisje naar Turkije. Klopt dat? Of ben je wel geweest? Die artiestenboot, of wat is het ook alweer?
1: Ja, nee, dat heb je volgens mij helemaal gezien met spam op Facebook.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dat moet wel, want het is wel leuk. Want ik krijg ook wel complimentjes van mensen van... oh, ik was er helemaal bij en we willen volgend jaar mee. En hoe doen we dat? En echt leuk complimentjes. Maar
0: hoe werkt dat precies? Want worden jullie dan door een bureau ingehuurd? Of is dat hotel zo actief dat jullie activeert? Hoe werkt dat?
1: Kijk, ik heb een hele goede band met Bert Schenau van Toppers van Oranje.
0: Ja.
1: En,
0: die organiseren het?
1: Ja, die organiseert het samen met nog anderen en zo. Maar Bert is wel de hoofddinges natuurlijk. En dan vroeg hij van, ja, zou je mee willen, weet je? Ik zei, ja, lijkt me helemaal fantastisch. Ja, en dan sta je toch tussen Jacques Herre, Peter Beens en natuurlijk. Ja, Peter ken ik ook al 40 jaar natuurlijk. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, ja, dan sta je toch tussen Travassi. En staat je naam er toch wel weer bij. Dus er is ook, ja, dat is wel heel leuk, moet ik zeggen. En het was zo top, was echt top.
0: Ja. Hey, nu bezig met je nieuwe single, hè?
1: Ja, hij is net uit. Ja.
0: En over Mokum weer.
1: Ja, over Mokum.
0: Dan hoorde ik je net heel eventjes praten, rondjes lopen om een plas in Hoofddorp. Woon je inmiddels in Hoofddorp?
1: Nee, ik woon in Vijfhuizen.
0: Oh, oké. Okay. Dus tussenin, hè, zo'n beetje.
1: Ja, ja. Ik woonde heerlijk. En ik vind Amsterdam mooi als je erin rijdt en een beetje lekker daar lopen en zo. Maar wonen en parkeren, nee.
0: Nee, dan is het niet meer jouw stad.
1: Nee, ja, zeker mijn stad, absoluut. Ja, ja. Maar niet
0: om te wonen, bedoel ik.
1: Nee.
0: Nou, ik moet je zeggen, het bevalt mij nog steeds.
1: Ja, dat weet ik.
0: Het is, maar je moet gewoon gaan fietsen, hè? Je moet alleen gaan fietsen in de stad.
1: Maar je blijft wel in conditie zo, hè, Luc?
0: Hey, maar je hebt nu bewust dus een plaatje gemaakt en een dag als deze...
1: Ja, niet normaal, hè?
0: Een zomerdag?
1: Ja, en als ook de deze? Clip, hè? Ook de clip, hè? Was het zonnig, hè? En zomers, hè?
0: En dan heb je ook mooi mazzel mee.
1: Ja, maar dat zegt Esther net ook tegen mij. Wij gaan altijd hier naartoe met mooi weer.
0: Nou ja, het zonnetje in huis. Ja, je brengt het zelf mee. Je brengt het zelf mee. Nee. Mooier dan een zomerdag in Mokum. Dat is je allernieuwste plaat. En we gaan hem meepakken natuurlijk. Dat begrijp je wel. Daarvoor was je even langsgekomen. En we pakken de clip er ook weer mee, want die is extra zonnig. Je geeft het zelf al aan. Gerrie, bedankt voor je tijd. Ik vond het fijn dat je eventjes tijd had om binnen te stappen.
1: Dankjewel, jongen.

0: En wat een lekker plaatje is dit, zeg. Heerlijke muziek op de radio. Vrolijke muziek ook. Hij zit er nog eventjes bij. Ik doe nog één keer die microfoon in je door.
1: Oh, oké. Ja, tuurlijk.
0: Gerry, want laten we wel wezen. Deze heb je opgenomen in Amsterdam.
1: In Amsterdam. En ik zou eigenlijk een ander plaatje krijgen. Maar Kees Stel belde me op. Hij zei, ik heb nou zo'n goed nummer geschreven voor jou. Hij zegt, ik heb al artiesten uit Amsterdam die willen hebben. Maar ik gun hem jou. En nou, zo kwam deze eruit.
0: En Kees zit weer in het zalletje van Amsterdam natuurlijk.
1: Nee, Kees Stel is zeg maar die René Schuurmans.
0: Die andere kant.
1: Maak me gek van Gerry Joling hebt hij gemaakt.
0: Ja. Nou, lekker.
1: Dus producer daar net.
0: Lekker toch?
1: Ja.
0: Nou, goed bezig. Hey, we gaan hem af en toe meepakken. Morgen weer het Nationaal Product. Ja, daar komt hij sowieso voorbij.
1: Oh, helemaal top.
0: En ik ga je spreken, Gerry. Bedankt voor je tijd.
1: Succes.
0: Doei.
2: Haarlem 105.
3: Dit is Heisa. Tot 3:00.

0: Lekker de muziek op de radio. Je luistert nog steeds naar Hij Zaterdag. Je toe op de zaterdag. En op de zaterdag, dan weet je altijd wel een beetje hoe dat gaat. Want ja, dan sturen we natuurlijk de mannen op pad. En die zijn dus weer onderweg.
1: In onze stad is er altijd wat. Dus is John Roest weer op pad.
0: Hey, goedemiddag, John. Ja, ik zit met je mee te kijken in het beeld. En eventjes, je staat in een gallery, zie ik. En ik zie ook Hans Goes staan.
2: Ja, dat is Hans Goes. Ik ga hem even aan de
0: luisteren. Mag je microfoon iets dichter bij je mond, John?
2: Nog dichterbij?
0: Ja, ja.
2: Hans, ja, ik zal je achternaam noemen, kan je zelf. En waar ben ik?
3: Ik ben Hans Goes. We zijn hier in de Spaarne Woudenstraat in het Naaiatelier, een van de locaties waar het allemaal gaat plaatsvinden.
2: En wat is het?
3: Een groot eerbetoon aan 100 jaar Marilyn Monroe. Ja. Ik ben al heel lang fan van Marilyn Monroe en toen dacht ik van nou, in Nederland gebeurt er niet zoveel op het gebied van tentoonstellingen of exposities. Dat dachten we vorig jaar. Toen zijn we zelf maar iets begonnen. En nu zijn we eigenlijk de enige in zijn soort met een heel groot festival met van alles en nog wat over de filmster Marilyn Monroe.
2: Ja, want we zijn hier in de kunstgalerij, zoals het heet, maar er gebeurt veel meer, heb ik begrepen.
3: Klopt, klopt. Ja, ja, we hebben hier in de Spaarne Woudenstraat, die dopen we om vanaf 30 mei tot de Marilyn Monroe Avenue. En 12 locaties hebben daar meer dan 60 kunstwerken van illustratoren, van schilders, van beeldende kunstenaars, van dichters. Noem het maar op. Allemaal werken over en van Marilyn Monroe.
2: Dus dat zijn er honderden, zullen we zeggen?
3: Ja, eigenlijk wel, eigenlijk wel. We hebben striptekenaars vanwege het stripfestival Stripdagen, dat het eerste weekend ook is. En, en heel veel nieuw werk. Het is allemaal nieuw werk. We hebben de kunstenaars gevraagd of ze mee willen doen en of ze een nieuw werk willen maken, geïnspireerd op Marilyn of over Marilyn. Maar dan voornamelijk in hun eigen stijl. Dus niet een kopie maken van het werk, maar allemaal in hun eigen stijl. Zoals je ook kunt zien.
2: Ja, dat is duidelijk te zien. Onze cameraman Joop die filmt het allemaal. Keurig.
3: Ja.
2: En heb je al veel respons gekregen over dit gebeuren? Over de...
3: Ja, ja, ja, we hebben heel veel media-aandacht. Dat is heel erg leuk. En, de filmkoepel doet mee met het festival. Er zijn drie grote films van Marilyn met Marilyn in de hoofdrol, Some Like It Hot. De film natuurlijk met die prachtige opwaaiende jurk, The 7-Year Itch. En Gentlemen Prefer Blonde. Theaterstuk in Theater De Liefde over Marilyn Monroe op 6 en 7 juni. Zelfs de BAVO doet mee, BAVO op de Grote Markt.
2: Zo, doe maar. Dus de Haarlemmers krijgen het druk. En mensen van buiten halen maar ook komen natuurlijk heel graag zelfs. Ja. Want er is heel veel te zien. En straks hebben we nog een gesprekje met Hans. Dus luisteraars, geniet even van Marilyn Monroe. Misschien kan ze wat zingen, uiteindelijk, op de radio. Dus tot zo, tot later.
0: Hartelijk dank, John.
4: Haarlem 105.
0: Dit is Hijza. Tot 3 uur.

0: De Jonas Brothers waren dat. En Love Me to Heaven. Ja, jongens, het is 1 uur. Dat wil zeggen dat we gaan schakelen naar de NOS in Hilversum. Dan zijn we zo weer terug met nou, gewoon het regionale gebeuren.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister van de Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marm is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
0: Jawel, we gaan aan de slag met het tweede uurtje van Heisa. En straks hier alles over de Sevens.
1: 105. Doe dat, Padjo.

0: Can't help myself. Two brothers on the third floor. Ik heb hem hier inmiddels in de studio aangeschoven zitten. Ilja. Ilja, die weet alles van de Sevens.
1: Absoluut, ja, absoluut. Toch? Goed om het zijn.
0: Ja, welkom. Welkom in de studio. Ik laat eventjes het plaatje erbij zien. Want dan hebben mensen ook een beetje een beeld waar we het tenslotte over gaan hebben.
1: Ja, precies.
0: De Amsterdamse Sevens. Dat is een rugbytoernooi. Dat wordt jaarlijks, vindt dat plaats, hè?
1: Ja.
0: Voor het hoeveelste jaar wordt het eigenlijk dit jaar georganiseerd?
1: Nou, het is de 53ste editie.
0: Jo.
1: Het is al sinds 1972. Het is het oudste rugby sevens toernooi op het Europese continent. Dus.
0: En jullie hebben dus daar als club altijd aan meegedaan?
1: Altijd.
0: En ook altijd op dezelfde locatie al
1: altijd
0: die jaren?
1: Altijd op dezelfde locatie, ja.
0: Ongelooflijk. Dus die vereniging bestaat ook al heel lang?
1: Ja, die bestaat nog langer.
0: Ja. Ja, dat vind ik wel leuk, want dat had ik eigenlijk niet bedacht. Ik dacht dat het rugby iets was van de laatste paar jaren of zo. Maar...
1: Nee, joh. Nee, dat is al een zeer lange traditie.
0: Hoe lang mag je zelf al in de club meedraaien?
1: Ik draai nu 2 jaar mee.
0: Oké.
1: Okay. Eigenlijk mijn dochter, die is van de jeugd overgestapt naar Amsterdam. En zit nu bij de vrouwen. Speelt ze. En supermooi, want vorig jaar landskampioen. En dit jaar weer in de finale. Dus we zijn er blij mee.
0: Ja, en ik begrijp, dat is ook deze week.
1: Het is komende week is dat, ja. Dus we zijn er druk mee. Komende week is dan de finale. Zowel voor de mannen als voor de vrouwen.
0: Bij jullie op het terrein?
1: Het is bij ons op het terrein, ja? Maar het is in het stadion. NRCA.
0: Oké. Okay. Dus, hey, en de week daarna dan dus de Sevens?
1: Dan is die weer. De 53ste editie.
0: Hey, we hadden het er net in het begin eventjes over. Van, dat je zei van nou, misschien dat het leuk is om wat kaarten weg te geven. Nou, dat kunnen we natuurlijk doen. Maar dat laten we dan eventjes dan doen via de app. Dan kunnen mensen reageren op de app. En dan zal ik dat ook nu meteen even in beeld brengen voor de kijkers. Even kijken hoor, wat is hier? Dat moet hem dan zijn. Dan app je naar de studio en dat doe je op het nummer 06-100-500-538. 06-100-500-538. En dan kijk ik af en toe eventjes met een scheef oog mee in de telefoon of er mensen zijn die reageren. Want dan heb je eventueel kaarten voor het toernooi of moet ik dat zien? Is dat voor een dag?
1: Graag,
0: is dat
1: voor de bezoekers, mensen die enthousiast zijn en denken van nou, ben er nooit geweest, bel alsjeblieft of app even naar de studio.
0: Ja.
1: En dan nodigen ze graag uit.
0: Nou ja, bij deze. Volgens mij is het hartstikke leuk. Ik ben er altijd heel graag op de zondag. Dat is de finale dag. Dan worden de mooiste wedstrijden gespeeld, vind ik zelf.
1: Absoluut.
0: En dan is de nazit ook zo gezellig.
1: Absoluut.
0: Dan altijd is het dezelfde DJ er weer? Annelies?
1: Dus nu, nee. Oh. Nu hebben we een nieuw DJ, Tim. Okay. Dus,
0: Tim, ja, ook goed. Tim heeft er ook verstand van.
1: Die kan er absoluut, die heeft er absoluut verstand van. Okay. Die maakt weer een mooi feestje van.
0: Nou, dan gaan we het nu eens hebben over het toernooi zelf. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal?
1: Ja, 53ste editie. We hebben natuurlijk een lange traditie. Het toernooi is eigenlijk altijd door vrijwilligers van de club gedraaid. Ja. Iedereen kent natuurlijk wel de grote toernooien in Dubai en Singapore en dergelijke. Sevens heeft het niet stilgestaan. Maar Amsterdam doet helemaal mee. We hebben dit jaar denk ik de allersterkste line-up sinds jaren. Dus met alle liefde nodig iedereen uit om een mooi stukje rugby te kijken. Of zoals we zelf zeggen, top rugby in een ontspannen sfeer. Mooie wedstrijden, zowel op de zaterdag... Niet alleen op de zondag, hè, want de zondag zijn de finales. Ja. Zaterdag gebeurt het natuurlijk al. Sterke line-up. We hebben de Gale Force Sevens. Dat is eigenlijk de officieuze Ierse Sevens. We hebben de Knights, Shogun, Titans, Jester, Scimitar, Duitsland. Komen allemaal. Dus in het elitevlak hebben we een hele sterke line-up. Nogmaals, zoals ik net zei, waarschijnlijk een van de sterkste van de afgelopen jaren. Dus dat belooft op zaterdag een mooi stukje rugby. En op zondag. Natuurlijk blijven de dames ook niet achter. Daar hebben we ook een heel internationaal veld. Er komen de dames uit Engeland, uit Denemarken, Zweden, Tsjechië. Dus dat belooft een mooi toernooi te zijn.
0: Hey, al die mensen moeten jullie ook ergens een plekje geven, denk ik. Die blijven overnachten. Die zijn dan een weekendje in Amsterdam? Of zijn ze langer in Amsterdam? Hoe weet ik
1: dat? Ja, de meeste... Kijk, bij Rugby Sevens is het vrij gebruikelijk om gewoon rond deze periode een paar toernooien te doen. En dan maken ze er een leuk feestje van. Dus dan verblijven ze inderdaad in het mooie Amsterdam. Of ergens tussen het mooie Haarlem en het mooie Amsterdam.
0: Maar dan zijn er dus meerdere toernooien in dezezelfde periode?
1: Ja, in de komende weken zijn er meerdere toernooien. Dat blijft gewoon doorgaan. En dat is helemaal in juni. Misschien zelfs tot juli loopt het door.
0: Los van het team waar jouw dochter dan in zit. Welke is bij jou favoriet voor dit toernooi?
1: Ja, dus we vinden het toch wel heel erg bijzonder dat de Gale Force Sevens uit Ierland komen. Hè? Dus dat is een hele bijzondere. Maar we moeten ook niet vergeten dat de Scimitar er ook weer is. Dus ja, dat belooft echt een sterke...
0: Ik hoor nog niet één team waarvan jij zegt dat gaat hem worden voor mij.
1: Nee, het is echt nog onbepaald. Ja, dus jarenlang hebben we natuurlijk altijd Nijrode die dan weer bovenaan stond. Die ging dit jaar niet mee, maar ja... En, maar eigenlijk, ik ben blij dat je toch nog even doorvraagt. Want er zijn ook nog even twee bijzondere initiatieven. Mana en Centaurs. Rugby Sevens is een beetje in de verdrukking gekomen in Nederland. Ik denk dat we daar ook even over moeten hebben.
0: Ja. Want waarom is het in de verdrukking gekomen?
1: Ja, dat is een beetje een dubbele. Dat de 15-a-side competitie lang doorloopt. Hè. We hebben de nationale finale hebben een week voor de Sevens. Dan blijft er weinig tijd over voor de topteams in Nederland om te trainen. Dus wij vinden het belangrijk dat er weer wat meer ruimte komt. De bond zelf die heeft de keuze moeten maken om eigenlijk alleen maar op 15-a-side te richten. Maar wij denken in Nederland van ja, dat het sevenspelletje is gewoon de manier. Zoals ze bij de jeugd ook zeggen, de manier om je pathway te ontwikkelen. En echt gewoon dus rugby skills te ontwikkelen. Dus we geloven er heilig in. Het is sowieso een leuk spelletje. Belangrijk spelletje. En we willen dat weer ruimte geven. We zijn erg blij dat initiatieven zoals Mana en de Centaurs zijn ontstaan om Sevens weer belangrijk te maken.
0: Ja, want eigenlijk is het is een type spel, hè?
1: Ja.
0: Sevens. Het is niet zoals een normale rugbywedstrijd, toch?
1: Nee, normale rugby. Veel korter, je staat sowieso met de helft van de mensen op het veld. Ja. Hè? 15 side betekent met z'n 15 op het veld. Nou, het veld verandert niet. Alleen je staat daar met z'n zevenen. Dus het is ook veel sneller. Vergeleken met een normale wedstrijd wat 2x40 minuten is... zijn dit korte wedstrijdjes van 2x7,5 minuten.
0: Hoeveel wedstrijden worden tegelijkertijd gespeeld op het veld? Als je dus denkt van nou, ik heb die wel even gezien, ik wil even naar daar... dan ja, kan jij weer in het stadion, toch? Het zijn diverse velden.
1: Ja, het zijn diverse velden. Ik denk, ik moet het wedstrijdschema nog zien hoeveel parallele wedstrijden we hebben... maar we kunnen er zeker tot een stuk of 10 zelfs parallel hebben.
0: Oh, dat is best wel veel.
1: Ja, dus het is... Ja, er komen nu al 72 teams. Dat is echt...
0: En het eind van de rit is het wel allemaal op dat grote veld. Het eind.
1: Finale spelen
0: bij de tribune en zo.
1: Ja, finale spelen we in het stadion.
0: Ja.
1: Dus het is zaterdag is competitie. Er worden pools gemaakt. En dan gaan natuurlijk iedereen tegen elkaar spelen. En de beste die gaan dan door naar de finale.
0: 6 en 7 juni is het. Dat is over 14 dagen.
1: Ja.
0: En het stadion, dat heette ook alweer Spiedenhoorn, dacht ik?
1: Nee, NRCA.
0: Zo heet het stadion, maar het sportpark?
1: Sportpark De Eendracht.
0: Oh, De Eendracht.
1: De Eendracht, ja. In Amsterdam Nieuw-West.
0: Nee, De Eendracht, ja. Daar is het allemaal.
1: Ja.
0: Enfin, de Amsterdams Rugby Sevens. Hij zit eraan te komen. 6 en 7 juni dus weer in het stadion. En dan met dit weer, dan wordt het extra gezellig.
1: Dat is helemaal top.
0: En de zesde, dus ook al heel veel mooie wedstrijden. En de zevende, de finale dag natuurlijk. De krakers die dan tegen elkaar moeten uitkomen. Wat zijn de tijden van de dagen?
1: De tijden van de dagen is dat het rugby speelt zich af van 10 tot 5. En de feestjes gaan nog een paar uurtjes langer door.
0: Daarna is de bar geopend.
1: De bar is de hele dag natuurlijk. Dus daar gaat het natuurlijk ook om voor de toeschouwers.
0: Nou weet ik wel dat er altijd na afloop... dan heb je ook dat buikglijden over die tafels en zo. Ja, dat gaat altijd tekeer. Dat is echt geweldig om te zien. Ik moet je zeggen, alleen daarvoor is het al de moeite waard... om naar de finale dag te gaan. Dan schuiven ze en dan nemen ze een aanloop... en dan proberen ze zo ver mogelijk te komen over de biertafels naar het eind.
1: Absoluut.
0: En sommigen gaan er zelfs een achterkant vanaf. Zoveel vaart kunnen ze maken. Dus het ziet er altijd heel leuk uit. Enfin, nog één keer. De Amsterdams Rugby Sevens, 6, 7 juni. De kaarten die zijn te krijgen. Dan moet je wel heel snel zijn. Nog één keer naar de app van 105. Dat is 06... 105, 105, 38. En als je binnen het eind van mijn programma reageert... dan zorg ik dat die gegevens eventueel bij Ilja terechtkomen. Maar dan moet het dus wel voor 3 uur zijn. En anders dan kan je gewoon de kaarten kopen. En die koop je via de site.
1: Via de site, Amsterdam Rugby Sevens.
0: En dat is allemaal voor de club. En de club heeft het nodig ook, denk ik. Want dit kost wel wat zo'n feestje.
1: Nee, het is een aparte organisatie.
0: Hè? Oh.
1: Nee, dat is een aparte organisatie. De club houdt zijn eigen broek op. Het is wel, het wordt wel georganiseerd door vrijwilligers van de club.
0: Ja, dus, ik wou net zeggen. Het zijn wel heel veel mensen van het vaste elftal, toch? Ja. De vaste vereniging.
1: Elftal is
0: vereniging. van de vereniging bedoel ik. De vereniging draagt het evenement. Dat is eigenlijk wel...
1: Ja, de vereniging vrijwilligers die dragen het evenement. Ja. Maar het toernooi staat op zichzelf.
0: Ilja, hartelijk dank voor jouw tijd. En nou, nog één keer de mailadres dan voor de kaartverkoop.
1: AmsterdamRugby7s.com.
0: Hartelijk dank voor je tijd.
1: Dank je wel.
2: Haarlem 105.
3: Dit is Heisa. Tot 3 uur.

0: Falling was dat van Chris Brown. Ja, luister nog steeds naar Heisa uit Radje Toe op zaterdag. Daar kan van alles in gebeuren. Zo hebben we onder andere John weer op pad gestuurd samen met Joop. Joop die maakt de beelden en John de babbel. En daar gaan we straks nog een keer mee schakelen. Maar dat doen we waarschijnlijk na het nieuws van 2:30, het 105 nieuws. Voordat we daar zijn, pakken we eerst nog een andere Haarlemse artiest mee. Dat is Ariane met Town Called Pity.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Michael Dublé, ik ben altijd geneigd om het laatste stukje mee te gaan lopen zingen hier in de studio. Maar dat wordt niet zo van mij gewenst. Dus dat gaan we er niet doen, hè. Dat gaan we er niet doen. Wat we wel gaan doen is schakelen naar de nieuwsredactie. Sophie Arlink, die heeft daar voor ons het 105 nieuws.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Sophie Arlink. Gemeenten in de regio Haarlem reageren terughoudend op de oproep van asielminister Van den Brink om extra noodopvangplekken te regelen voor asielzoekers. De minister sloeg alarm vanwege de drukte in Ter Apel, waar mogelijk opnieuw een opvangcrisis dreigt. Toch zien meerdere gemeenten op korte termijn geen mogelijkheden voor extra opvang. Haarlem zegt het verzoek nog te bekijken. Andere gemeenten wijzen erop dat zij al voldoen aan de spreidingswet of nog zoeken naar geschikte locaties. Tata Steel is opnieuw aan het proefdraaien met een fabriek in IJmuiden die eerder werd stilgelegd vanwege een te hoge uitstoot van chroom 6. De uitstoot van deze kankerverwekkende stof lag eerder 30 keer boven de norm. Daarom werd de installatie begin april al stilgelegd. Experts pleiten nu voor continue metingen van schadelijke stoffen rond Tata Steel. Op deze manier kan beter zichtbaar worden wat de gevolgen zijn voor de omgeving. Jongeren uit de regio Haarlem en Eimond moeten vaak langer wachten op jeugdzorg dan in omliggende regio's. Volgens kinderpsychologen komt dat door strenge regels rond zogeheten regiebehandelaars. In deze regio mogen minder soorten behandelaren die rol vervullen dan op andere plekken in Noord-Holland. Daardoor lopen wachtlijsten op en kunnen sommige kinderen minder snel geholpen worden. Psychologen pleiten daarom voor soepelere regels. Er komt een nieuw plan voor het buurtwinkelcentrum aan de Belgiëlaan in Haarlem-Schalkwijk. De gemeente en ontwikkelaar Hoorne Vastgoed willen daar ongeveer 200 woningen bouwen, samen met een vernieuwd winkelcentrum. En ook komt er een grotere supermarkt en ruimte voor winkels en horeca. Volgens de gemeente moet het gebied daarmee aantrekkelijker en groener worden. In juni is er een eerste bijeenkomst voor omwonenden over de plannen. En dan het weer. Het is weer een prachtige zomerse dag met volop zon. De temperatuur loopt op tot 27 graden en zal ook vanavond nog lang boven de 20 graden blijven.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar korte files in Noord-Holland tot begin de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 5 minuten vertraging. En de A10, de ring van Amsterdam tussen Watergraafsmeer en Durgedam. Ook daar 5 minuten vertraging en er staat daar 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Ja, lekker muziek van Christina Aguilera was dat. En What a Girl Want. Ik kijk op de klok, jongens, en het is echt de tijd om weer te schakelen, hoor.
1: In onze stad is er altijd wat. Dus is John Roest weer op pad.
0: Hey, die John, een goedemiddag. Johnny, Johnny, Johnny, hoor je mij?
2: Ja, ik hoor het. Ja, zeker, luisteraars. Ik ben er. En we zijn nog steeds in de Spaarwouwerstraat. En naast me staat Hans Goes. En Hans, even voor de luisteraars en voor iedereen eigenlijk. Stel even www.mm100festival.nl. Dat is, daar staat het hele programma van het Marilyn Monroe Festival.
3: Oké, okay, kiesje.
2: mm100festival.nl.
3: Zo, dat wordt massaal bezocht. Hans, de Spaarwouwerstraat staat er nog steeds. Ja. En er gebeurt hier heel veel. En je gaat allerlei evenementen doen, of die worden gedaan. Noem eens een paar, als je wil.
2: We beginnen weer even bij de kunst. Hier, zoals je hier kan zien, zijn we bij SPW 59, Spaarwouwerstraat 59. Grote galerie. En hier hangen de werken zijn hier al ingericht door de conservator. En je ziet het. Het zijn allemaal verschillende stijlen, verschillende soorten werk. Allemaal geïnspireerd op Marilyn Monroe of Marilyn Monroe zelf. En naast deze expositie hier van die kunstwerken hebben we ook meer dan honderden tijdschriften in die vitrinekasten die hier in het midden staan. En dat zijn tijdschriften
3: van... Die komen nog, hè?
2: Die komen nog. Die komen volgende week. En dan gaan wij laten zien hoe Marilyn door de media... gezien werd en daar naar buiten werd gebracht. Zij, haar eerste magazine waar ze op stond was in 1946. Dat was nog lang voordat ze bekend werd. Toen was ze nog maar, moet ik even denken, 19 jaar, 1946. En die komen hier geëxposeerd. Dus meer dan 100 verschillende magazines, vintage magazines, die nog nooit eerder geëxposeerd zijn. En wat is er nog meer? We hebben ook nog een toneelstuk op 6 en 7 juni in Theater de Liefde.
3: Nou, kijk aan, zeg, dat ja. Is allemaal behoorlijk. Dus verwacht je dit bezoek? Neem aan, van wel.
2: Ja, zeker. De kaartverkoop voor het theaterstuk die gaan al heel hard. Twee dagen, 6 en 7 juni dus in Theater de Liefde, Unstoppable heet dat. Prachtige actrice, Merel Staalstra. En daarnaast hebben we hier aan de overkant in deze straat de platenslager. Volgens mij gaat jouw collega daar in, van Danny Coleo. En die draait de hele week... Muziek van tijdgenoten van Marilyn. En dat gaat van Ella Fitzgerald tot met de Andrews Sisters, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra natuurlijk. En Marilyn, heel veel Marilyn natuurlijk. Ja, wat hebben we nog meer? Op 1 juni, oh dat is ook leuk. Op 1 juni is haar geboortedag. En dat wordt natuurlijk ruimschoots gevierd. En dan gaan we met een Marilyn Monroe performer, Maggie, moet ik even denken, wat zeg ik goed? Nee, Deborah Monroe, gaan we de toren in met... Carillon, Bijabier, Rien Donkersloot, de toren van de Bavel op de Grote Markt. En om 4 uur galmt het over heel Haarlem. I Wanna Be Loved By You door Stadsbijabier Rien Donkersloot.
3: Nou, het is al heel veel en goed georganiseerd. Meen je in samenwerking met jou?
2: Ja, met mij, met Elisa Koblenz en Marion Grutters. Wij zijn eigenlijk de harde kern van dit festival. En het mooie vinden wij ook dat alle partijen aanhaken. Zoals de filmkoepel, die doet een hele week films over Marilyn, met Marilyn erin. Theater de Liefde dan. Zelfs een grote bierbrouwer in Haarlem heeft een speciaal Golden Marilyn bier gemaakt.
3: Maar je mag de naam wel noemen hoor.
2: Mag ik Jopen noemen? Nou, hartstikke goed. Jopen heeft een prachtig blond bier gemaakt en daar... hebben wij dus Golden Marilyn bier. En het is te koop ook tijdens het festival, nu al via de website. Dus ja.
3: En de website is nog één keer?
2: www.mm100festival.nl.
3: Dus ik zou tegen de luisteraars zeggen, bezoek die website. Zoek wat leuks uit, of kom de hele dag, of kom de hele week. Je wordt hier fantastisch ontvangen. Mooie beelden, mooie foto's.
2: En het is van 30 mei tot en met 7 juni. En alle exposities, ruimtes hier in Spaarwouwerstraat zijn open van 12 tot 5.
3: Dus luisteraars, maak haast, zou ik bijna zeggen.
0: Ja, John, ik pak hier natuurlijk een plaatje mee van Marilyn Monroe. Ik hoor net dat het klokkenspel van de kerk... erop wordt afgestemd deze periode. I Wanna Be Loved By You van Marilyn, die gaan we nu draaien.

heeft de dame toch een stem, hè? Whitney Houston and I Will Always Love You. Ik kreeg van de week een porretje over de feestweek van Batuverdorp, jongens. En ik ga hem toch even meepakken. Want gisteravond was daar Emma Heesters en een van mijn kennissen. Die was daar en die heeft het concert meegemaakt. En ik heb gevraagd, was het goed? Ja, het was top. En de hele week wordt top. En ik denk, nou, ik ben heel nieuwsgierig. Dus even op de poster gekeken. Gisteren dus bij die Emma Heesters, daar was ook Sven Versteeg. Nou, die komen natuurlijk bij regelmaat hier tegen bij het Nationaal Product. Telt ook voor Pascal Redekker, ook in de studio geweest. Danny van Inge, hetzelfde verhaal. En vanavond staat Yves Beerense daar. Samen met Wolter Kroes, met Danny Vroger. En Dilano, die staat er dan ook. Nou, Dilano, ook een bekende van ons in het programma natuurlijk. Dus ook wel grappig. En morgen, dan is daar, dan is het gratis toegankelijk. Dan is Jantjes verjaardag er met de show. En in die show zit daar weer Henk Schultz. En Henk Schultz is natuurlijk ook hier in de studio geweest. En dat bracht mij meteen de reden dat ik denk, nou, dan pakken we ook Henk zijn plaatje nog een keertje mee.

De altijd vrolijke Henk Schultz. En ook de zalen krijgt hij altijd helemaal op zijn hand mee. Lekkere muziek op de radio. Nee, het is nooit te laat. Zijn allernieuwste plaat. Morgen staat hij dus live bij het gratis toegankelijk festival in Batuverdorp bij de Feestwijk. Dus ja, als je er naartoe wil, morgenavond om 6:00, dan staat hij daar. En de kans is groot dat je mij dan misschien ook tegenkomt. Want ik sta dan op de voorste rij mee te zingen. Ja.

In de speciale remix, hè. Dat hoor je duidelijk aan het eind, hè. Junkie XL heeft er een speciale remix van gemaakt. De Tramps waren dat en de Disco Inferno. Ja, we pakken nog één plaatje mee voor we gaan schakelen met het NOS Journaal. Het landelijke nieuws. Daarna komen we natuurlijk bij je terug voor het laatste uurtje van Heisa. Met heel veel lekkere muziek. Maar eerst deze nog even.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jetten per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrem is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig, bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
2: Ja, goed dat je erbij bent. We gaan aan de slag met het laatste uurtje. Hijsa.

0: Hij is gisteren uitgekomen, deze blaad. Dario samen met Naldo Lima. En ik stuur vanmorgen een berichtje naar Dario. Met daarin dat ik het een leuk nummer vind. Leuk zomersnummer. En daarop reageerde hij eigenlijk. Ik ben momenteel niet te bereiken te boeken op dat en dat nummer. Maar het bleek eigenlijk omdat hij in het vliegtuig zat. Hij kwam net terug vanuit Spanje. Want daar heeft hij natuurlijk weer opgetreden een weekje lang. Ja, de man die heeft zo'n slecht leven.
1: Van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Ja, echt een beetje een country nummer. Ik vind het een lekker nummer. Jesse Wells heet deze man. Wat had ik klaarstaan? Ja, ik had een oudje gepakt. Een heel oudje van Jimmy Helms. En misschien ken je hem wel. Ik denk het wel trouwens.

0: Time to Love was dat van Wreck and Bone Man. Ik was net aan het bladeren toch voor het plaatje van Jimmy Helms. En toen kom ik in één keer ook eentje tegen van de Manhattans. En ja, dat is dan toch weer een beetje jeugdsentiment. Want die plaat, daar sloot ik altijd al mijn drive-in shows mee af. Kiss and Say Goodbye. Hier zijn de Manhattans.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Sophie Alink. Gemeenten in de regio Haarlem reageren terughoudend op de oproep van asielminister Van den Brink om extra noodopvangplekken te regelen voor asielzoekers. De minister sloeg alarm vanwege de drukte in Ter Apel, waar mogelijk opnieuw een opvangcrisis dreigt. Toch zien meerdere gemeenten op korte termijn geen mogelijkheden voor extra opvang. Haarlem zegt het verzoek nog te bekijken. Andere gemeenten wijzen erop dat zij al voldoen aan de spreidingswet of nog zoeken naar geschikte locaties. Campinggasten van vakantiepark Zandervoorde in Zandvoort mogen net als de afgelopen weken dit Pinksterweekend niet het terrein op. Het toegangshek blijft dicht vanwege een slepend conflict tussen de campinggasten en eigenaar Kennemer Park. Die wil op het terrein luxe chalets bouwen waarvoor bestaande staakcaravans moeten verdwijnen. De campinggasten zijn het daar niet mee eens en vechten de zaak al jaren aan bij de rechter. Wanneer zij weer toegang krijgen tot de camping is nog onduidelijk. Tata Steel is opnieuw aan het proefdraaien met een fabriek in IJmuiden die eerder werd stilgelegd vanwege een te hoge uitstoot van chroom 6. De uitstoot van deze kankerverwekkende stof lag eerder 30 keer boven de norm. Daarom werd de installatie begin april al stilgelegd. Experts pleiten nu voor continue metingen van schadelijke stoffen rond Tata Steel. Op deze manier kan beter zichtbaar worden wat de gevolgen zijn voor de omgeving. Er komt een nieuw plan voor het buurtwinkelcentrum aan de Belgiëlaan in Haarlem-Schalkwijk. De gemeente en ontwikkelaar Hoornen Vastgoed willen daar ongeveer 200 woningen bouwen, samen met een vernieuwd winkelcentrum. En ook komt er een grotere supermarkt en ruimte voor winkels en horeca. Volgens de gemeente moet het gebied daarmee aantrekkelijker en groener worden. In juni is er een eerste bijeenkomst voor omwonenden over de plannen. En dan het weer. Het is weer een prachtige zomerse dag met volop zon. De temperatuur loopt op tot 27 graden en zal ook vanavond nog lang boven de 20 graden blijven.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat tussen Amsterdam over Amstel en Durgerdam 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

zijn er al meer voorbij gekomen, dit programma. Wat muziek uit de oude doos vandaan betreft. De Pointer Sisters waren dit. En Jump for My Love. Love, moet ik zeggen. John die stuurde mij een plaatje in het begin van deze uitzending. En die zei, die moet je een beetje draaien aan het eind van het programma. Want het is een beetje om de swingend het weekend in te gaan. Nou, die pakken we dan maar even mee. Hier is Becky Goo.

0: Ja, dan heb je soms van die plaatjes waarbij zelfs je collega's vinden dat het te hitte muziek is voor de radio. Nou, dat was een geintje
1: een
0: natuurlijk.
1: Een beetje plagen.
0: Ja, dat dacht ik al. Johnny stond hier te swingen en Rudy die had daar zo zijn twijfels bij. Hé, wat gaat er gebeuren straks in de weekend?
1: Ja, Iris Planting ga ik spreken. Gisteren is er namelijk een expositie geopend. Een hele mooie foto-expositie op de boulevard van Zandvoort. En Iris is de fotografe.
0: Oké. Okay.
1: En het mooie is als jij tijdens dit lekkere weer naar Zandvoort gaat en langs die expositie loopt, waar dus bekende Zandvoorten te zien zijn. Klein QR-code, die kan je scannen en dan kom je achter het verhaal van die personen.
0: Oké, okay, dan komt de geschiedenis omhoog.
1: Exact, dus Iris ga ik spreken en nog veel meer in het radioprogramma. Waaronder, niet schrikken Luc, het weekendwoord.
0: Nee joh, nee. Oh, James, ja, die heb ik nog even niet paraat. Maar oké, okay. Ik ga mijn best doen. Ik heb nog een kwartiertje.
1: Ja, daarom, red je makkelijk.
0: Ik mag nog even.
1: Teletext staat weer
0: op. Ja, ja, ja. Ik zoek er weer een.

De zomerse klanken van de Buena Vista Soldier Club was dit. En de Gang Gang, ja. We kijken naar buiten. Het hele weekend wordt het prachtig mooi weer. Dus wat dat betreft past deze muziek er wel bij. Dan moet ik toegeven, morgen dan hebben we weer het Nationaal Product. En als kleine voorloper daarvan heb ik nu de nieuwste plaat klaarstaan van Johnny Lemaire. En dat heet Alleen.

Johnny Lemaire, een absolute knaller van de plaat. Een nieuwe plaat van hem uit en het nummer heet Alleen. Ik kijk heel eventjes met je mee vooruit. Wat gaat er nog meer gebeuren straks op de zender? Nou, je had hem net al gehoord natuurlijk. De Weekendwijzer is er klaar voor tussen 3 en 5. Rudy hier ten tonele. Dan 023. Ja, ik moet je zeggen, ik zat vanmorgen heel amusant te kijken naar een filmpje van Bas. Bas van der Schuit, die is op reis met zijn moeder door Amerika heen. En die heeft er een heel leuk filmpje gemaakt van de eerste dag, moet ik toegeven. Ik ga dat volgen. Ja, hij zit daar volgens mij nou, een ruime tijd. Ik denk dat hij 3 maanden weg is of zo. Hij gaat heel lang weg, maar hij is een leuk ding aan het doen. Maar dat wil dus zeggen dat hij sowieso door overige mensen wordt het programma gewoon doorgedraaid. Dus maak je geen zorgen, 023 blijft gewoon bestaan. Ook vandaag weer tussen 5 en 8 uur. Dan tussen 8 en 10 de avonddienst natuurlijk hier. En Hongkong Calling weer terug, maar nu op de zaterdag tussen 10 en 12 uur hier op de zender. Nou, dan ben je al wel eventjes op de hoogte van wat er verder nog meer gaat gebeuren. Ik heb nog muziek. Natuurlijk heb ik nog muziek. Ik heb lekkere muziek ook zelfs. Wat denk je van deze? Jennifer Lopez. Op speciaal bezoek.

Jennifer Lopez. Op speciaal bezoek. Waiting for tonight. Nou, voor iedereen die vanavond uit zijn dak gaat, jongens. Dit was het beginnetje. Laten we dat dadelijk eens aan. Het is weekend. Ik trek aan mijn stutten. Ik wens je heel veel plezier straks met Rudy. En morgenochtend ben ik er weer voor het Nationaal Product.

0: 105. Het is 3:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er één in Biddinghuizen, nu in Marm in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Er zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10 staat file tussen Amsterdam Centrum en Durgerdam op de Ring Noord. De vertraging is daar 10 minuten en dat komt omdat de Ring Zuid dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rudy Nicolaas.
3: Ja, heel veel fijne zomermuziek. Tim Belux hoor je zo. Nu is Cool and the Gang.

0: Ja, met zo'n mooie zomerdag als vandaag. Ik dacht, weet je, ik ga gewoon starten met de meest cliché zomerhit. Namelijk Kool & The Gang en Toeat. Hier bij Haarlem 105. Elke week trap ik af met het 105 weekendwoord. En Luc, je hebt wel geteld, geen kwartier, maar 20 minuten de tijd gehad om een weekendwoord te bedenken.
1: Heb jij het echt lopen klokken?
0: Nee, maar jij zei om kwart voor. Ja, ik heb eigenlijk nog geen idee. Nee, en nu is het 6 over, dus...
1: Nou ja. Oh, dat... Ja. Dat heb je wel een punt. Nou ja, ik moet je zeggen, het weekendwoord wordt voor mij lepeltje.
0: Oh, dat klinkt heel opwindend. Vertel.
1: En dat heeft alles te maken met het Food Festival in Amsterdam-Noord. Op de NDSM-werf. Dat is dit weekend. Lepeltje.
0: En dat heet Lepeltje.
1: Lepeltje.
0: Wat een goede naam, zeg.
1: En dat zijn allemaal foodtrucks. En daar kan je gezellig zo rondlopen.
0: Ja.
1: Ik heb het plan misschien daar maandagmiddag eventjes naartoe te gaan. Want het is tot en met maandag.
0: Natuurlijk, het is tweede Pinksterdag maandag.
1: Ja.
0: Dus mensen zijn vrij. Nou ja, met dit weer is het natuurlijk heerlijk. Hoeveel biertjes gaan er dan door in zo'n middag?
1: Geen idee.
0: Oh, dat...
1: Nee, ik hou altijd met drie op met tellen.
0: Ja, daar moet ik ook eens aan beginnen. Dat is een uitstekende manier.
1: Ja.
0: Mijn weekendwoord is boxing. Heb je enig idee waarom?
1: Nee.
0: Vanavond een legendarische wedstrijd tussen de Oekraïner Usyk en onze Rico Verhoeven.
1: Oh nee, ben je dat nou?
0: Zij boksen tegen elkaar in Egypte tussen de piramides. En dat wordt ook wereldwijd uitgezonden. Wordt toch wel gezien als wedstrijd van het jaar.
1: Maar kan ik jou thuis gewoon kijken?
0: Ja, je moet een speciaal stream abonnementje afsluiten. Bij, volgens mij heet het Dazen. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Maar die hebben dat voor heel veel geld opgekocht.
1: Ja.
0: En ik vroeg mij af, weet je, zo'n Rico die staat opeens op het wereldtoneel dan. Hoeveel geld krijgt hij hiervoor? Heel lastig uit te vinden. Maar nu zag ik een video op TikTok van een jongen die dat ging uitleggen. Waarschijnlijk rond de 40 miljoen voor één wedstrijd. Maar die Oekraïner, 100 miljoen.
1: Ja.
0: Zou je het daarvoor doen? Zou je jezelf in elkaar laten timmeren voor 40 miljoen?
1: Door die Rico.
0: Door die Rico, ja. Ik zal het maar tekenen, hoor.
1: Ja, ik weet het niet. Maar Marijn, jij gaat dus vanavond kijken.
0: Ik ga vanavond kijken. Waarschijnlijk rond de uur of 11. Maar als het hem lukt, dan gaat hij echt de hele wereld over. En is hij de ster van dat moment. Dat zal wel echt fantastisch zijn.
1: Heel veel kijkplezier.
0: Dankjewel, Luc. En geniet van alles wat je nog gaat doen dit weekend. Nou, kom maar door. Wat is jouw weekendwoord? Wat ben je vandaag aan het doen? En welk woord past daarbij? Kan heel simpel. haarlem105.nl/studio of appen naar 0600 500 538.

Amber. Nou, totaal niet op deze zomerse dag. Homewrecker hoorde je hier bij 105. En daarvoor ook nog Tim Deluxe. I Just Want To. Heb je zelf een liedje die je wil horen vandaag? Misschien sta je wel in de file richting Zandvoort. Lig je ergens in een park met de radio aan? Of zit je gewoon lekker in de tuin? Iets waarvan jij zegt, nou, dat is op en top zomer. Kan hem altijd voor je draaien. 0600 505 38. Nu het weekendwoord. Komen leuke weekendwoorden binnen. Dank daarvoor. Kevin die zegt chaos. Kind naar hockey. Boodschappen nog niet gedaan. En vanavond zouden we ook nog eens ergens heen gaan. Kortom, weekend, maar dan met stress. Els die gaat voor gezelligheid. Zij gaat straks nog even naar Bloemendaal. Een stukje lopen en ergens wat eten. Marieke die zegt strand. Ze is net terug. Erg druk, maar wel een van de weinige plekken waar je vandaag een beetje verkoeling vindt. André die kiest voor ventilator. Heeft er net nog eentje gekocht bij de Action, want voor wat hij noemt de komende plaknacht. Sandra is langzaam aan het klaarmaken voor vanavond. Haar weekendwoord is vroeg zat. Zeg maar niks, maar dat blijkt dus een feest te zijn in het patronaat dat om 19:30 begint en om 12:00 alweer klaar is. Nou, klinkt in ieder geval mij als muziek in de oren, want ik ben inmiddels ook al 34. Goed. Wat is jouw weekendwoord? Laat het weten. Haarlem105.nl/studio. Of voeg Haarlem105 gewoon even toe. In je contactenlijst 0600 505 38. Kom maar door. 0600 505 38.

en Fairground. En daarvoor On The Beach, Chris Rea. Waarschijnlijk overladen met mensen vandaag. En straks gaan we ook even richting Zandvoort. Daar is namelijk een expositie geopend. Met foto's van prominente Zandvoorters. En ik spreek met de fotografen van het geheel. Eerst nog even het 105 weekendwoord. Leuk om te horen waarmee je bezig bent deze zaterdag. En dank voor het doorgeven Wesley. Hij zegt het weekendwoord is circuit. Hij vraagt zich namelijk af wat er vandaag in Zandvoort te doen is. Nou ja, waarschijnlijk heel veel mensen op het strand, zoals ik net al zei. Maar waarschijnlijk doelt hij op het circuit, want er wordt vandaag behoorlijk geraced inderdaad. Jacqueline die gaat voor zonsondergang. Zij gaat straks lekker uit eten op het strand en verheugt zich nu al op het moment dat de zon in de zee zakt. Nou, dat klinkt als een prima zaterdagavond. Koen die gaat voor barbecuen. Vanavond voor het eerst dit jaar de barbecue aan, dan weet je, de zomer is officieel begonnen. Sam die stuurt gesloopt. Hij heeft vandaag de laatste wedstrijd van het seizoen gespeeld. In deze hitte. Helemaal kapot, maar wel gewonnen. Mooie afsluiter dus. En Anouk is de laatste. Zij zit vanmiddag in het Kenopark Radio aan. Boek mee. Helemaal goed. En ze vraagt of we iets van Jill Scott kunnen draaien. Nou, doen we straks na het Haarlem 105 nieuws. Want dat komt eraan. Daar praten we even bij met wat er speelt in onze regio. Je hoort Sophie Alink. Nu eerst nog even Kygo.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Sophie Alink. Gemeenten in de regio Haarlem reageren terughoudend op de oproep van asielminister Van den Brink om extra noodopvangplekken te regelen voor asielzoekers. De minister sloeg alarm vanwege de drukte in Ter Apel, waar mogelijk opnieuw een opvangcrisis dreigt. Toch zien meerdere gemeenten op korte termijn geen mogelijkheden voor extra opvang. Haarlem zegt het verzoek nog te bekijken. Andere gemeenten wijzen erop dat zij al voldoen aan de spreidingswet of nog zoeken naar geschikte locaties. Jongeren uit de regio Haarlem en Eimond moeten vaak langer wachten op jeugdzorg dan in omliggende regio's. Volgens kinderpsychologen komt dat door strenge regels rond zogeheten regiebehandelaars. In deze regio mogen minder soorten behandelaren die rol vervullen dan op andere plekken in Noord-Holland. Daardoor lopen wachtlijsten op en kunnen sommige kinderen minder snel geholpen worden. Psychologen pleiten daarom voor soepelere regels. Campinggasten van vakantiepark Zandervoerde in Zandvoort mogen net als de afgelopen weken dit Pinksterweekend niet het terrein op. Het toegangshek blijft dicht vanwege een slepend conflict tussen de campinggasten en eigenaar Kennemer Park. Die wil op het terrein luxe chalets bouwen waarvoor bestaande staarcaravans moeten verdwijnen. De campinggasten zijn het daar niet mee eens en vechten de zaak al jaren aan bij de rechter. Wanneer zij weer toegang krijgen tot de camping is nog onduidelijk. Er komt een nieuw plan voor het buurtwinkelcentrum aan de Belgiëlaan in Haarlem-Schalkwijk. De gemeente en ontwikkelaar Hoorne Vastgoed willen daar ongeveer 200 woningen bouwen, samen met een vernieuwd winkelcentrum. En ook komt er een grotere supermarkt en ruimte voor winkels en horeca. Volgens de gemeente moet het gebied daarmee aantrekkelijker en groener worden. In juni is er een eerste bijeenkomst voor omwonenden over de plannen.
2: Sophie, dankjewel. Dan het Haarlem 105 weerbericht. Ja, heel simpel. Tot en met volgende week donderdag volop zomer in onze regio. Zometeen een nieuwe editie van Rudy's Fresh Finds. Met nieuwe muziek van Miles Sanko. Die naam zeg je waarschijnlijk niet. Maar beloof, ik geloof je. Nee, nu combineer ik twee dingen. Ik beloof je en jij mag me geloven. Zo moet ik het zeggen. Vanaf straks ben je fan van hem.

0: Standing in my place.
1: Zijn nieuwe single Standing in My Place hoor je zo.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen staat tussen Brezandijk en Den Oever 3 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud op de A10 tussen Amsterdam Centrum en Durgendam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit zijn Rudy's Fresh Finds.
1: Ja, dit is wel een mooi verhaal. Een goede vriend van mij, Jesper, die werkte op jonge leeftijd bij de Sociëteit op de Zeilweg. En daar kwam op een gegeven moment op een avond een artiest optreden. Miles Sanko heet hij. Nou, van die Miles Sanko kreeg iedereen na afloop een cd. En een paar weken later ging ik met die vriend van mij, Jesper, in de auto naar Landgraaf Pinkpop. En toen hebben we die hele rit van, wat is het, 2,5 uur, naar Miles Sanko geluisterd. En het toeval is dat een paar weken later weer, ergens eind zomer, trad diezelfde Miles Sanko op in het patronaat in Haarlem. Nou, wij daar natuurlijk heen gaan. En sindsdien mag ik mij toch wel fan noemen van deze artiest. En ik heb hem daarna, ik denk nog een stuk of 4 keer live gezien. En ik zeg je nu al, ik vind hem een van de beste live artiesten die ik tot nu toe in mijn leven heb gezien. Hij straalt zoveel gemak uit, zoveel sfeer, hele goede interactie met het publiek. En als je denkt van, nou ja, ik hoor zo meteen de muziek. Rudy, ik wil meer weten. Goed nieuws, in oktober staat hij in de Melkweg in Amsterdam. En hij heeft een nieuwe single uit en dat past perfect bij zo'n mooie dag als vandaag. Dit is Standing in My Place, Miles Sanko.
0: Dit zijn Rudy's Fresh Finds.

0: In my place.
1: Wat een stem heeft deze man, hè? Miles Sanko. Standing in My Place, zo heet zijn nieuwe single. En in oktober komt hij dus naar de Melkweg in Amsterdam. En mocht je hem niet kennen, maar wel openstaan voor nieuwe artiesten, start bij Miles Sanko, want vooral live is hij te gek. Meer nieuwe muziek kun je vinden via mijn playlist op Spotify. Gelijknamig heet het Rudy's Fresh Finds. Zometeen hoor je hier fotograaf Iris Planting. Zij is namelijk de fotografe van een buitenexpositie, namelijk de gezichten van Zandvoort. Allemaal gemaakt vanwege 200 jaar badplaats. En haar verhaal hoor je zometeen. Nu eerst naar even Jamiroquai. Dit is Blow Your Mind.

1, 2, 3, 4.

0: me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me. Come on, y'all, you can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me.
1: Tom is It Runs Through Me hier bij 105 met nog een andere, nou toch wel bekende zanger. En dat geef ik alvast weg uit de hip-hop scene. Even een muziekquiz. Wie denk je wie je hoorde? Ja, De La Soul. Dus als je het goed hebt, 20 punten voor vanavond. Alright, zometeen draai ik hier Jonas Blue samen met JP Cooper. Perfect Strangers. Suzanne vraagt deze aan. Zit nu lekker in een park en wil graag dat liedje horen. Nou, ga ik zometeen draaien. En ik zei het net al in dit radioprogramma. Ja, ik zou gaan bellen met Iris Planting. Zij is namelijk fotografe van de expositie in Zandvoort. De gezichten van Zandvoort. Maar goed, nou, ik denk... Binnen 8 minuten 6 keer bellen neemt ze niet op. Dus dat gaat helaas niet door, denk ik. Maar goed, heb ik wel ruimte voor iets anders. Dit liedje kwam ik afgelopen week tegen op YouTube. En ik was direct onder de indruk. We kennen allemaal natuurlijk Human Nature van Michael Jackson. Wat staat op het legendarische album Thriller. En dit is dan gespeeld door een orkest met de naam Jans Collective Live. En de zanger die je zo gaat horen is Josh Babu. Ik vond hem fantastisch. Dit is Human Nature.

0: Maakt niet uit wat je speelt met een orkest. Al speel je Sinterklaas Kampoentje, dan klinkt het al goed. Maar deze, ja, ik wilde hem toch, toch graag laten horen. Het heet Jans Collective Live met Human Nature van Michael Jackson natuurlijk. Heb je geen beelden erbij gezien, omdat je dit bijvoorbeeld nu luistert naar de radio? Check hem even op YouTube, want ook als videoclip is hij fantastisch. Oké, zometeen na het nieuws van 4 uur vertel ik je meer. Over het nieuws wat er speelt in onze regio. En als je nu een brommer hebt of een scooter, luister dan goed, want er gaat wat veranderen in Haarlem. En je hoort deze, Freak Power. Turn on, turn in, cop out, hoor je zo.
1: Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is veel vertraging aan de westkant van Amsterdam. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10 ruim 3 kwartier oponthoud. En op de A10 West richting de Koentunnel tussen de aansluiting met de A5 en knooppunt Koenplein ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Met straks hier Stardust, Jonas Blue komt eraan en hier is Freak Power.

Zo, wanneer is dit de laatste keer dat je dit liedje hebt gehoord? Ik denk een tijd geleden. You're the Freak Power. En Turn On, Turn In, Cup Out. Straks ook nog hier. Stardust, Music Sounds Better With You. En Jonas Blue, samen met JP Cooper, Perfect Stranger, was vorig uur aangevraagd. Luister naar het programma Weekendwijzer. Ik neem je even mee met wat er speelt in onze regio. Ja, let even op als jij regelmatig met je brommer of scooter door de binnenstad rijdt. Want de gemeente Haarlem heeft eigenaren van brom- en snorfietsen een brief gestuurd over nieuwe regels. Vanaf 1 januari 2028 mogen in de uitstootvrije zones alleen nog elektrische brom- en snorfietsen rijden. Ga je dan toch met je benzinescooter of brommer nog even snel die zone in, dan kun je een boete krijgen van €90. Voor voertuigen die vanaf 1 januari 2018 zijn toegelaten, geldt nog een overgangsregeling tot eind 2029. En de gemeente kijkt ook nog naar uitzonderingen, bijvoorbeeld voor brommobielen en gehandicapte voertuigen. En een nieuwe voorzitter van Bevrijdingspop, dat is Pim van Strien, die waarschuwt dat het festival financieel kwetsbaar blijft. Ook al is Bevrijdingspop een groot succes en bestaat het al tientallen jaren, de kosten blijven stijgen. Denk aan beveiliging, techniek en personeel. Volgens Van Strien kan één tegenvallende editie daardoor al grote gevolgen hebben voor de organisatie, bijvoorbeeld als het slecht weer is. Hij wil daarom werken aan meer financiële zekerheid en een stabielere organisatie, zodat de Bevrijdingspop ook in de toekomst gratis toegankelijk kan blijven. Welke maatregelen daarvoor nodig zijn, dat is nog niet duidelijk. We spraken Pim van Strien over zijn nieuwe rol afgelopen week uitgebreid in het programma Haarlem Vandaag. En dat gesprek kun je terugvinden via onze website www.haarlem105.nl. En dan nog tot slot, Sportpark Groenendaal in Heemstede heeft een nieuwe naam. Het heet voortaan het Johan Neeskens Sportpark. Het is een eerbetoon aan de oud-topvoetballer die daar ooit zijn carrière begon. Bij voetbalclub RCH. Bij de onthulling waren familieleden, oud-voetballers, waaronder Willem van Hanegem en bestuurders aanwezig. Volgens de gemeente en RCH moet het sportpark niet alleen een herinnering zijn aan Johan Neeskens, maar ook jongeren inspireren om te gaan sporten. En wij waren erbij en het interview kun je ook terugvinden via haarlem105.nl. En als je het laatste nieuwsbericht hoort, hè, over dat Johan Neeskens sportpark, ben ik heel erg benieuwd, welk liedje past hier nou bij? Bijvoorbeeld iets met sport, met voetbal, feest of misschien wel een muzikaal eerbetoon. Laat het weten via haarlem105.nl/studio of 06 105 105 38. En wie weet draai ik jouw inzending zometeen.

Goedemiddag, je luistert naar Haarlem 105. De streekomroep voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal tijdens deze prachtige zonnige zaterdag. En daarom is de muziek ook wat zonniger vandaag. Je hoort Stardust en Music Sounds Better With You. Vertelde je het net al, hè? Sinds deze week heet Sportbak Groenendaal in Heemstede voortaan het Johan Neesken Sportpark. Het is een eerbetoon aan de oude topvoetballer die daar ooit zijn carrière begon. En bij de onthulling waren familieleden aanwezig, oud-voetballers en ook bestuurders. Ook Willem van Hanegem was er bijvoorbeeld bij. En volgens de gemeente en RCH moet het sportpark niet alleen herinneren aan Johan Neeskens, maar ook jongeren inspireren om te gaan sporten. En wij waren erbij, we spraken onder andere met Willem van Hanegem. Ook met de betrokken wethouder. En dat gesprek kun je vinden via haarlem105.nl. Mijn vraag aan jou was, je hoort het nieuws. Welk liedje past hierbij? Maurice, die zegt Three Little Birds, Bob Marley en de Wailers. Volgens hem is dat tegenwoordig het ultieme voetballied. Bart, die gaat voor Heroes van David Bowie. Want dat was Johan Neeskens natuurlijk ook. Amber, die zegt Hall of Fame van The Script. Paul, vind ik wel een leuke. Zal het zijn als hij hier op landt. Het clublied van Ajax. En Anna, die komt met Small Town Boy van Bronski Beat over ergens vandaan komen en uiteindelijk heel groot worden. Nou, daar gaan we dan. Alles in een hoge hoed en ik pak er blind één uit. En welke zal dat zijn deze week? Geen Ajax clublied. Misschien zijn er wel heel veel luisteraars bij mee. Nee, het is David Bowie.

David Bowie, aangevraagd door Bart. Vanwege het nieuws dat het sportpark Groenendaal in Heemstede tegenwoordig het Johan Neeskens Sportpark heet. Maar meer nieuws kun je altijd vinden via onze website www.haarlem105.nl. En dan Katie Tupper. Ik ontdekte haar ooit via TikTok. Ik moet zeggen dat ik veel nieuwe artiesten tegenwoordig ontdek via dat platform. Het is een jonge Canadese zangeres van 24 met een hele warme sound die echt heel opvallend is. Laag stemgeluid. En ik hoopte in die beginperiode dat ik haar ontdekte dat ze al een keer naar Nederland zou komen. En vorig jaar op Tweede Paasdag was het zover. Toen stond ze in de kleine zaal van Paradiso. En dit jaar bracht ze haar nieuwe album uit, Greyhound, met een tour erbij. En afgelopen dinsdag stond ze voor de tweede keer in Amsterdam en dit keer in de Melkweg. En ik was erbij en het is wel mooi om te zien, hè, dat in een jaar een jonge artiest zich heel erg kan ontwikkelen. Want ze was echt wel weer een stap verder. En haar nieuwe album, ja, past toch wel perfect bij zo'n zwoele zomeravond. Zet het maar gewoon een keer op. Ik wil je graag aan haar introduceren. Dit is een van haar grote hits. Jeans Fallen on My Knees, Katie Tupper.

Katie Tapper, zo heet ze, deze jonge Canadese zangeres die afgelopen dinsdagavond nog in Melkweg Amsterdam stond. Je hoorde Jeans, Fall on My Knees. En ja, ik vind haar te gek. Dus als je vaker naar dit radioprogramma luistert, hoor je haar ongetwijfeld een keer. Zometeen het Haarlem 105 Nieuws. Je hoort het naar Incognito.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Sophie Alink. Gemeenten in de regio Haarlem reageren terughoudend op de oproep van asielminister Van den Brink om extra noodopvangplekken te regelen voor asielzoekers. De minister sloeg alarm vanwege de drukte in Ter Apel, waar mogelijk opnieuw een opvangcrisis dreigt. Toch zien meerdere gemeenten op korte termijn geen mogelijkheden voor extra opvang. Haarlem zegt het verzoek nog te bekijken. Andere gemeenten wijzen erop dat zij al voldoen aan de spreidingswet of nog zoeken naar geschikte locaties. Jongeren uit de regio Haarlem en Eimond moeten vaak langer wachten op jeugdzorg dan in omliggende regio's. Volgens kinderpsychologen komt dat door strenge regels rond zogeheten regiebehandelaars. In deze regio mogen minder soorten behandelaren die rol vervullen dan op andere plekken in Noord-Holland. Daardoor lopen wachtlijsten op en kunnen sommige kinderen minder snel geholpen worden. Psychologen pleiten daarom voor soepelere regels. Campinggasten van vakantiepark Zandervoerde in Zandvoort mogen net als de afgelopen weken dit Pinksterweekend niet het terrein op. Het toegangshek blijft dicht vanwege een slepend conflict tussen de campinggasten en eigenaar Kennemer Park. Die wil op het terrein luxe chalets bouwen waarvoor bestaande staakcaravans moeten verdwijnen. De campinggasten zijn het daar niet mee eens en vechten de zaak al jaren aan bij de rechter. Wanneer zij weer toegang krijgen tot de camping is nog onduidelijk. Er komt een nieuw plan voor het buurtwinkelcentrum aan de Belgiëlaan in Haarlem-Schalkwijk. De gemeente en ontwikkelaar Hoornen Vastgoed willen daar ongeveer 200 woningen bouwen, samen met een vernieuwd winkelcentrum. En ook komt er een grotere supermarkt en ruimte voor winkels en horeca. Volgens de gemeente moet het gebied daarmee aantrekkelijker en groener worden. In juni is er een eerste bijeenkomst voor omwonenden over de plannen.
2: Ja, Sophie, dankjewel. Dan het Haarlem 105 weerbericht. Ja, wat moet ik erover zeggen? Het is natuurlijk een prachtig zomerweer. De parkeerplaatsen in Zandvoort zijn allemaal vol, lees ik net. Maar de temperatuur van het zeewater, ja, die is nog best wel laag. Zo'n 13 graden. Dus even afkoelen neem je dan wel heel erg letterlijk. Zometeen een nieuwe editie van liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen. Dat zijn van die liedjes waar, nou ja, die nieuwe generaties weinig van begrijpen, omdat er iets in voorkomt wat gewoon vandaag de dag niet meer bestaat. En deze week is het wel iets heel onhandigs. Ik vertel er zo meteen meer over. Nu eerst Stuart. Ik moet zeggen dat het technisch niet helemaal lekker gaat vandaag. Misschien heeft dat ook gewoon te maken met het weer. Dat zou zomaar kunnen. Wel één voordeel. De muziek is wel top vandaag. Lekker zomers. Met straks ook nog Tears for Fears. Major Hawthorn komt eraan. En dit.

0: Liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen.
1: Ja, dat zijn van die liedjes waar nieuwe generaties weinig van begrijpen, omdat er iets in zit wat vandaag de dag niet meer bestaat. En deze week kreeg ik een appje binnen van Erik. Hij wil graag Operator van Jim Croce horen. Hij zegt, alleen al dat je in een liedje nog een telefoniste nodig hebt om iemand te bereiken, dat snapt toch bijna niemand meer onder de 30. Nu tik je een naam aan en klaar. Toen moest je dus letterlijk via een operator proberen iemand te pakken te krijgen. Prachtig oud gedoe eigenlijk. Nou ja, goed, daar heeft Erik natuurlijk best wel een punt. Want liefdesverdriet 1 is al ingewikkeld genoeg. Maar als je dan ook nog eerst langs een telefoniste moet om iemand te spreken, ja, dan zit je toch echt wel in een ander tijdperk.
0: Liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen.

Deze week in de categorie liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen. Jim Croce, aangevraagd door Erik, Operator. Best wel een bijzonder verhaal rondom Jim Croce. Want die werd namelijk voornamelijk populair na zijn dood. En dan denk je, na zijn dood? Het gebeurt toch vaker, weet je, dat zo'n artiest overlijdt en opeens heel erg bekend wordt, omdat mensen massaal zijn of haar muziek gaan draaien. Maar Jim Croce werd maar 30 jaar. Hij is namelijk omgekomen tijdens een vliegtuigongeluk. Het vliegtuig kwam niet snel genoeg omhoog, in de jaren 70 was dat, en raakte een boom aan het einde van de startbaan. En toen overleed hij. En zijn management die heeft nog later een aantal albums uitgebracht, en vanuit daar werd hij steeds populairder. Bijzondere gewaarwording, hè? Deze week dus in de categorie liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen. Heb je nou ook zo'n liedje dat er iets in voorkomt wat vandaag de dag niet meer bestaat? Nou, ik ben er flink naar op zoek. Laat het weten via 0600 500 538. Dus 0600 500 538. En dit is Tears for Fears.

Ja, er is één man in Nederland die deze week vaker wordt besproken dan Rob Jette. Dat is Harry Styles. En hij kapperde onlangs dit liedje, wat je nu hoort. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World bij BBC. Zo klinkt dat. Dat deed hij best wel lekker, inderdaad. G geeft op dit moment een concertreeks in de Johan Cruijff Arena. Ja, dat is je waarschijnlijk ook niet ontgaan. En dat levert toch wel mooie beelden op, want hij wordt regelmatig gewoon in de stad gespot. Even een broodje halen, een beetje rondlopen, koffietje drinken. Het lijkt alsof hij gewoon even voor een paar weken een Amsterdammer is. Normaal doen artiesten een world tour, gaan ze de hele wereld over. Maar Harry pakt het dus anders aan en staat dus 10 shows op één plek. En blijkbaar bevalt Amsterdam hem wel. Nou, ben ik toch wel extra trots. Op 5 juni staat hij voor het laatst in de arena. Zometeen horen we wat er allemaal te beleven is in een nieuwe editie van 023. Dat allemaal zometeen. Maar ja, ik heb het over hem gehad, dan moet ik hem natuurlijk ook draaien. Dit is Harry Styles.

0: Er is iets mis met een van onze collega's. Er ligt namelijk kerst. Ja, decoratie. Zo moet ik het denk ik wel noemen in de studio. Jij zei precies hetzelfde. En ik kwam bij Luc binnen, die het programma voor mij presenteert. En ik zei ook tegen Luc, wie heeft hier nou weer een kerstdecoratie opgehangen, neergelegd?
1: Nou ja, weet je, Morena heeft straks nieuws van de sterren. Dat komt nog in de buurt.
0: Ja, inderdaad. Ja. Nou goed. Hey, zometeen een nieuwe 023 vanaf 5 uur. Wat zit er in de show, Herco?
1: Nou, hey Rudy, leuk dat ik even kan vertellen wat er komt. Straks komt Liewe Sootsma weer zijn licht laten schijnen op een paar straten in Haarlem. Leuk. Waarom die heten zoals ze heten.
0: Ja, een van mijn favoriete items uit het programma.
1: Ja, van mij ook. En Morena, notabene, die kwam voor mijn bespreekwoordenrubriek met de uitdrukking van een koude kermis thuiskomen.
0: Ah, die is interessant.
1: Dat is wel vandaag natuurlijk heel interessant om iets kouds te behandelen.
0: Oké, nou leuk.
1: En voor de rest Noah is er met een sportupdate, spelletjes. Barry die heeft een hele speciale versie van Teta Test. Mm-hmm. Die doet iets met Nederlandstalige liedjes, daar de titels van en dat in een verhaaltje stoppen en dan nog veel meer ingewikkeld. Ja. Superleuk.
0: Oké, kortom, er gaat genoeg gebeuren zometeen na 5. Blijf lekker luisteren naar een nieuwe 023.

0: Dit is 105. Het is 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Een goedemiddag, iets na 5 uur. Dit is 023 samen met Morena en Barry.
3: Je zit midden in je weekend.
0: Dit is de nummer 1 van het weekend. Tot 8 uur, 023, Haarlem 105.

0: Goedemiddag, tot 8 uur is dit 023 en wat leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Herco Lim en ik val in voor Bas van der Schuit. Want die zag ik op een plaatje op Instagram ergens met een cowboyhoed zwerven tussen Death Valley en Los Angeles. Zo
1: hij is, op het moment is hij in Las Vegas, weet ik. En hij heeft een echt chockerend bedrag van $25 weggegokt. Dus hij is het goed aan het doen. Dus nee, die zit op het moment dus in Las Vegas.
0: Wat heerlijk lijkt me dat. En dat hij dan ook naar Death Valley gaat, daar is het denk ik 120 graden ongeveer. En daar kan je een ei bakken op de voorklep van je auto.
1: Hij was daar inderdaad 5 minuten mee te wandelen. En daarna al meteen oververhit, zei hij. Dus we hebben maximaal 10 minuten gewandeld. Was daar 42 graden.
0: Ja, niet normaal. Ja.
1: En dan zeg maar geen luchtvochtigheid. Echt volledige 42 graden. Dus lekker warm daar. Maar volgens mij heeft dit wel naar zijn zin.
0: Nou, mooi zo. Ja, wat ik zag was het leuk. En er was leuke filmpjes aan het maken. Ja. En hij zag er heel blij uit samen.
1: Als je het wilt meevolgen, dan moet je hem volgen op Instagram. En daar deelt hij alleen maar video's dus van zijn vakantie.
0: Ja, fijn. Nou, dus je hoorde Morena Klok al. Heerlijk dat je er bent. Gezellig. En aan mijn overkant. Daar heeft Barry een heel ander kapsel gekregen. Want die heeft ineens flaporen en krulletjes.
2: Nou, dat klopt inderdaad. Nee, we moesten dus allemaal wat meenemen.
0: Ja,
2: weer.
0: Wat leuk dat je er bent, Barry.
2: Ja, wat leuk dat ik er mag zijn ook weer. Ja. En ik dacht, ik neem graag even mijn allerliefste hond mee. Genaamd Appa.
0: Appa, ja. Appa is zo'n schatje. Dat is echt, die kan hier dan heerlijk zo in de studio rondkruipen. En omdat het zo warm is, hadden we de voordeur openstaan. En daar hebben we ook een camera om die voordeur in de gaten te houden. Dus zagen we ineens de hond al voorbij lopen. Dus mocht je Barry even missen, dat is dan wel als je radio kijkt natuurlijk. Dan is hij even zijn hond zoeken.
2: Ja, het is een heerlijke labradoedel. En ik denk, jongens, laat hem gewoon eens meenemen. Hij verdient ook zijn moment of shine. En die heeft hij net gehad.
0: Ja, duidelijk. Ging met gemak.
2: Hey, en hebben jullie nog een beetje kunnen genieten van de 29 graden die het vandaag is?
1: Ja, heerlijk. Zeker.
0: Ja, heerlijk. In IJmuiden is dan net dat koelere briesje erbij.
2: Ja, dat staat als stil is dat.
0: Ja, precies. Ja.
2: Dus een ijzige wind is dat.
0: Maar dat merk ik morgen pas. Ja. Dus vandaag gaat het nog heel goed.
2: Oké. Nee, lekker.
1: Ja, bij ons in Zandvoort is het ongelooflijk druk, omdat er ontiegelijk veel evenementen zijn. Er is nu de Spartan Run is bezig, dus DTM of het circuit. Er is Zandvoort Alive en er komen nog eens mensen om naar het strand te gaan. Dus het is
0: nooit zo heel veel. Toch op zo'n dag als dit. En dan Pinksterweekend.
1: Ja, het is ongelooflijk druk.
0: Duitsland is leeg nu.
1: Ja, dat zeker. Ik werd ook bijna alweer aangereden door een paar Duitsers die niet de auto kunnen rijden met het mooie weer. Vind ik ook altijd heel knap. Dus ik ben gisteren ook Zandvoort ontvlucht. Letterlijk. Ik ben ergens anders heen geweest. Ik ben naar Leiden gegaan. Ik heb daar lekker in de zon gelegen. De hele dag. Dus ik ben helemaal weer opgeladen. Vol energie.
0: Zo klink je ook. Wat heerlijk. Wat heerlijk.
1: Mag ook een keertje.
0: En heb je ook wat meegenomen?
1: Ja,
0: dit hele goede humeur.
1: Dat heb ik altijd bij me. Bijna altijd. Ik heb mijn spijkerjasje meegenomen. Want ik mag met trots zeggen, ik ben er bijna. Ik ben bijna klaar. Maar ik ben 45 kilo verloren in de afgelopen 9 maanden.
0: Ongelooflijk. Het is echt zo waanzinnig goed.
1: Kon ik nooit aan. Dit is een maatje 44.
2: En die is niet van jou, toch ook?
1: Hij is ook niet van mij, hij was van mijn zus. Ik wilde namelijk andere kleding gisteren gaan passen om lekker van het zomerse weer te gaan genieten. En ik wilde mijn oude jas aandoen en ik paste hem gewoon 2 keer. Dus ik dacht,
0: diep respect hoe je dat doet.
1: En, maar hij gaat
0: gaat hij aan voor de radio luisteraar. Het jasje dat ze nooit aan kan, kijk dan. Zo.
1: Pas nu dus wel. Hey. Dus ik ben ongelooflijk blij.
0: Staat je goed.
2: Ja, je zit hier ook, want je draagt nu een beetje zomers kleding. Hè? Je komt natuurlijk uit de winterse kleding. Dan die trui verhult nog een hele hoop. Maar nu zie je echt, kijk eens.
1: Ja,
2: nu zie je echt dat je...
0: Fantastisch.
2: Maar stel je voor, Herco, dat je nu hier de trap hier bij de redactie op moet lopen. Nee. Met aan beide handen 22,5 kilo. Ja. Zeg dat goed?
1: Ja, klopt.
2: Ongelooflijk.
0: Nee, ik realiseer me dat op het moment dat je bijvoorbeeld met een zware boodschappentas de trap op gaat.
2: Nou ja.
0: Dat je denkt, als je zoveel afvalt, hoeveel je eigenlijk altijd meedraagt.
1: Ja, wij hadden het altijd met suiker vergeleken wij. Het is als je, eigenlijk draag je 45 pakken suiker mee.
0: Ja, maar er zijn gewoon een paar kratjes bier die je niet meer mee omhoog draagt.
2: Dus die heeft getrainde benen, Herco. Dat is niet normaal.
1: Ik merk het ook heel erg aan dat ik fiets. Want ik normaal deed ik er 3 kwartier over om hier bij de studio vanuit Zandvoort te komen. Daar doe ik nu 30 minuten over. Dus ik ben een kwartier sneller dan dat ik eerst was.
2: Aerodynamica? Puur aerodynamica is dat dan toch?
1: Ja, ook doordat ik sneller kan fietsen.
2: Oh, dat is wel.
1: Maar ook aerodynamisch. Ja, ook, ja. Ook dat.
0: Ja, en je hoeft je banden niet meer zo hard op te pompen. Dat helpt allemaal.
1: Alles helpt. Ja, dus ik ben echt heel blij.
0: Nou ja, als Noah straks komt, misschien kan je het laatste weekje nog invoegen in de Giro. Ik bedoel...
1: dat is wel een beetje heel enthousiast, maar het kan wel.
0: Nee, maar ik vind heel knap en heel gaaf. En ja...
1: Dankjewel.
0: Het jasje staat je geweldig.
1: Dankjewel. Ik ben er ook heel blij mee.
0: Ja.
1: En wat heb jij meegenomen, Jarko?
0: Ja, ik heb... ik heb dit meegenomen. Dit is zo'n onderlegger voor op een pick-up. Een draaitafel. Of in het Engels heet dat een turntable. Daar zit... Ik had iets heel anders gisteren. Ik had gisteravond een whiskyproeverij.
1: Oh, lekker!
0: Dat was het. En dat was van een... Er was een schot... En dus het was zelfs in het Engels nog heel moeilijk verstaan. En goed. En na een paar whiskytjes is dat helemaal ook wat moeilijker. Maar zij hebben een vrij nieuw whiskyhuis opgericht. En al hun whiskysoorten, die hebben allemaal namen van liedjes.
1: Oh, wat goed.
0: Ja, en dat is niet alleen maar dat het naam van een liedje is. Maar het klopt ook bij de soort smaak of het soort ding, de soort whisky die ze doen. Dus ze hebben met een Nederlands distributeur hier, waren ze hier gisteren. En ze hebben vorig jaar daar een speciale Nederlandse whisky voor uitgebracht vorig jaar.
1: Goed.
0: En die heet dus ook Radar Love. Omdat dat dan de Nederlandse tintje is van Golden Earring.
1: Dank u. Ik moest ook even nadenken.
0: Ja. En daarom heb ik zo dadelijk de volgende plaat klaarstaan. Namelijk Bittersweet Symphony van de Verve.
1: Ach, heerlijk nummer.
0: Dat was mijn favoriete whisky van gisteren. En wat ik dus knap vind was... Ik begin dat allemaal een beetje te leren. Maar als je dus een slokje van deze whisky neemt... of een nipje eerder... Dan proef je echt zoet. En dat komt dan omdat het in sherryvaten heeft gerust. En weet ik het allemaal. En dan 2-3 seconden daarna... dan wordt het toch een beetje scherp. Maar het wordt nooit naar. Nou,
1: lekker.
0: Ja, dan vind ik het zo'n knappe naam die je gevonden hebt. Dus toen beloofde ik al aan die gasten van gisteren dat ik er iets over zou vertellen op de radio. Dus dat heb ik meegenomen.
1: Leuk.
2: We gaan niet alleen je drankje. We weten hoe die smaakt nu, maar we gaan hem ook horen.
0: Precies. Dat zeg je helemaal goed. Dus hier is een Bittersweet Symphony van. Als ik de goede muisknop heb van de Verve.

0: Herco's bespreekwoordenrubriek.
1: Ja, in mijn eigen show op zondag behandel ik elke week een spreekwoord, een gezegde of een uitdrukking. Ik leg uit wat het betekent, zoek uit waar het vandaan komt en ik zoek er een liedje bij. En niemand minder dan mijn geliefde collega Morena Klok. Ja, die begint hier ongelooflijk fanatiek in te worden. Dus die had aan mij een appje gestuurd met waar een van een koude kermis thuiskomen nou eigenlijk vandaan komt. Ja, en met dit heerlijke warme weer is dat natuurlijk eigenlijk heel toepasselijk of totaal niet toepasselijk.
2: Nee, want de uitdrukking, oorsprong, origine. Als ik denk aan van een koude kermis thuiskomen, is dat je van ergens naartoe bent geweest en het uiteindelijk een enorme teleurstelling was.
1: Nou, dit is echt. Mooier kan je het niet definiëren. Van Dalen zegt echt letterlijk hetzelfde.
2: Oh, kijk
1: dus,
2: nou.
1: Nu al 100 punten.
2: Kijk eens. Kijk, ik mag door voor de wasmachine.
1: Zeker,
2: fijn,
1: zeker.
2: Fijn.
1: Ja.
2: Maar ik ben toch wel benieuwd. Wat, heeft dat ook iets met mooie weer van nu dan te maken?
1: Nee, totaal niet.
2: Nee, totaal niet.
3: We gaan eerst even definiëren. Wat is nou een koude kermis? Want een koude kermis, ja, er is niks kutters. Totdat je dan na 2 weken, je hebt eigenlijk geld bij elkaar gespaard. Je gaat naar de kermis toe. Het is onweer, pokkenweer. Zit je daar hoog ergens in een reuzenrad te verpieteren. Dat is wel een hele vervelende gewaarwording. Kan ik mij zo voorstellen?
1: Zo, nou ja, ik ben hier overbodig, jongens. Ik ga vandoor. Want,
3: is dit, moet ik hem zo letterlijk nemen?
1: Nee, je net niet helemaal zo letterlijk zoals jij nu zegt. Want het heeft werkelijk niet met koud qua temperatuur te maken.
3: Oh.
1: Maar de rest is goed.
3: Oké. Okay.
1: Maar
3: koud als in dood dan? Als in koud gemaakt? Een kermis die leeg is? Lege kermis? Een gestopte kermis?
1: Ja, koud als in koud ontvangen worden.
3: Ah.
1: Of de koude kant van de familie.
3: Ja, oh ja.
1: Dus daar, over dat koud hebben we het.
3: Helder.
1: En natuurlijk is dat niet een ander koud dan koud van een koude douche en dat soort dingen. Maar we gebruiken koud soms dus ook op een manier voor koeltjes. Voor niet zo vrolijk, voor...
3: Een ijzige stemming.
1: Een ijzige stemming, ja. allemaal in die richting.
3: Ja, ik dacht eigenlijk aan het koud maken van iemand, dus iemand omleggen.
1: Ja, dat doen ze tegenwoordig weer op de
3: kermis. Is ook weer een andere koud. Ja. Sambor Steekweek is daar erg bekend om, als het toch in de buurt blijven.
1: Precies, dat heet ook de Steekweek, toch? Dus, ja. Maar koud maken, dat heeft natuurlijk vooral weer echt te maken met de temperatuur die dan vanzelf uit je lichaam vertrekt als je hart niet meer klopt, om het maar zo te zeggen. Ja. Maar, ja. Dus vroeger was een kermis iets om naar uit te kijken. Dus helemaal wat jij zegt, feestelijk, gelegenheid met drinken, eten, muziek, vertellers. En als je dan op een kermis kwam waar het ongezellig was of waar het niet leuk was, dan ging je dus, wat Morena zegt, heel teleurgesteld weer naar huis. En dus kwam je van een kermis die koud op je dak viel, die dus helemaal niet leuk was. Dus het is eigenlijk heel bijzonder dat we dat op deze manier zo bewaard is gebleven in de taal. Want het heeft dus, het is, en we hebben ook niet zo heel veel. We hebben dus wel dat woord koud gebruiken we op andere plekken wel op zo'n soort manier. Maar er is niet heel letterlijk iets waar het nu nog aan verbonden is. Want dit zeg je niet als je nu naar de kermis bent geweest, dan zeg je dit niet als je thuis komt.
3: Nee, eerder ongezellig of een stijve bedoeling.
1: Ja.
3: Stijf inderdaad.
1: Ja, maar het is wel ook echt teleurgesteld. Maar je zegt het nu vaak als je naar een concert van die Harry Styles.

0: koud bent geweest en dat slaat dus nergens op, dan kom je van een koude kermis thuis. Want dan ben je gewoon teleurgesteld dat het niet leuk was. Ja.
1: Ik zit even hard op na te, nou, niet hard op. Ik zit even in mezelf na te denken over wat zou nu een beeldspraak zijn van die wij nu gebruiken. Dus ik kan wel zeggen, dat viel tegen of het verdeed niet aan de verwachtingen. Maar kunnen we iets verzinnen wat er nu gebruikt wordt?
2: Het was gewoon een teleurstelling, zeggen de meesten. Ja, het is echt een teleurstelling geweest.
0: Misschien dat je fatbike een lekker band had.
1: Met
2: een lek gestoken vet bij. Ja.
1: Ik eet nog liever droge tonijn met mijn bil naast. Is zoiets?
0: Ja, of dat nou zo teleurstellend is, weet ik.
2: Barry niet in ieder geval.
0: En wat ik dan ook doe, en dat vind ik ook weer grappig. Althans, vind ik zelf heel niet zozeer grappig, maar wel heel leuk. Is, dan zoek ik dus een liedje bij. En,
1: over die bilmaat bedoel je?
0: Bijna. Want ik heb een plaatje uitgezocht van Meryl. En ja, bij haar weet ik nou nooit of ik haar dus eigenlijk heel leuk vind. Oh. Of heel stom.
2: Oh.
0: Wat vinden jullie? Wat vinden jullie er goed? Of,
1: welke Meryl? Meryl Streep?
0: Gewoon Meryl. Van Lekker met de meiden.
2: Meryl!
1: Merel.
0: Ja, Merel, toch?
1: Nee, ja, Merel.
0: Ja.
1: Lekker met meiden. Ik vind er weinig van haar. Ze was een beetje een hype, omdat ze helemaal losbandig was en helemaal spannende dingen durfde. Maar ik hoor niet zoveel meer van haar.
0: Nee,
2: dat inderdaad. Ze was vroeger inderdaad heel bekend door het nummer inderdaad Lekker met de meiden. Ze had nog met Go to Gym, die op bevrijdingspomp stond, had ze ook nog allemaal nummers gemaakt in coronatijd. En daarna, en met Arjen Lubach. En daarna is ze echt wel afgezwakt.
0: Dat denk ik. Maar deze plaat heeft een steengoede tekst. Heeft als titel Koude Kermis. En ze knoopt werkelijk van alles aan elkaar. Van sprookjes tot verliefdheid tot alles. Dus ik kan van dit plaatje wel heel erg genieten.
3: Ik dacht dat alles goed zou komen. Dat was me toch beloofd. Met de handen voor mijn ogen waren al mijn dromen groot. Ik leef

0: Ja, en ik vind dus dit... Ja, de tekst van Merel, nou laat ik het goed zeggen. Ja, die vind ik zo geniaal. De tekst als geheel vind ik echt... dat ze uitdraagt wat een koude kermis is. En daarbinnen gaat het over sprookjes en over sterren. En dat je, als je naar de sterren kijkt... en dan een systeemplafond ziet... dat is toch van een koude kermis thuiskomen. Ja, vind ik dan hoor, maar... Dus ja, dit was de bespreekwoordenrubriek deze week. Morgen in Van Hot naar Herco, een nieuwe. En zo dadelijk...
1: Wil je al een tipje van de sluier geven? Als we toch ja. in...
0: Als we, als dit 2,5 uur doorgaat, ja. Ik ga het morgen hebben over als puntje bij paaltje komt.
1: Puntje bij paaltje vind ik ook wel leuk.
0: Dat nou weer vandaan?
2: Geen idee.
0: Nee, en deze wist ik ook echt niet. Daar had ik echt geen idee van.
1: Nou, moet je morgen luisteren.
0: Dus dan moet je morgen luisteren tussen 6 en 8. En dan ga ik je dat vertellen.
3: Van Hot naar Herco.
1: Kijk, jij kan dat.
2: Ja, jij kan het.
1: Oh, heerlijk.
0: Ja, maar daar zijn we nog lang niet, maar gelukkig hebben we straks wel weer een hele speciale tête-à-tête met Barry. Barry, wat heb je nou weer in elkaar geknutseld? Want je zit het nog steeds te oefenen volgens mij.
2: Ja, dus, ik zit niet meer te oefenen, maar ik heb het al even 2 weken geleden uitgelegd hoe het nou een beetje zat. Kijk, ik mocht van Bas nooit een Nederlandstalig liedje draaien en ik was zelf een klein beetje de tête-à-tête een beetje beu na al die jaren. Een leuk spel, maar ik dacht, nou, we gaan hem even omgooien. Dus waar je normaal gesproken een Nederlandse tekst hoort met daarin Franse leenwoorden verstopt, hoor je nu nog steeds een Nederlands tekstje, maar met songtitels, Nederlandstalige songtitels.
0: Onwijs gaaf vind ik deze versie.
2: Ja. En om een kers op de taart te doen, Herco.
0: Lieve mensen, ik denk dat dit gewoon 2,5 uur doorgaat. Dit wordt een gebed zonder end.
2: Nice, heel scherp. Scherp van de snede ben je. Ja. Maar om het dan... Ja, of een kerst, bedorven kerst. Dat mag de luisteraar
0: zelf. Ja, oké, mijn mes snijdt wel aan 2 kanten.
1: God. Okay. Oh jee.
2: Maar of het dan bedorven kerst is of een verse kerst... dat mag de luisteraar zelf bepalen. Want ik heb deze week weer iets extra's eraan toegevoegd. Want ik heb
0: leuk.
2: Zelf ingezongen.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Dus dat zo dadelijk.
2: Het slapge ouwe hoer noemt hem trouwens.
0: Het slapge ouwe hoer. Ja. Dat vind ik al beter. Maar ik vind hem nog niet geniaal, deze titel.
2: Oh. Dus misschien... ik ga er nog even aan brouwen dan.
0: Kunnen we daar nog iets aan schaven. Dus dat zo dadelijk allemaal. Maar we hebben eerst natuurlijk... 0-23 weer.
1: Yes, vanavond en vannacht blijft het nog lekker weer met een temperatuur zo rond de 17 graden. Zondagochtend begint het lichtjes bewolkt, maar de bewolking trekt snel weer weg. En dan komt de zon ook weer tevoorschijn en ligt de temperatuur rond de 25 graden.
0: Goeiedag, het is gewoon...
1: Heerlijk!
0: Ik vind het zo bizar dat het gewoon ineens hoogzomer is.
1: Ja, dat welkom in Nederland, zeg ik altijd. Namelijk, wij gaan van regen naar herfstweer. Was het afgelopen week nog naar nu 25 graden. Naar volgende week weer herfstweer.
2: Ja, maar hitterecord mid zomertemperatuur. Het is niet gewoon zomers. Ja, het is verstandje verbranden, is
0: maar,
2: het.
0: Maar vorige week zat ik in een voorthuisje in het boshuisje. En daar hadden we de kachel nog aan.
1: Ja,
0: en
1: wij ook.
0: Het is echt heel gaar, heel gek. Klopt. Nou ja,
1: geniet ervan zolang het kan, toch?
0: Precies, precies. Dus dankjewel voor dit heerlijke weerbericht. En hier is dan The Great Escape van Ilse de Lange.

0: Zo, mijn hoes kwam even vol over je speaker. Nou, excuus. Ja. Het knopje dat hier staat, waarop staat keurig, die kan ik indrukken. Let op. 3, 2. Nou hoor je me dus niet meer. Maar goed, die blijkt dus niet te werken als net de mics opengaan. Mijn excuus.
1: Ja, je was gewoon net te snel of te langzaam.
0: Allebei tegelijkertijd. Alleen ik kan dat.
1: Nou, het is je vergeven, dit hoesje. En we zijn aanbeland in de Tête-à-Test. En normaal gesproken is dat of in het Frans of in het Italiaans. Maar vandaag, als je al ietsje langer luistert, gaan we daar wel een hele speciale variant van doen. Ja, Barry, want jij hebt weer je hebt je in het zweet gewerkt.
0: Ik heb me in het zweet gewerkt, inderdaad. En we zitten hier even of er na te denken. Wat zou nou een mooie titel zijn? Ik noemde het het slapgeouwe hoer. Maar ja, die komt niet helemaal lekker over. En toen kwam Herco met het briljante bloed, zweet en verhalen.
1: Ja, ik vind hem erg mooi.
0: En ik denk dat we hem erin gaan houden. Ja. En wat is bloed, zweet en verhalen nou? Hij voelt meteen lekker. Het is net zoals je gewend bent van de Tête-à-Test. Een tekst in het Nederlands. Maar in plaats van dat daar Franse leenwoorden in zijn verstopt, heb ik er Nederlandstalige songtitels in verstopt.
1: Ja, geniaal.
0: En iedereen kan hier wat mee. Hè? Dus niet alleen als je echt verstand hebt van de Nederlandstalige muziek. Mensen gaan het echt wel herkennen. Nou, wat ga ik er zo met doen? Ik lees hem zo meteen voor. Jij als luisteraar mag de Nederlandstalige songtitels eruit halen. Weet jij nou hoeveel erin zitten of kun jij gewoon fucking goed gokken? Stuur het juiste antwoord dan in naar 06 105 105 38, ons WhatsApp-nummer. En dan kun jij misschien naar huis gaan met het fantastische Bitterballen Buddypakket. En Morena, jij hebt er weer wat ingestopt deze week.
2: Ja, deze week zitten er 4 weken oude en beschimmelde kaas zit erin.
0: Bijna Franse brie weer, dus die bewaren we voor volgende week. Als die er niet uit gaat,
1: dan is hij gewoon weer vers.
2: Bijna weggelopen kaas. Er zit nog steeds nu alleen het kapje van de gebeten bitterbal. Dus niet eens de inhoud, gewoon alleen
1: zelfs
2: het kapje van de bitterbal.
1: Die is weggesmolten door de temperatuur van
2: inderdaad, precies. Ja. Van die lege ijsstokjes hebben we er ook in gedaan.
0: Ik heb namelijk speciaal voor de luisteraar mijn bek verbrand. Dus graag gedaan.
2: En de opgezoopte fles alcohol die door Barry goed genuttigd is, die zit er ook weer in. En natuurlijk een t-shirt met ons drie erop voor het Kinderdijk. In Nederland op Staatse Schans.
1: Mag allemaal.
2: Dat is iets met molens hier in Nederland. Helemaal top. Dus die kan je winnen.
0: Nou, dan denk ik dat het helder is. Dus luister goed en weet je het antwoord, stuur hem in naar 06 105 105 38.
1: Precies. Dus het enige wat je hoeft in te sturen is gewoon het aantal. Hè?
0: Ja, gewoon een WhatsApp.
1: Je mag niet ook een heel verhaal met ook titels erin. Want dan wordt het zo.
3: Dan moeten wij gaan tellen. Ja. Dat redden we. Nee,
0: gewoon een getal is genoeg. Wil je er een leuke boodschap bij doen? Mag altijd.
1: Zeker. Barry, ben jij er klaar voor om petit histoire, het kleine verhaaltje, het onder onsje, te beginnen?
0: Zeker weten.
1: Dan ga die nu beginnen.
0: Jongens, haal me vast. Want ik weet donders goed waarom jullie met luilak de hele buurt en waarom je de hele buurt wakker mag schreeuwen. Het is namelijk de frustratie. Ja, sorry hoor, maar elk jaar is het weer hetzelfde liedje. Wat vieren we nou eigenlijk, jongens? Jongens, word wakker en kom uit droomland. We vliegen er achteraan als blinde, demente motten die de weg kwijt zijn. Maar gelukkig hoef je niet langer te dwalen. Want als je alles weet van Pinksteren, zoals ik, dan stel je die vraag namelijk nooit meer. Mijn opa had het altijd over het nostalgische en de gezellige samenkomsten. Maar ik ga het heel even hebben over de andere momenten van Pinksterdagen. Van vroeger. Want vroeger werd het lelijkste of mooiste meisje gekroond of bekroond tot Pinksterbruid. Het lelijkste meisje. Dat riekt behoorlijk naar pesten. Oh, wat ben je mooi, zei het hele dorp tegen dan sarcastisch. Tegen het slecht slissende, met een beugel gedragen, twee onderkin hangende en schele ogen, net iets te dik meisje. Ja, bedankt voor het trauma, jongens. Telkens weer merkte de overheid dat iedereen op de eerste Pinksterdag zo hard door het geluid ging dat ze maandag geen klap meer waard waren. Dus plakten ze er maar een extra anti-katerdag aan vast. Kortom, ik ga uit mijn bol en trek hier lering uit. Dus, doe je met me mee? Giet jij je ook vol? Stop je met die stomme vragen? En wees je gewoon dankbaar voor je vrije dag? Gezellig.
1: Oh.
2: Ik vond deze lastig.
1: Ja, deze is heel lastig. Ik heb er helemaal niet zoveel, maar ik denk dat ik er vooral heel veel gemist heb.
0: Jongens, ik heb ook nooit gezegd dat die makkelijk zou zijn.
2: Nee, dat klopt.
1: Daar heb je een goed punt.
0: Heb jij nou het idee dat jij het wel beter hebt gedaan dan mijn twee collega's? Stuur je antwoord in naar WhatsApp, via WhatsApp naar 06 105 105 38. En misschien ga jij naar huis met het Bitter Ballen Buddy pakket.
1: Precies, en dan heb ik een heerlijk hitje hier voor je klaarstaan. Die ik zeker vandaag wel toepasselijk vind. Het is niet een smartlap zoals smartlap puur zang waar jij heel erg van houdt. Maar deze die kan ik zelf heel goed hebben. Dit is een Beatle en een Stone van Snelle.

0: Barry, wat was het een fantastisch verhaal.
1: Dankjewel.
0: En er kon er nog wat van leren ook over Pinksteren. Want ik weet dus echt niet waar dit allemaal voor is. Nou goed, dankjewel daarvoor.
1: Ja, graag gedaan.
0: Maar ik vond het echt heel moeilijk. Ik heb er, even kijken. Ik heb er maar vier.
1: Ja, dat is niet veel. En Morena, nee. Hoeveel heb jij er uitgehaald?
2: Ik heb er 11. Oh. Dat is sowieso, ik heb de zomer in mijn bol. Want ja, de haast is die heb ik sowieso gehoord.
1: Maar dat liedje heet Zomer in mijn bol?
2: Nee, weet ik veel. Ik ken het als in mijn bol. Maar
0: ik had dus bij een paar dat ik dacht, ja, maar volgens mij is dat niet de titel. En toen ging ik twijfelen en toen dacht ik, oh ja, nu ben ik echt veel te laat. Want jij raast er natuurlijk door.
2: Op een gegeven moment ben ik gewoon maar gaan strepen. Oké, wacht, ik ben mijn vraag gemist.
1: Het moet inderdaad wel de titel zijn. En ik zal je wel zeggen, mocht je nou een andere titel erin gehoord hebben, dat kan best, hè. Dat ik er eentje, dat er gewoon per ongeluk nog een titel in zit. Maar het gaat uiteindelijk om het goede antwoord en daar word je ook op beoordeeld. Ja, want je hebt het gehoord naar de bloed, zweet en verhalen. Een Nederlandstalig tekstje met daarin songtitels van Nederlandstalige liedjes verwerkt. Jij mocht eruit halen hoeveel erin zaten. En we gaan nu het verhaaltje nog een keer doen. Ik ga hem nog een keer voorlezen.
2: Spannend.
1: Maar dan stop ik heel even op het moment dat het punt komt waarbij de songtitel benoemd wordt. Dan laat ik het fragmentje horen van het liedje. Maar de kers op de taart, of de bedorven kers, moeten we nog maar zien. Hij is ingezongen door mijzelf.
0: Nou,
1: heb jij dan het goede antwoord? Morena, waar gaan ze dan mee naar huis?
2: Het witte ballen Barry pakket waarin een 4 weken al oude beschimmelde kaas ligt. Alleen het kapje van de afgebeten bitterbal, die zit erin. We hebben een opgedronken fles wijn door Barry Huis zit er ook in. Een paar van die ijsstokjes waar geen ijs meer aan zit, hebben we er ook nog in gegooid. Past er ook nog wel lekker bij.
0: Beetje zand erop.
2: Inderdaad, precies. En een t-shirt met ons drie erop voor Kinderdijk of voor de Zaanse Schans.
0: Ja, dan mag je kiezen.
2: Waar je zin in hebt voor de molens van Nederland.
1: Nou, als jullie er klaar voor zijn, ben ik dat ook. En dan gaan we naar dit prachtige prijzenpakket benaming gaan we beginnen.
0: En alles met jouw computer staat ook klaar.
1: Alles staat aan.
0: Nou, dan zou ik zeggen, ga je gang.
1: Staat mijn schuifje ook open, mijn computer? Top. Hou me vast. Zo begon ik.
2: Ja,
1: hou me vast.
2: Die heb ik ook.
0: Ja.
1: Oh.

0: Blonde haar. Ja, jongens, hou me vast.
1: Ja, die heb ik, hè, bus.
0: Want ik weet donders goed waarom je met luilak de hele buurt wakker mag schreeuwen. Het is de frustratie. Ja, sorry.

0: Want, Droomland, we vliegen er achteraan als blinde, demente motten.
1: Er wonen twee potten.
2: Ja, die had ik.
3: In mijn oude jas.
2: Alleen ik wist niet dat die motten heette, maar normaal zou jij hem nooit motten noemen. Dus ik dacht, dat is

0: moeten in mijn oude jas de weg kwijt zijn. Maar gelukkig hoef je niet langer te dwalen, want als je alles weet...
1: Als je alles weet...

0: Hij gaat er snel door. Want als je alles weet van Pinksteren, zoals ik, dan stel je die vraag nooit meer. Want mijn opa. Had het altijd nostalgisch over de gezellige samenkomsten. Maar wij gaan het hebben over andere Pinksterdagen. Of andere Pinkstermomenten eigenlijk. Vroeger werd namelijk het lelijkste en mooiste, maar het lelijkste meisje gekroond tot Pinksterbruid. Zo absurd, dat riekt behoorlijk naar pesten wel. Zo van, oh, wat ben je mooi.
1: Ik ben je mooi. Oh, wat mooi. Ik ben je mooi.
2: Ja, deze had ik ook hoor.
1: Heb ik jou niet gezien, zo mooi.
0: Zo mooi. En zei het hele dorp dan sarcastisch tegen een slissend meisje met een beugel met twee onderkinnen en schele ogen. Bedankt voor trauma. En telkens weer.
1: Telkens weer.
0: Ja. Ik wel.
1: Alsof het nooit geneest. Blijft er die bij me staan. Om wat er is geweest.
2: En dit ben jij ook, hè, Barry, die dit zingt.
0: Dit ben ik ook.
3: Zo vet.
0: Telkens weer merkte de overheid dat iedereen op eerste Pinksterdag zo hard door het geluid ging dat ze maandag geen klap meer
4: baard waren. Oké, jongens, eens gaan we doen.
0: Dit is jammer. Kortom, ik ga dus lekker uit mijn bol en trek hier lering uit. Dus schiet je vol. Stop met die stomme vragen en wees gewoon dankbaar voor je vrije dag. Want uit mijn bol.
1: Vandaag, dat wordt mijn dag. Lekker. Uit gaan leven. Het haalt.

0: was er weer, jongens, voor deze week.
1: Heerlijk. Oh, hoeveel zijn er?
2: Uit mijn bom.
3: Echt geweldig, Barry.
0: Het zijn er. Heel origineel, maar net zoveel als de vorige keer. Het zijn er 9.
3: Oh. Ja, dan, maar onze luisteraars zijn hier zo goed in. Dus ik neem aan dat iemand er gewoon prachtige bitterballenpakket heeft gewonnen.
1: Zeker. Namelijk onze Johan gaat er even door met het bitterballen Barry pakket.
0: Johan, het is je gegund.
1: En hij komt zo snel mogelijk jouw kant op.
2: Lekker.
3: Gefeliciteerd. Hey, en dankjewel Barry voor dit echt, voor deze geweldige variant. Ik zit hier zo van te genieten.
0: Ja, dankjewel.
3: Echt onwijs gaaf.
0: Goed om te horen.
3: Dus, zo dadelijk is Noah hier in de studio voor zijn sportupdate. En Liewe Soosma, die komt iets vertellen over straatnamen. Daar laat hij zijn licht op schijnen. Ik gooi er nog maar eentje door. Dus ik zou zeggen, tot na het nieuws. Dit is Celes.

0: Zomerhit!
1: Ja, die vergat ik helemaal. Morena, waar moet de superfoute zomerhit allemaal aan voldoen vandaag?
2: Ja, het is natuurlijk supermooi weer buiten. Dus we kunnen ook niks anders vragen dan een echte superfoute zomerhit. Dus heb jij die voor ons? Stuur hem dan naar studio@haarlem105.nl of naar onze WhatsApp 06 105 105 38.
1: Oké, tot zo!

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olie-installaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Welkom terug bij 023. Ik ben hier in de studio met Barry en Morena.
0: Dit is de nummer 1 van het weekend. Tot 8 uur, 023, Haarlem 105.

0: Uit de oude doos Kyrie van Mr. Mister. En de mister van vandaag is toch wel echt Barry Huis hier rechts van mij.
1: En tegenover mij, Morena Klok.
2: En rechts van mij, Herco Lim.
0: En wij zijn heerlijk door het eerste uur 023 heen. Althans, ik vond het heerlijk om dat te doen met het prachtige verhaal van Barry en al zijn mooie titels.
1: Thank you very much.
0: En dan zijn we zomaar het tweede uur. Lieve Sootsma is zo dadelijk hier in de studio om van alles te vertellen over weer een paar straatnamen uit Haarlem. Dus ik ben benieuwd waar die mee komt. En vooral ook wat hij erover te vertellen heeft. Dat is echt altijd zo interessant. En dan weet je daarna weer ietsje meer over Haarlem.
1: Nee, je hebt die mensen, daarbij hang je gewoon aan hun lippen.
0: Ja.
1: En Liew is er één van.
0: Zeker, ja precies. Nou ja, en ik hang daarna ook altijd aan de lippen van Noah. Want die heeft zijn sportupdate. En met, wat is er niet op dit moment aan de hand? Het voetbal is dan wel afgelopen, maar we hebben Formule 1.
2: En, hij mag een week sport kijken.
0: En hij mag gewoon sport kijken.
2: Hij heeft het gehaald.
0: Hij heeft het gehaald. En sterker nog, hij heeft heerlijk uitgehaald toen Telstar met 2-1 gewonnen had in de speciale uitzending die we hadden gemaakt. Hij maakte er een heel verhaal van. Dus dat heb ik nog even toegelicht voor de luisteraars die dat niet wisten.
2: Zullen we straks inderdaad ook van hem horen?
0: Dat gaan we vast eventjes horen.
1: En ben je benieuwd hoe het gaat met Tellan Griekspoor? Blijf dan ook zeker luisteren. Want ook daar gaat hij het ongetwijfeld weer over hebben.
0: Zeker. Precies. Heel scherp van je, Barry. Dat doet me deugd dat je zo bij de les bent vandaag.
1: Hij heeft gewoon elke week over Tellan Griekspoor. Ik heb hem nog nooit die naam niet uit zijn mond horen komen.
2: Nee, dat klopt. Dat is zeker waar.
0: Nou, volgens mij zijn de kwalificaties van Roland Garros bezig.
1: Voor mij wel, ja.
0: Daar hoeft de Tellan Griekspoor niet aan mee te doen. Dus ik gok dat hij het niet over Tellan Griekspoor gaat hebben.
2: Ik wel. Ik denk het ook.
1: Nou, het deal staat. We gaan kijken.
0: Dus dan propten we er vlak voor het nieuws nog eventjes in welke superfoute zomerhit je kunt kiezen. Dus hoe is het ermee, man?
2: Ja. De superfoute zomerhit. Het is inderdaad weer tijd voor de superfoute zomerhit. En we hebben ook echt gevraagd om een superfoute zomerse knaller. En die is binnengekomen van die Sanne. Dank je wel daarvoor. Namelijk Mr. Loba Loba.
0: Nice.
2: Mr. Loba Loba, Mr. Bombastic van Shaggy. Fantastisch nummer, dus die gaan we ook lekker draaien. Echt een super foute zomerse knaller.
0: Ik vind het een hele, hele, hele goede keuze voor dit. Want zo zomers is het toch wel.
2: Zeker.
0: Prachtig, hier is Bombastic.
3: Mr. Loba Loba. Mr. Lover Lover. Mr. Lover Lover.
4: Limitless, yeah.
3: She call me Mr. Bombastic. Silly fantastic. Put me on me box, she says I'm Mr. Rowe. Monkey, call me fantastic. She tickle on me box, she says I'm Mr. Rowe. She call me Mr. Bombastic.

0: Liewe Zootsma, welkom in de studio.
1: Dankjewel.
0: En nog even terugkomend op dat je op 4 mei hier bij mij in de speciale show was. Wat een verhaal had je, zeg.
1: Nou, hè?
0: Ja.
1: Ik heb ook heel veel reacties gehad van mensen later die het gehoord hadden. Of sommige mensen die het gezien hadden.
0: Ja, want het was allemaal live op tv. Dat was voor mij ontzettend wennend. Want het was ook de eerste keer dat ik een tv-programma deed. Dus er was een extra camera. Nou goed. Maar, maar je had er ook echt wat bijzonders van gemaakt. En bij mij zijn er verschillende mensen op teruggekomen.
1: Oké, heel goed. Ik zou bijna zeggen, ik heb er niet iets bijzonders van gemaakt. Maar Jetty heeft er iets bijzonders van gemaakt.
0: Ik vind dat je dat op de goede manier zegt. Ja, okay. Dan doen we haar nog een beetje eer.
1: Ja,
0: eer
1: precies. Aan. Precies. Maar goed. Kwam ze eigenlijk wel toe, hè?
0: Ja. Wat een enorm drama en slechte afloop.
1: Ja. Precies. De slechts denkbare afloop die je eigenlijk maar kan bedenken.
0: Precies. Ja. Nou, daar gaan we verder niet over uitmijnen. Nee, maar omdat ik je nu weer zie, wilde ik je dat toch even zeggen. Dus nogmaals, dank dat je toen naar de studio wilde komen.
1: Ja, graag gedaan.
0: Vandaag gewoon...
1: Een reguliere uitzending.
0: Maar ja, jij hebt vast weer een bijzonder verhaal. Waar gaan we naartoe?
1: Nou, we hebben nu de afgelopen tijd hebben we de Leidse buurt gehad. Van noord tot zuid en van oost tot west.
0: Ja.
1: He, dat heb ik iedere keer er ook bij verteld.
0: Ja, je mocht ook andersom zeggen. Hè?
1: Ja, precies. Ja. En daarna zijn we de Westergracht overgestoken. Toen kregen we de hele buurt rondom de kathedraal. Ook interessant. Vanwege al die katholieke namen met al die bisschoppen die bouwheren waren van de grote kathedraal.
0: Gelukkig waren er een heleboel straatjes.
1: Dus ze hadden het voor het uitkiezen, om het zo maar te zeggen. Nou, daaronder kregen we de geschiedschrijversbuurt. De Amsingstraat en dat soort straten.
2: Ja.
1: En nu steken we de Pijlslaan over. Dus we komen nu bij de Pijlslaan in de buurt. En de straten daaromheen.
0: Okay,
1: en dan moet je je wel even bedenken dat in die tijd waar wij over nu spreken, dat die straten gemaakt werden, was dat nog gemeente Hemstede?
0: Ja, precies, want ik wilde ook vragen over welke periode hebben we het dan ongeveer?
1: Ja, we hebben het over rond 1902.
0: Nou, oké, dus dat is toch alweer dik 100 jaar oud.
1: Ja. En toen kregen we als eerste de Pijlslaan. En dat was eigenlijk heel grappig, want toen de volgende straten daar vernoemd moesten worden door de gemeente Hemstede, toen werden die genoemd de Geweerstraat, de Kogelstraat, en naar analogie van de Pijlslaan, de Boogstraat.
0: Ja.
1: En dan denk je, ja, dat klopt allemaal.
0: En ik dacht, hier staat gewoon een wapenfabriekje.
1: Ja, maar daar klopt helemaal geen bal van.
0: Nee.
1: Want die Pijlslaan is niet genoemd naar een pijl, en ook niet naar een boog dus, maar naar een meneer Pijl, die ooit in de 15e eeuw daar gewoond heeft in die buurt.
0: Okay,
1: en die meneer die heette Nicolaas Pijl. En de gemeente Hemstede had dat eigenlijk wel kunnen weten, maar heeft daar waarschijnlijk niet goed bij stilgestaan.
0: Ja, jij was er niet.
1: Nee, er was niemand om hen op de vingers te
0: krijgen. Dan krijg je die S.
1: Toen hebben ze de Pijlslaan gemaakt. En toen dachten ze, nou, dan vinden we het eigenlijk wel passend om daar een boog bij te maken, de Boogstraat.
2: Ja.
1: En als we het dan toch over schietwapens hebben, schietgeweer, de Geweerstraat.
0: Nee, joh, echt. Dit is echt
1: en de Kogelstraat. Ja.
3: Het kan zo eenvoudig, hè, blijkbaar.
1: Ja. Hoe kan je je vergissen? Nou, en daaronder is eigenlijk ook een hele interessante toestand aan de hand, want als je die Geweerstraat een beetje hebt gehad, dan weet je dat daaronder lag een enorme remise van de NZH. Jaren en jaren lang. Vroeger is die ooit gebouwd als de tramremise voor de blauwe tram. Die stond daar opgesteld. Maar de NZH is de busmaatschappij.
0: Ja, dat is toch waar?
1: De Noord- en Zuid-Hollandse busmaatschappij.
3: Oké, dank voor de opheldering.
0: Ja, ik ben nog met de NZH-bus ging ik naar school.
1: Ja.
3: Ben jij zo
1: Die reed dus echt tussen Den Helder en Friesland. En helemaal het zuidelijkste puntje van...

0: nog het museum. Het NZH-museum.
1: Dat zit nu ook in de Waardepolder.
0: Dat zit nu ook in de Waardepolder. Dus is daar een spiksplinternieuw wijkje gebouwd. Ja. En wij als straatnamencommissie roken onze kansen.
1: Even in je handen.
0: En hebben toen onmiddellijk een blauwe tramstraat gemaakt.
2: Ja, inderdaad.
0: En om de Amsterdammers een kleine knipoog te geven, daar hebben ze een prachtig en veelgeroemde straat. Die heet de Ceintuurbaan.
3: Ja, okay, dus
0: laten wij hier in Haarlem nou een tramlijn hebben gehad.
2: Ja. Ja.
0: En die maakte een ronde eigenlijk om het hele centrum heen. En die heette de Ceintuurbaan.
3: Wat leuk. Dus
0: wij dachten, wij ook een Ceintuurbaan.
3: Ja, maar ik wou net zeggen, want dat is in Amsterdam ook waar de tram rijdt. En hier, dus exact. Hier reed hij ook.
0: Ja.
3: Superleuk.
2: Ja. Maar bij de oude trambaan heb je ook nog de Bijwagenstraat.
0: Yep.
2: En de Bolramerstraat.
0: Ja.
2: Vertel.
0: Ja, dat zijn allemaal bussen die in het verre verleden van de NZH ooit hier in Haarlem hebben gereden.
3: Maar dit heb jij dus wel verzonnen.
0: Ja.
3: Dit is gaaf, ja, zeg.
0: En de, we hebben ook de Lelandstraat.
2: Ja.
0: En de Crossley. Dat zijn allemaal busmerken.
3: Ja.
0: Zoals je tegenwoordig Crossley. Heb je dan ja, dat Spaanse merk.
3: Van Hoof.
0: En nou ja, DAF zul je waarschijnlijk hebben.
2: Ja.
0: Weet ik het wat. Maar in ieder geval, toen had je de Crossley en dat soort dingen. En om dat helemaal af te sluiten.
4: Wanneer zijn die trams eigenlijk? Want ik heb heel veel oude foto's gezien waar de tram nog rijdt op de Dam, bijvoorbeeld de Dam.
3: De grote markt.
4: De grote markt bedoel ik natuurlijk.
0: Ja?
4: Wanneer is dat, heeft het voor het laatst gereden? Wanneer ging je weg?
0: Ja, de blauwe tram was eigenlijk de laatste. En de meest legendarische tram. Die reed tussen de Spuistraat in Amsterdam en Zandvoort.
3: Oh. Klopt.
0: En die ging dwars door Haarlem heen. Zelfs door de Antoniestraat. Ik weet niet of jullie dat kennen. Een beetje in de Burgwalbuurt is dat. Daar vormde hij zich door, ja, door de straatjes heen. En dan moest hij over het Spaarnen, over een gammele brug. En dan kwam hij zo de stad door. Dan reed hij langs de remise, waar we het nu over hebben. En dan ging hij zo naar Zandvoort toe. En die is in 1957 is die opgeheven.
4: 1957? Hoe lang duurde die rit?
0: Volgens mij duurde die ongeveer 3 kwartier.
2: Dat vind ik nog best netjes. Nee,
4: ja, dat ook. Ja,
3: ik vind het eigenlijk heel jammer dat hij niet meer rijdt. Want dat zou een jongetje toch hartstikke handig zijn.
0: Ja, dat is het ook.
3: Ja.
0: En je ziet nog steeds het hele tracé. Hè?
2: Ja,
3: absoluut.
0: Ik heb jarenlang heb ik in het westelijk deel van Aardehout gewoond. En daar heb je ook de trambaan nog steeds.
3: Ja, die blauwe tram. Er reed ook zo'n blauwe tram in tussen Leiden en Voorschoten. Of zelfs naar Voorburg Den Haag.
0: Klopt. En dat waren dezelfde trams.
3: Dat waren dezelfde trams. Dus die hebben overal. Er was daar zo'n mooi pleintje. Ja,
0: prachtig. Prachtig. Maar dat was dus onze kans.
2: Vet.
0: Om dat wijkje wat op de plek gekomen is van de tramremise, of van de remise van de NZH. Om dat te verevigen. En dan eindigen we met een wijkje wat er omheen gekronkeld ligt eigenlijk. Ja. En daar zitten allemaal natuurkundigen en mensen die bijvoorbeeld de Nobelprijs gewonnen hebben.
2: Ja.
0: En dan moet je dus denken aan wat door de gemeente Heemstede is gemaakt. De Edisonstraat, de Maxwellstraat en de Teslastraat. Jij maar denken dat Tesla vernoemd is naar die mooie auto die... Of
2: dat
0: minder mooie
2: Tesla
0: auto, het is maar wat je wil tegenwoordig.
3: Nee.
0: Maar dat was een Servische natuurkundige.
2: Ja, klopt.
0: Meneer Tesla. En die is vernoemd daar. Madame Curie is ook vernoemd. De Curie-straat.
2: Ja.
3: Dat is Marie Curie, dat was toch iets met medicijnen? Of met
0: mevrouw Curie. Ze heette Marie Curie. Ja. En zij was een Poolse natuurkundige.
3: Ja.
0: En zij was getrouwd met een Fransman. En die heette Pierre Curie. En allebei waren ze heel beroemd.
2: Ja, klopt.
0: En toen hij overleed, heeft zij zijn functie als hoogleraar aan de Sorbonne in Parijs overgenomen.
3: Gaaf.
2: En zij had volgens mij ook
3: tijd.
2: Nog het werk gedaan met de uranium uit mijn hoofd. En zij is overleden aan haar eigen uitvinding.
3: Dat is het, ja.
2: Daarom is zij ook heel
0: Hoe
2: bekend.
0: Weet je dat allemaal,
2: Ja, toevallig Morena. Weet ik van mevrouw Curie weet ik het dus wel. Omdat ze ook in de Big Bang Theory serie heel veel groot verhaal heeft gekregen. Daarom weet ik het. Ja, ik snap het.
3: Maar dat is zo leuk in Morena. Die heeft allerlei brokken kennis die zomaar weer ergens vandaan komen.
0: Radium en polonium.
3: Dat is het, radium.
2: Dat was het. En daar is aan overleden, dus dat is ook nog wel... Maar goed.
0: En dan als laatste, en klap op de vuurpijl, hebben we daar een straat die bijna iedere Haarlemmer kent. Want wie komt er zo nu en dan niet bij, ik mag geen reclame maken, bij de Vomar.
3: Precies.
0: Aan de Stephensonstraat.
2: Ja.
0: En dan vragen Haarlemmers aan mij, Luwe, waar komt die Stephensonstraat eigenlijk vandaan? Wel nu?
2: Ja, wij weten het.

0: Ik heb hem al verklapt. Het is de uitvinder van de stoomlocomotief.
1: Prachtig.
2: Nou, we werden net op de vingertjes getikt dat wij dat niet wisten.
0: Nee, precies. Ik wist dat ook niet, hoor.
2: Oh, okay,
3: maar we weten wel wie Marie Curie is, hè?
2: Ja, die wel.
0: Ja, die, dat viel me 100%
1: mee. Dat was geen inkoppertje.
0: Ja.
3: Nice.
0: Maar,
1: een mooi verhaal weer.
0: Maar, hele week weer gehad.
1: Maar wat leuk dat onder jouw hoede dat zo'n wijk dus een heel betekenisvol geheel heeft gekregen bij elkaar.
0: Ja, ik loop nooit en ik fiets ook nooit meer zeg maar zonder gedachten en zonder bijzondere ideeën en gevoelens door Nieuwewijken in Haarlem.
2: Snap
0: Want
2: ik.
0: Ja, op een of andere manier hebben we er altijd iets mee te maken gehad.
1: Ja, gaaf.
0: Ja.
2: Vet.
1: Leuk.
2: Leuk, ja.
1: Yes. Gaaf als je nu daar weer doorheen komt.
0: Ja.
1: Via die supermarkt met dat rode logo. Met witte letters.
3: Ja, nou, even, weet je wat mij zo lekker lijkt? Daar heb ik er vaak over nagedacht. Als jij hier bent. Ja? Als mensen vragen, waar woon je dan? Ja, daar, dat is daar en daarbij. Oh, vlakbij die en die straat. En dan zeg ik, oh, geen idee. Ik zeg, ik ken alleen nog het huis van mijn ouders, weet je. Ik weet niet eens hoe die straat ernaast heet. Ja. Jij hebt het gewoon nooit. Als mensen zeggen, nee, het is daar op de hoek bij de Marie Curie steeg. Dan zeg jij, oh, dat is daar bij die en die. Dat is, lijkt me zo lekker. Jij zou een hele goede bezorger zijn.
0: Ja, bijna nooit. Ja, precies. Ja. Ja. Nee, als mijn carrière tot nog misloopt. Ja. Als ze de AOW helemaal af gaan schaffen. Dan kan ik altijd nog een bezorgwijkje.
3: Nieuwe de flitsbezorger.
1: Ja, maar hij kan geen flitsbezorger zijn. Want hij gaat overal vertellen waarom die straat zo heet.
3: Ja, maar meneer, ik wil nou mijn pizza maar hebben. Want we
0: kunnen alleen koude producten zijn.
1: Dus dan kom je van de koude, niet van de koude kermis. Dan krijg je wel een koude pizza thuis.
3: Koude maaltijd thuis. Een kip curry pizza.
1: Maar ja, lieve, dank je wel weer voor dit inzicht. Ik vind het grappig, want ik ben niet. Ik weet het dan ongeveer. Ja. Want die geweerstraat, die ken ik, want daar woont een kennis van mij. Maar ja, en er zit dan ook iets met kogel. Maar ik heb daar dus werkelijk niet echt over nagedacht.
0: Nee,
1: dat dit ook best wel stom is.
0: Maar als jij dus de volgende keer op de verjaardag komt bij die kennis of geen.
1: Ja.
0: Dan
1: ja,
0: heb jij een verhaal te vertellen.
1: Ja, precies. Heerlijk.
0: Oké. Okay.
1: Goed. Nou, dat lijkt me weer genoeg stof tot nadenken. En, weet je, kijk, er wordt zoveel gelukkig bijgebouwd dat jouw straten zijn volgens mij nooit op.
0: Dat denk ik ook niet. Dus, het gaat maar door.
1: Ja, prachtig. Dank je voor deze keer. Wat zeg je?
2: Dank je wel, zeg.
1: Ja, precies. Dank je wel en tot de volgende keer.
0: Zeker.
1: En geniet van je Pinksterweekend.
0: Ja.
1: En als je niet weet hoe dat zit, moet je even dat verhaal van Barry terugluisteren. Want dan weet je precies hoe het nou zit met eerste en tweede Pinksterdag. Dus. En dan gaan wij maar naar, we gaan naar Harry Styles. Die maakt op dit moment de arena onveilig. Ja. Zelfs zo onveilig dat Ajax er niet kan voetballen. En dat hebben ze wel nodig, want die moeten zich nog ergens voor kwalificeren. Maar goed, daar weet Noah dan weer het een of ander over. Dankjewel en hier is Harry Styles met As It Was.

0: Ja, gelukkig heeft Vincent mij weer geholpen met het uitzieken van een heerlijke Nashville Flash. Ja, en Bas die daar nu rondwaalt, die heeft natuurlijk straks weer een hele stapel. Dat zo dadelijk, maar eerst ben ik benieuwd naar het weer.
1: Ja, vanavond en vannacht blijft het lekker weer en ligt de temperatuur zo rond de 17 graden. Zondagochtend begint het lichtjes bewolkt, maar die bewolking trekt snel weer weg. En dan komt de zon ook weer tevoorschijn en ligt de temperatuur zo rond de 25 graden.
0: Lekker, lekker, lekker.
1: Heerlijk.
0: We zitten midden in de zomer. Nashville Flash. Ja, tijd voor een duet. I Can't Love You Anymore van Ella Langley samen met Morgan Wallen. Ik heb hem even proefgeluisterd en ik was er echt erg over te spreken. Dus hier is die op Haarlem 105.

0: Oké, okay, Noah, de hamvraag was meteen al: gaat hij het over tellen Griekspoor hebben? Dus kom maar en val maar met de deur in huis.
1: Ja.
2: Yes! Ik zei het toch.
1: Ja, het gaat over tellen Griekspoor, inderdaad. Ja, nee, hij doet mee aan Roland Garros. En dan moet ik gewoon even over hem hebben. Want zijn greffelseizoen is gewoon... eigenlijk zijn hele seizoen is gewoon nog niet echt geslaagd. En hij moet in de eerste ronde opnemen op Roland Garros. Tegen Matteo Arnaldi. Een echt wel pittige tegenstander. Is niet echt een hele gunstige loting. Maar ja, je kunt het ook slechter treffen. Kijk, Botik van de Zandschulp. Hè, dat is een andere Nederlandse tennis. Die speelt tegen Cerúndolo. En Cerúndolo is echt een ras gravelspeler. Die is gewoon zou in potentie vierde ronde aan kwartfinale kunnen halen. Dus dan tref je het slechter. En Arnaldi, die kan je gewoon van winnen. Ik moet dan denken aan de Davis Cup. Aan de, ik geloof, de kwartfinale. Toen was het ook Griekspoor tegen Arnaldi. En dat was 3 sets lang. Maar wel ongeveer 3 uur ook. Ze zijn aan elkaar gewaagd.
0: Oké, dus bij deze heb ik ongelijk. En Barry, Barry, je bent sowieso in vorm, maar nu weet je ook al wat van sport.
2: Ja. Goed. Ja. Ja, ik wist wat van Noah, dat is wel een verschil.
1: Dat klopt wel.
0: En wat heb je nog meer voor ons, Noah?
1: Nou, ik kom zo meteen nog even bij de Giro Italia. Eerst ga ik het hebben over Telstar. Ja. Want Telstar zit erin. Dus ik kijk ook lekker sport volgende week.
3: Goed zo.
1: Want dat mag ik ook verdiend hebben. Ik heb er geen moment over getwijfeld. Natuurlijk ging Telstar gewoon lijstbouwt hebben. Wil je daar nog even iets
0: over? Ja, natuurlijk. Het was natuurlijk, wij hebben hier in de studio live verslag gedaan. Noah en ik van Telstar tegen Volendam. En dan heb je van alles voorbereid. En dan scoort dus Volendam na 1 minuut 40 1-0.
3: Ja,
0: toen had ik wel zoiets van, we moeten 3 uur radio maken. Mm-hmm. Help! Maar goed, dat kwam helemaal goed. En wat een feest om erbij te zijn.
3: Met een penalty ook, zag ik.
1: Ja, de Koeman junior.
3: Ja, die had
0: dus het was ook nog de keeper tegen de keeper.
3: Ja, ik had namelijk niks gezien van die hele uitzending. Want voetbal, sorry, boeit mij toch echt helemaal niks. Maar ik had wel gezien dat hij dus inderdaad dat doelpunt had gemaakt. En dat heel veel mensen het zo bijzonder vonden dat ze de keeper het winnende schot lieten maken.
1: Ja, en weet je wat, ik zat dan niet over na te denken. Maar ik kwam thuis en toen zei mijn vader, ik vind het eigenlijk te idioot voor woorden. Want stel je voor dat iemand gemist of de keeper had hem gehouden. Dan was een razendsnelle counter, had dan Telstar naar de na-competitie kunnen sturen.
0: Ja,
1: dus
0: is
1: het is echt...
3: bijzondere keuze.
1: Gelukkig schoot je hem erin.
3: Ja.
1: Maar goed, het hele team had dus vertrouwen in. En de coach dus ook. Hè. Dus dat...
3: is hij wel 10 punten omhoog gegaan.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Kijk, daar ga je al. Ja. Maar dan als spits zeker, of niet?
3: Nee, echt. Ik weet dus niet. Dat
0: als goalgetter, denk ik.
3: Nu nummer 99. Zij doet het goed.
0: En ik heb al geruchten gehoord dat hij weggaat bij Telstar.
1: Ja, die geruchten heb ik ook gehoord. Maar als het bij geruchten blijft, dan kan ik alleen maar zeggen, daar ga ik niet op in.
0: Ja, dan zou ik als stadsgenoot, ik hoop dat die blijft.
1: Ja, dat zou mooi zijn voor het team. Aan de andere kant, een mooiere vervolgstap voor hem.
0: Tuurlijk,
1: ja, dat zou dan nu is wel een beetje je kans. Want waarschijnlijk, je verrassingselement is nu weg. Hè. Telstar krijgt natuurlijk wel een nieuwe coach. Dat weer ander voetbal speelt. Dus daarin natuurlijk zullen ze wel weer verrassend uit de hoek komen. Maar hoe Korea speelde, dat was natuurlijk wel een klas apart, toch, Barry?
2: Ja, dat vond ik wel, ja. Het was apart als een klas.
1: Ja. Absoluut.
0: Maar wilde jij nog wat over Telstar zeggen?
1: Ja, nee, ze hebben het super gedaan. Als je kijkt naar het hele seizoen, dan in de ere van de keukenkampioendivisie naar de eredivisie is echt wel een serieuze stap. Zeker voor zo'n ploeg als Telstar, die dat natuurlijk al jarenlang niet meer gewend is om op dat niveau te acteren. Dus dan kun je echt heel tevreden zijn. Alleen maar proficiat en hopen dat ze het langer kunnen volhouden. Want het tweede seizoen is het moeilijkste seizoen. Hè? Want nou moet je dus in de eredivisie gaan blijven en iedereen weet hoe je
0: en
1: speelt.
0: En iedereen kent je nu.
1: Iedereen kent je. Dus de verrassing is weg. Dus het tweede seizoen is altijd het moeilijkste seizoen.
0: Maar goed, dat is toekomstmuziek.
1: Ja.
0: Ik vond het leuk dat onze collega Bob Evers hier afgelopen zondag ook de studio in kwam lopen. En die zei, en dat was ik ook helemaal met hem eens, van dat eigenlijk Telstar dit seizoen heel veel beter heeft gevoetbald dan het seizoen ervoor.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk knap, terwijl er ook zoveel andere dingen geregeld moesten worden. Als een grasmat, een extra spelers, een echte tribune. Nou, weet ik wat allemaal.
1: Dus, maar zo zie je maar
0: bijzondere
1: dat,
0: prestatie.
1: Zo zie je maar dat dat dus, want er zijn niet heel veel spelers weggegaan. Dus zo zie je maar dat, er, dat als je een hecht team neerzet, dat je dan al heel veel kunt bereiken. En dan hoef je niet eens allemaal Messi's en Ronaldo's te hebben, zeg maar.
0: Is zo. Dat blijkt maar weer.
1: Ja, dat hebben we maar weer eens geleerd. Hè? Dat is ook leuk van het voetbal, toch? Het blijft zo
0: de bal is rond.
1: Ja, de wijnen zijn lijnen, we zijn wit.
3: Je moet altijd één doelpunt meer scoren dan je tegenstander.
0: Ja, precies. Je moet wel schieten, anders kun je niet scoren.
1: Zo, ja. En na deze one-liners ga ik door met de Formule 1.
3: Kijk!
0: Lekker!
1: Ja, toch? We zijn in Montreal. Het was een sprintweekend. Dus gisteren was al de kwalificatie van de sprint. En de Mercedes hebben dit weekend updates meegenomen. Vorige week dachten we allemaal, ze zitten er dichterbij. Maar Mercedes heeft het gewoon weer meer dan ruim voor elkaar. In de sprintkwalificatie werden ze 1 en 2 met 0,3. Was de nummer 3. Lando Norris dat dan weer wel. Maar ja, Mercedes lijkt weer een stapje voorwaarts te hebben gezet. Overigens in de sprintrace, die is net afgelopen. Echt, toen ik hier de studio binnenkwam lopen, is het net, was het net geëindigd. Dus ik mag het eindelijk vertellen.
0: Hè?
1: Ja, dat is toch ook wel lekker. En het heeft minder goed uitgepakt. Antonelli en Russell waren heel erg met elkaar bezig. En dat heeft Antonelli ook de kop gekost. En daardoor kwam Lando Norris er zelfs nog tussen. De pace van Antonelli is niet meer... Ja, aan het eind kwam hij weer een beetje ernaartoe. Maar ja, het is een sprintrace. Dus te kort voor Antonelli om echt nog iets te doen. Dus hij wordt gewoon derde. Max Verstappen die heeft geen plaats gewonnen. Maar ook geen plaats verloren. Het glas is half vol of half leeg. En je mag zelf invullen welke kant je kiest.
3: Wat is er met Hadjar gebeurd?
1: Die heeft problemen gehad.
3: Ja, dat zie ik. Ja. Plus 3 laps. Hier staan is... Alonso eruit.
0: In de sprintrace?
1: Ja, dat is knap, hè? Ja.
0: Dat is wel knap. Die had het knopje R van een race verwisseld. Dus die reed achteruit.
1: Nou ja, misschien achteruit, ja. Dat heeft Alonso ook gedaan, hè? In de formation lap toen ging hij niet vooruit, maar achteruit. Dus dat is ook erg knap.
3: Ik zie het, twee pitstops gemaakt ook. Wat erg.
1: Maar wat ze hebben gedaan, dat is wel nog even om erbij te vermelden. Die 2 laps en die 3 laps komt omdat je dus de pit in gaat. Ja. Dan mag je even kijken wat het probleem is. En dan mag je weer de baan op. Terwijl je al 7 laps, al doe je 100 niet mee. Daarna kun je toch nog de baan op om even te kijken of het dan wel werkt. En dat moet ook, want vanavond om 10 uur is alweer de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen.
0: En dus is elk rondje dat je met die auto kunt rijden is mooi meegenomen voor de data.
1: Nou. Ja.
3: En had ik nou ook begrepen dat Aston Martin 0 upgrades had meegenomen naar dit weekend?
1: Ja, ze hebben hun... het is wel positief, want ze hebben de vibratie verholpen. Dat betekent dus dat ze dat zo lang mee bezig zijn geweest dat ze zeggen, uw updates die komen later wel.
3: Ja, oké, terecht.
1: Dus Aston Martin...
3: Beter dat dan een hernia, toch?
1: Ja, dat lijkt me wel, ja. En dan ga ik nog even naar de Giro. Want ik weet niet, heb je dat gevolgd dat Jonas Vingegaard moest een tijdrit rijden? Dat moest hij in de blauwe trui doen. Dat is de bergtrui in de Giro Italia.
0: Ja.
1: En daar was Visma heel boos over.
0: Klopt.
1: Want het zou minder snel zijn. Want het is dan het tenue van de organisatie. En dat is minder snel dan hun eigen tenue.
0: Jazeker, want daar is Visma de afgelopen paar jaar heel veel mee bezig geweest. Dus die hebben pakken gemaakt die aerodynamischer zijn dan wat er was.
1: Ja.
0: En tegenwoordig is een shirtje niet alleen maar meer glad of en strak, maar dus op handige plekjes zitten juist kleine bobbeltjes of streepjes. Het zit dan comfortabeler rondom je schouders en dat soort dingen. En omdat hij dus die blauwe trui heeft, moet hij dus in het standaard tenue rijden. En dat, nou, dat scheelt gewoon tijd.
1: Nee, dat is zeker.
0: Ja, Barry, jij krijgt ook zo'n shirt, hè?
2: Ja. Ja, nee, heel graag.
0: Ja.
2: Ik kan niet wachten.
1: Vind je dat leuk?
2: Nee.
1: Heb je ook een fiets al? Dan?
2: Zeker, met een batterij.
1: Oh, ja. Ja, dan heb je zo'n shirt niet nodig.
0: Dus hij heeft gewoon last van vibratie door dat elektrische. Ja.
1: Dat zou het zijn, hè?
2: Nee, mijn fiets staat voor de deur. Even kijken of hij nog staat. Die staat nog sinds Koningsdag. Heel even fiets auto, jongens.
1: Dus. Ja. En toen Barry even naar zijn fiets gaat kijken, ga ik nog wel even zeggen dat Bettejol natuurlijk, zijn vriendin, mocht gisteren nadat zijn ritoverwinning, mocht hij niet meer, ik word even afgeleid, maar mocht hij niet meteen naar Bettejol toe. Dat vond ik ook een beetje vreemd, want waarom houdt de organisatie nou zijn vriendin tegen? Laat dat zijn vriendin nou lekker naar hem toe gaan. Dat was een beetje vreemd. En de rit van vandaag, die werd gewonnen door niemand minder dan Jonas Vingegaard en die heeft het roze te pakken. En ja, we hadden het al hadden we net even daarvoor over. Die Portugees, die Eulalio, die is wel tweede. Staat hij nog in het algemeen klassement. Maar zeker, ja, het staan wel allemaal op 2 minuten en 30 seconden van de leider. Dus het lijkt mij een beetje gespeeld als er niks met Vingegaard gebeurt.
0: Precies. En ja, de etappe van vandaag, ik heb het eerste stuk kunnen kijken. Echt de meest schitterende landschappen waar ze doorheen rijden. Ze zitten aan de Italiaanse kant van de Mont Blanc.
1: Ja.
0: Geniaal gebied, heel mooi. En een mega zware etappe volgens mij, waar echt de beklimmingen elkaar in snel tempo opvolgden.
1: Ja. Ja, absoluut. Ja, Morena weet het ook al. Die klimt ook als een berggeitje natuurlijk met de fiets omhoog, toch? Op de Mont Blanc.
3: Ik ben nog zo'n debiel die dat doet, ja.
1: Oh, ja. Ja, zo zie je me weer. Ja,
0: maar zij heeft een nieuwe spijkerjek aan, dus die gaat nu echt zo snel. Daar kan Visma echt niet tegen op.
3: Nee, ze zijn wel een keer door de Duitse politie van de weg afgehaald, omdat we fiets op een weg waard hebben aan die bocht. Maar dat was ook op een kleine bergpas.
2: Nee, moet je zeggen, ik vind Kraantje lekker intens. Ja,
3: is het ook.
0: Dat is ook zo.
2: Dat is wel intens.
1: Ja, maar dan met een elektrische fiets trouwens?
2: Nee, die heb ik sinds kort hoor. Ik heb hier voor de deur nog eentje staan.
3: De auto heeft hier vermoeid om naar boven te komen.
0: Ja, maar als jij ook weer met je auto bij Kraantje lekker rijdt, dan heb je toch weer een bordje geweest.
1: Dat is inderdaad waar, ja.
0: Hey, en morgen weer kansen voor Groenewegen, toch?
1: Ja, morgen absoluut. Morgen is het inderdaad een sprintrace. Overigens, heb je Pogacar ooit een podcast staand zien geven?
0: Nee,
1: dat deed hij samen met Isaac Del Toro. Dat moest van sponsoring van UAE. En voor de mensen die het niet zagen, ik zal nu even een stap achteruit doen. Ik moet dan wel even natuurlijk bij de microfoon praten, maar met zijn handen in zijn zakken stond hij een beetje in het wilde weg te praten. En Del Toro, een teamgenoot van UAE, die stond met handgebaren en die had dan weer zijn handen een beetje gekruist voren. Maar het leek ze allemaal niet echt heel veel te interesseren.
3: Oh. Ja, maar dat is toch niet zo gek als het voor een promopraatje is. Ja. Dat is hetzelfde met die lui van Formule 1. Die moeten elke keer van die stomme video's maken waar ze helemaal geen zin in hebben.
0: Nou ja, maar als je kijkt hoe Unibet Rockets dat doet, de ploeg van Bas Tietema, die maken er gewoon hele leuke dingen van.
1: Ja.
3: Dan moet ik wel zeggen, hun zijn sowieso met die casino's debiel, want ze gingen laatst ook, wat ik aan filmpjes zag, dat ze in gekke dino pakken gingen poker en roulette spelen. Maar
1: over gekke dino pakken gesproken. Ik doe sinds kort met mezelf een bingo, hoe vaak ik dino pakken langs de weg van een Giro of een etappekoers ziet staan. Mijn teller staat nu op 5.
0: Nou,
3: vind ik nog schappelijk.
1: Ja, dat is nog wel schappelijk.
0: Heel schappelijk.
1: Maar de Giro is nog niet klaar.
3: Eén shotje per dino pak.
1: Wat zegt u?
3: Eén shotje per dino pak.
1: Ja,
3: ben je gewoon dronken.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Nee, dus ik doe wel een shotje water per
0: heel goed,
1: per
0: goed, dino pak. Ja.
1: Dat was hem ook weer.
0: Nou, geweldig. Dank voor deze geweldige update. En ik kan niet wachten tot morgen de Giro weer verder gaat.
1: Absoluut.
0: Dus dankjewel en tot snel, Noah.
1: Tot snel.
0: Is hier Bitch van Lizzo.

0: Ja, en ineens zitten we al in Wat zeg je? Zo'n moeilijk spel. Morena die denkt ook, ik doe vandaag niet mee. Ik kruip gewoon onder de geluidstafel. Dan hoef ik me nergens mee te bemoeien.
1: Dat is de appa's plek al, hè? Mijn hondenplek.
0: Ja, precies.
2: Nee, mijn koptelefoon zat vast. Daardoor stoot ik me over. Dat is lekker. Goed, goedenavond en welkom bij Wat zeg je? Van de jury krijgt Herco zojuist 3 verschillende woorden. Oh, verkeerde.
0: Oh, mag ik mijn eigen woorden even zien? Dat is handig.
2: 3 verschillende woorden. En met die 3 woorden moet hij binnen 90 seconden een verhaaltje verzinnen waar die woorden in verstopt zijn. Daarna is het aan Barry de taak om die 3 woorden te raden. Voor elk woord dat Barry goed heeft, krijgt hij 1 punt. En degene met de meeste punten aan het einde van het spel heeft gewonnen. Goed, Barry, uitjoenen, wegwezen. Hup, hup, hup, hup, hup, hup.
1: Ik heb er nog geen rekening mee gehouden. Stom, hè?
2: Maar we zeggen het net tegen je.
1: Ik ga uitzoomen. Ja, nu. Komt ie.
2: Deze gozer is toch ook vermoeiend, hè, soms. Goed, de 3 woorden die ik voor jou heb opgeschreven zijn... paardenstal, duikplank en puntmuts. En je beginsnis, je wandelt samen met Madonna door de stad heen, hier in Haarlem, op zoek naar een plekje op het terras, toen plots de hele zwarte wolk de stad bedekte. Goed, Barry mag terugkomen. Ja, leuk hè? Oh, ja. Sorry. Dat was heel hard waarschijnlijk.
1: Nee, ik ben er weer. Ja.
0: Ben je er weer?
2: Zijn jullie er klaar voor?
0: Zeker. Okay, nou, dan ga ik nu beginnen. Ik wandel samen met Madonna door de stad. En ik ben op zoek naar een plekje op het terras. En toen was er plotseling zo'n hele zwarte wolk die de stad bedekte. Ja, je weet wel, Tata in de buurt. Die deed een schoorsteentje open tegen alle milieudingen in. En dan krijg je wel zo'n zwarte wolk. En het was wel dit weer. Dus ik deed meteen maar een beetje zonnebrand op. Dus ik had allemaal zo zwarte vegen over mijn mouw. En ja, daar moest Madonna... Ik wist niet dat ze humor had, maar die moest daar toch een klein beetje om lachen. Dus wij meteen door naar het zwembad. Gewoon hier in de Houtvaart. Ouderwets, want die stad, dat werd niks. Dus ouderwets met baantjes trekken, kleedhokjes, een eenvoudige duikplank, meer niet. En dat bij elkaar. En we hadden naar ons zin. Ik wist helemaal niet dat het zo leuk was om een middagje met Madonna door te brengen. En ze had helemaal geen sterallures. Nee, dat vond ik echt ontzettend meevallen. En het weerbericht zei dat het eigenlijk heel warm zou worden. En dat viel eigenlijk ook wel mee. Briesje erbij. En dan moesten we vanuit daar door naar het strand. En dan heb je zo'n manege, weet je wel? Paardje rijden, dat soort dingen. Dus konden we iets stiekems doen in de paardstal natuurlijk.
1: Oh.
0: Ja, en er stonden daar ook nog allemaal kabouters. Kabouter 1, kabouter 2, puntmuts op, dat soort dingen. En wat we daar nou mee moesten doen... En toen begon ze gewoon een sprookje te vertellen. Echt hoor. En een sprookje te vertellen in de spijkerjas.
1: Oké. Wauw.
2: Spannend, spannend.
1: Ja, ik denk dat ik ze wel heb eigenlijk.
2: Nou, benieuwd.
0: Dat zou natuurlijk zomaar kunnen.
1: Ik ga eerst heel even de snoer van Appa zijn poot halen.
2: Die hond, die verpest die hele studio.
1: Ja, oké.
2: Okay. Wat heb je allemaal opgeschreven?
1: Ja.
2: Wat heb je allemaal?
1: Tata Steel, je werkte er een beetje naartoe om schoorsteen te kunnen zeggen. Vervolgens kwam jij met allemaal zwembad-gerelateerde woorden. Zoals onder andere zwembad, kleedhokjes. En toen ging je naar duikplank. Dus ik twijfel, maar duikplank was de laatste. Dus ik gok dan voor duikplank zo meteen. En heb je manege, vond ik heel mooi, had ik opgeschreven. Ja, en toen kwam paardenstal erachteraan. En denk ik, ja, pak je hem nou in of werk je er naartoe? Dus ik ga voor paardenstal, omdat het een langer woord is. En langere woorden moet je altijd aankruisen als je een toets hebt. En de laatste is puntmutsen. En die vond ik te random. Dus ik ga als allereerst voor schoorsteen.
0: Oh, wat?
2: wat wil je nou?
1: Ja, schoorsteen als eerst.
2: Weet je het zeker?
1: Nee, maar ik ga er wel voor.
2: Dan vullen wij hem in en dat is... niet goed.
1: Dat is jammer.
2: Tweede woord.
1: Duikplank sowieso.
2: Ga je daarvoor?
1: Ja.
2: Dan vullen wij die in en dat is...
0: Goede analyse. Ja,
1: en dan als dat een goede analyse is, zal ik met paardenstal ook wel in de juiste denken richting zitten. Paardenstal.
2: Weet je het zeker?
1: Zeker weten.
2: Dan vullen wij hem in en dat is...
0: Goed hoor, Barry.
2: Had ze alle 3 kunnen
0: hebben? Had ze alle 3?
2: Feilloos. Je doet ze alle 3 of ik denk, wauw, dit is gewoon een crisis.
1: Ja, maar heel lang was er niks.
2: En daarna opeens... schoorsteen. Ik denk, what the fuck?
1: Er moest toch ook iets in het eerste deel zitten?
2: Nou ja, goed. Nee, helemaal niet.
1: Twee. Nou, ik doe het ervoor.
2: Je mag het helemaal zelf invullen. Je kan al die drie die woorden gewoon meteen in het begin erin rammen. Wat mensen doen op het allerlaatste, tussendoor. Je hebt de vrije vrijheid hierbij.
1: Helaas.
0: Zo is het. Maar
2: nou, alsnog, twee alsnog punten
0: echt, echt, echt onwijs goed.
1: Dankjewel.
0: Ja.
2: Netjes.
1: En een goed verhaal, hè? Vergeet het niet, hè?
0: Dankjewel, Barry. Dus zo dadelijk in het laatste uur van 023, het tweede deel van Wat zeg je? De Years Mini tijdreis, allemaal dit soort dingen. En Morena, gaan we nu dat jaar bepalen of doen we dat vlak na het nieuws?
2: Nee, we doen wel na het nieuws.
0: Oké, okay, dus we houden je nog even in spanning. Naar welk jaar gaan we met die tijdreis?
1: Het is mijn geboortejaar, dat is de tip.
0: Oh, het is jouw verwijten. Hey, en dan hebben we natuurlijk ook nog nieuws van de sterren. Dus eventjes naar het nieuws met de, terwijl ik allemaal bliepjes hoor.
2: Sorry, dat ben ik.
0: Ja, je hoort het opstarten van de tijdreismodule. Tot zo, tot na het nieuws.
3: Dit is 105. Het is 7 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Alweer het laatste uur 023 samen met Barry en Morena.
3: Dit is de nummer 1 van het weekend. Tot 8 uur 023 Haarlem 105.

0: Welkom na het nieuws en in het laatste uur 023 van vandaag. Tot 8 uur zijn we nog bij je met zo dadelijk de Years Mini tijdreis met het tweede deel van Wat zeg je? Stefan heeft vast nog een hele goede mop. En dan is denk ik het uur alweer bijna vol. Ja, nou, niet te vergeten dat, dat er tussendoor ook gewoon nog lekkere muziek is. En ja. Gelukkig staat zo tegenover mij staat Barry er nog steeds.
1: Zeker, ik ben niet weg. En tegenover mij, dan kijk je, denk je, nou, helemaal naar verwachting. Ook daar zit nog steeds Morena Klok.
2: Ja, en precies, ook nog steeds rechts van mij, Herco Lim.
0: Ja, en zo zijn we nog het heerlijke. Zijn we klaar voor het laatste uur van dus 023. En je hoorde net, als je een goede luisteraar bent, dat de computer daarnet al een beetje er tussendoor zat te emmeren. Want die moest even opstarten. Want naar welk jaar gaan we voor de mini-tijdreis? Dus, doet de computer het intussen?
2: Ondertussen wel. Ja, ik heb even een paar schoppen moeten geven. Want hij was inderdaad al eigenwijs doorheen aan het tetteren tijdens onze uitzending. Maar ik ga nu aan onze computer het jaartal vragen.
3: Vandaag reizen we af naar het jaar 1995.
2: Hey, wat leuk! Volgens mij ben je daarin geboren, hè?
1: Dat klopt, dat is mijn geboortejaar.
0: Wat ben je dan jong?
1: Dan ben ik jong.
0: Jeetje, wat heerlijk.
2: Ik ben jong.
1: Ja, jij komt uit 2000 nog wat, toch?
2: 3.
0: Ja, dat is nog jonger. Ja.
2: Ik heb 9-11 niet eens meegemaakt, maar ik weet er wel heel veel van.
0: Ja, precies. Waar weet jij niet veel van?
2: Dat is waar.
0: Zelfs van Madame Curie.
2: Ja, zo random dat weer in mijn hoofd blijft zitten, maar goed. Dus inderdaad, met een klein kwartiertje, of een half uurtje eigenlijk, 20 minuten, hoe je het ook wil noemen, gaan we naar het jaar 1995.
0: Ik ben benieuwd, moet ik daar? Nee, we gaan gewoon nu toch een liedje draaien.
2: Gaan we eerst een nummertje draaien, gaan we nog een spelletje spelen. We hebben ook nog nieuws van de sterren, we hebben het weerbericht nog, we hebben zoveel
1: En we vergeten de mop van Stefan niet. Ik heb Stefan even gebeld en ik heb even gezegd, Stefan, we willen deze week wel echt een mop uit die prachtige moppenboek van je. Dus we krijgen echt een bak vanavond.
0: Heerlijk. Ik kijk er nu al naar uit. En ik begreep dat zelfs Stefan nu iets nog met een spreekwoord had. Dus
2: dat gaan we straks
0: gaan we ook even over even aan de tand voelen.
2: Kijk, precies.
0: Maar goed, dus lieve luisteraar, blijf vooral lekker luisteren. Want dit is er dus allemaal. Eerst nog een plaatje. Dit is This Is The Moment van Somnieu.

0: Ja, daar zijn we weer in het laatste uur. En met het laatste deel van... Of het laatste, ja, het is ook het laatste. Maar het is vooral het tweede deel van Wat zeg je? Dus zit je nu radio te kijken... dan zie je dat ik nu een sprintje de studio uittrek. Want ja, ik mag die woorden natuurlijk niet horen.
1: Klopt.
0: En ik weet nog steeds niet hoe ik dat op de geluidstafel regel. Bovendien vind ik het wel grappig om eruit te rennen. Dus tot zo.
1: Hey, is goed zo, joh. Helemaal prima. Helemaal prima. Rennen, Herco, rennen. Kijk.
2: Ja, want ik heb net een...
1: tering goed verhaal gemaakt.
2: Nee, ja, ik heb net twee woorden goed geraden. Ja. Dus ik moet nu wel echt heel erg mijn best doen. En Morena, heb je het me makkelijk gemaakt?
1: Klein beetje makkelijk, maar ook niet heel makkelijk. Goed, de drie woorden die ik voor jou heb opgeschreven zijn... fietsenstalling, vogelhuisje en internetkabel. En je beginsel is, je bent samen met Tino Martin een dagje naar het strand toe... toen je plots in een urendurende file terecht kwam die richting het strand stond. Dus ik ben heel benieuwd wat jij daarvan gaat maken.
2: All right.
1: Herco die wordt nu teruggeroepen door onze lieve assistent in de studio.
2: Oké, ja, ik heb hem. Ja, oké, ik zie Herco nu de deur dichtgooien. Die loopt terug, of die rent terug, kan ik beter zeggen.
1: Ja. Kijk, kijk, kijk.
2: Herco.
0: Ja, daar ben ik weer hoor.
2: Ik ben er klaar voor. Ik weet wat mij te doen staat. En ik hoop dat ik er een beetje uitkom.
0: Nou, dan mag je wat mij betreft ook... Ik moet wel een pen hebben. Dan mag je nu beginnen.
2: Oké, nou, ik was samen met Tino Martin een dagje naar het strand. Supergezellig. Totdat ik erachter kwam dat ik plots in een uren durende file richting het strand terecht kwam. Ik denk, oh, wat gaan we doen? Weet je, in op een gegeven moment, die man die kan zingen, dat is niet normaal. Maar ja, het is geen praten. Het is geen praten. Dat merk je direct. Wij uitgestapt bij de bushalte. Nou, je dag zag daar een mooie fietsenstalling staan. Zijn we daar lekker bij gaan zitten. Nee. Want daar stonden mensen ook te wachten op dat de bus aankwam. En we kijken. En ik denk, hè? Is hier ook een snelweg? Is hier ook een snelwegafslag? Ik zei, dat wist ik nooit dat het de zeeweg was. Nou, we blij kijken we beter. Fata Morgana was zo bloedheet. Was dus ook helemaal geen snelwegafslag. Maar goed, ik kijk even naar mijn zwembroek. Ik zie dat zwembroek elastiekje. Zie ik steeds wat krapper worden. Ik denk, oh shit. Hoe gaan we dit doen? Ik kijk naar Tina Martin. Die past bijna uit zijn zwembroek. Ja, en dan duurt het wachten lang hoor. Want al dat vocht het hoop natuurlijk op. En... Ik denk, ga maar eens even kijken hoe we weg kunnen komen. Toch met de fiets, met de skelter, kan mij het schelen. Dus ik open mijn internet. Wifi ligt eruit. En ik zie verderop, daarom is die file. Niet omdat het zo mooi weer is, maar omdat dat de hele weg is opengebroken. Het was een wegopenbreking. Ja, dat was stom. Al die internetkabels lagen eruit. De ADSL-kabels. Super vervelend. Dus ik ga naar de eerste beste huis die ik zie. Is dat een vogelhuisje? Meen je niet? Nou goed, ik vraag in mijn beste Duiviaans. Hey, ik weet jullie hoe het werkt. Hoe ik daar kan komen. Nou ja, wat denk je? Mag het allemaal altijd.
0: Wauw. Duiviaans. Ja. Die vind ik nog wel beter dan bloed, zweet en verhalen hoor.
2: Duiviaans. Ja. Ja, nou ja, ik sprak het een beetje.
0: Wat heerlijk, zeg deze. Ja.
2: Nou, we zijn er maar weer weggekomen.
0: Goed gesprek. Ja.
1: Goed, ik ben toch wel benieuwd, Herke, wat je allemaal hebt opgeschreven.
0: Ja, file, bushalte, fietsenstalling, snelweg, afslag, Fata Morgana, zwembroek, skelter, frommel die er ergens tussen zijn, dat is echt een kanshebber, wifi, wegopbreking en vogelhuis.
1: Oké, ik ben benieuwd. Wat is het eerste woord waar je voor gaat?
0: Ja, ik ga allereerst voor die Fata Morgana.
1: Weet je het zeker?
0: Ja.
1: Dan vullen wij hem in en dat is... Oh, kan je mijn computer...
0: Dat kan ik zeker. Ja, ik weet niet of dat in mijn voordeel is.
1: Nee, dat is waar. Nou, bij deze... Het is niet in je voordeel.
0: Nee, niet in je voordeel. Nee.
1: Tweede woord.
0: Dan wordt het toch de fietsenstalling.
1: Weet je het zeker?
0: Ja.
1: Dan vullen wij hem in en dat is...
3: Ja.
1: Goed.
3: Die is goed.
0: Ja.
1: Laatste woordje.
0: Dan wordt het toch die skelter.
1: Weet je het zeker?
0: Ja.
1: Dan vullen wij hem in en dat is...
0: Oh!
1: Ja!
0: Barry, wat goed gedaan. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Netjes.
0: Zeer verdiend. Mooi verhaal.
1: Ja, de drie woorden die ik voor Barry had opgeschreven waren... Je had ze volgens mij bijna allemaal genoteerd. Ja. Fietsenstalling had je juist. Vogelhuis.
0: Ja, goed.
1: En internetkabel.
0: Die had ik niet. Want ik had wel wifi. Maar niet
2: wel
0: internetkabel. Ja, daarom. Ja, dan heb je geen internetkabel nodig. Maar dan trap je erin.
1: Goed gedaan,
0: kijk,
1: Marius.
0: Dus de sidekicks staan nu dik op voorsprong.
1: Ja, het stond gelijk. Het was uit mijn hoofd stond het 12-12. En dan staat het nu 13-12 voor de sidekicks.
2: Kijk eens.
1: Netjes.
2: Ja, precies.
1: Maar sowieso winnen de Sidekicks dit jaar het, want de presentator waar het om gaat, die is er nooit.
2: Die laat het afweten.
1: Ja. Dus bij deze Sidekicks winnen.
0: Heerlijk. Even bijkomen, één plaatje en dan naar Nieuws van de Sterren.

0: van de sterren.
1: Morena, wat heb je allemaal voor ons bij elkaar gekregen voor Nieuws van de Sterren?
2: Ja, ik heb heel veel bij elkaar gekregen. Zoals boyband Be Brave, die maakt na 9 jaar weer een comeback. Ik denk dat geld op was. Dus ze moesten wel weer ze zien. Oh, kijk, die comebacks van al die oude bands, die werken lekker. Laten wij dat ook doen. Want ze na 9 jaar afwezig te zijn, komt de groep die in 2013 dus bekend werd door hun deelname in X-Factor, komt dus weer terug. En ze hebben toen verschillende hits gescoord. En ze gaan nu weer in Amsterdam in verschillende, of nou ja, in een concertzaal, daar gaan ze staan. Alleen, ze gaan niet met z'n vijven terugkomen, maar met z'n vieren. Want Dioni, die ken ik toevallig nu heel veel van streamen en van bepaalde streamingsprogramma's waar hij aan meedoet. Die zegt, nou, ik heb eigenlijk niet zo zin om terug te komen. Dus die... houdt zich handen ervan af. Dus die komt niet. Maar wel met de rest van de vier, die komen wel gezellig langs. En ja, als je dus ticket wil scoren, zoek het even op hun website. En dan kan je ze zien als je er zin in hebt.
3: Nou, ik ben oké, dankjewel.
2: Ik sla er wel voor, maar goed.
1: Ja, en Morena is er heel goed in om echt sterrennieuws te doen.
2: Ja. En deze kreeg ik voor jou toch?
1: Ja, die had ik doorgestuurd. En nou krijg ik gewoon lekker. Ik krijg een sigaar uit eigen doos.
2: Ja, dat is waar. Ja.
1: Er scheert een asteroïde langs de aarde. En dichterbij kan eigenlijk niet zonder botsen. De naam van de asteroïde is 2026 JH2. En die scheerde rakelings langs de aarde op een afstand, echt vlakbij, van 90.000 kilometer. Ja, wat dichterbij is dan de maan. En wetenschappers noemden het een uitzonderlijk nabije passage die in astronomische termen bijna niet dichterbij kan zonder die botsing. De asteroïde was pas een week eerder ontdekt en heeft naar schatting een doorsnee van 16 tot 36 meter. Een paar stadsbussen achter elkaar, zeg maar. En hoewel er geen gevaar was voor een inslag, zou een botsing met een object van deze grootte een stad ernstig kunnen verwoesten. De ruimterots bewoog met meer dan 9 kilometer per seconde en was alleen met een sterke telescoop zichtbaar vanaf het noordelijk halfrond. De wetenschappers vergeleken de situatie met de meteoriet die in 2013 boven een Russische stad uiteenspatte, waarbij meer dan 1000 mensen gewond raakten door rondvliegend glas.
2: Welkom filmpje.
1: Ja.
2: Het filmpje is dat.
1: De komeet is inmiddels langs de aarde gegaan. Er is geen glas kapot gegaan en we hadden er geen last van.
3: Ja, en dan hebben we nog Ed Sheeran, jongens. Ed Sheeran heeft zijn samenwerking met zijn huidige muzieklabel beëindigd. En dat is wel iets wat je niet zomaar doet, volgens mij. Nou, hij vindt namelijk dat zijn leven en carrière de afgelopen jaren sterk zijn veranderd. Volgens hem past de manier waarop hij vroeger werkte niet meer bij hoe hij zichzelf nu ziet als artiest en persoon. Hij geeft aan dat hij toe is aan een nieuwe fase in zijn loopbaan, waarin hij meer vrijheid wil hebben om zelf de keuze te maken over

0: zijn muziek, releases en creatieve richting. Na jarenlang binnen deze structuur en een groot label te hebben gewerkt, wil hij nu meer controle over zijn eigen werk en de manier waarop hij zich als artiest ontwikkelt. Sharon benadrukt dan ook dat de beslissing voortkomt uit persoonlijke groei en een andere kijk op diezelfde muziekindustrie. En dat hij zich klaar voelt om meer een onafhankelijke koers te varen in zijn carrière. Heel mooi, heel politiek correct, maar waarschijnlijk gaat het om centjes.
1: Ja, dat is meestal, hè.
0: Zo vermoed ik wel een beetje.
2: Nou, ik denk ook wel een beetje om vrijheid. Misschien moest hij te veel maken.
0: Sommige contracten zijn vaak wel wurgend, hè.
1: Ja, die muzieklabels zijn echt koelbloedig wat dat betreft. Want zij willen gewoon alleen geld zien. En als jij geen geld in het laadje brengt en zo, ja, dan wie ben jij?
2: Nou, hopelijk komt Ed Sheeran op deze manier niet van een koude kermis thuis.
1: Nee.
2: En daarom hebben we wel een plaatje van hem uitgezocht. Want dat heeft Morena gedaan. Dus hier is Azizam van Ed Sheeran.

0: Wat krijgen we voor weer, Morena?
1: Ja, vanavond en vannacht blijft het lekker weer met een temperatuur zo rond de 17 graden. Zondagochtend begint het lichtjes bewolkt, maar die bewolking gaat snel weer de deur uit. En dan komt de zon daarvoor weer tevoorschijn. Barry, stop met mij na te doen. Jij bent de enige persoon die mij van mijn leg af kan krijgen. Want Bas probeert dit ook altijd en het lukt niet, maar goed. De temperatuur ligt morgen rond een graad of 25. Barry wil ook nog wat zeggen.
2: Ja, nou doet het er niet meer toe natuurlijk. Maar nee, ik wou zeggen dat we alles hier van de autocue aflezen. Dus ik lees het gewoon mee. Goed bedacht, Morena.
0: Ja. Nou, het zal wel. Dankjewel, Morena. Wat een heerlijk weer gaan we tegemoet. Ja, wij zitten ineens, ja, Barry wel een beetje blijven opletten. Wij zijn ineens aanbeland in de Years mini-tijdreis. En elke zaterdagavond ben je van harte welkom. En daarmee, we gaan in de Haarlem 105 Years tijdmachine express. En daarmee maken we een mini-tijdreis door een bepaald jaar. En dan reizen we in 30 minuten langs de muziek en dan langs een aantal gebeurtenissen.
1: Nee, we moeten die voorste pagina niet meer doen, jongens. Volgende pagina, pagina 2.
2: Zo, wat een slechte opening.
1: Er staat tijd bij!
2: Jeetje Christus. Nou goed, en in dat jaar hadden veel Nederlanders last van natte voeten. Ja, en wat is nou eigenlijk gebeurd? Nee, dat hoor je zo meteen.
0: Ja, precies. En daar hoort ook muziek bij. En ja, deze is toch vet. Gangster's Paradise van Coolio. En wat een plaat heeft die gemaakt. Ja, dat hoor je goed. Maar eigenlijk niet helemaal. Want het is een cover van Stevie Wonder's Pastime Paradise. Al uit 1976. De single is afkomstig van de soundtrack van de film Dangerous Minds. Waarin Michelle Pfeiffer lerares is op een middelbare school in een achterbuurt van Californië. Haar leerlingen die zijn bijzonder ongemotiveerd. En ze heeft er dan ook grote moeite mee om contact te leggen met de leerlingen. Maar uiteindelijk, het zal Michelle Pfeiffer niet zijn, lukt dat haar natuurlijk wel. En hoewel ze ook nog door de rector van de school wordt tegengewerkt. Ze is zo ontzettend cool in deze film. Althans, dat vind ik. Maar misschien als ik hem nu ga terugkijken, is dat ook helemaal niet meer zo. Maar 1995, ik zei tegen Barry, wat ben je jong. Maar ik vind het toch best wel lang geleden.

0: is een nacht uit 1995 dus. Want dat is het jaar waar we in zitten. En we zitten aan boord van de Haarlem 105 tijdmachine. 1995, Morena.
1: Ja, want in dat jaar reed de bevrijdingstrein vanaf 28 januari zijn tour door Nederland. Dat begon in Haarlem. Want het was een speciale, zo'n NS-hondenkop, weet je wel, echt.
0: Zo'n hele bolle voorkant.
1: Ja, zo'n hele grote snoet aan de voorkant. Dat is voor mij echt mijn jeugd. Ja, snoet. Snoetje. Die hadden ze toen helemaal versierd in het thema van 4 en 5 mei. En die reed van Haarlem naar Rotterdam. En aan de zijkant stond heel grote tekst. Eén voor allen. En dan die bekende fakkel van...
0: Ja, het fakkeltje van het Nationaal Comité.
1: Die stond op de zijkant van de trein. En die reed dus door Nederland heen.
0: Mooi, hè? En op 1 mei, vlak daarvoor... Op 1 mei 1995 gaat TMF van start in Nederland. Het is het eerste muziekkanaal dat in Nederland begonnen is. Op 1 september 2011 kwam vervolgens ook een einde aan TMF, waarmee het doek definitief viel voor deze zender.
2: Ja, en waar het doek viel voor de ene, kwam de ander ten tonele. Want eind september 1995 verscheen de eerste PlayStation officieel in onze Nederlandse winkels. De spelcomputer werd al snel populair door zijn vernieuwde 3D-games en krachtige techniek, voor die tijd natuurlijk. Bij de introductie kostte de console ongeveer 800 gulden, wat in die tijd echt een enorm bedrag was. En zelfs in deze tijd
1: behoorlijk
2: flink.
1: Precies. In de tassen grijpen.
0: Ja, en dan hebben we weer een prachtige plaat klaarstaan. Kiss from a Rose van Seal. En die scoort daar in 1995 een grote hit mee met deze romantische power ballad. Bereikt wereldwijd de top 10 in alle hitlijsten. De weg ernaartoe die is nogal lang, want Seal schrijft dit lied al in 1987, lang voordat hij doorbreekt. Hij zingt het a cappella in op een cassettebandje, want hij kan op dat moment nog geen enkel ander muziekinstrument bespelen. En dat cassettebandje verdwijnt vervolgens in een la en hij denkt er geen minuut meer, helemaal niet meer aan. En dus in 2015 zegt Seal over het nummer: om eerlijk te zijn was ik nooit echt trots op Kiss from a Rose. Maar dankzij producer Trevor Horn, die dat bandje dus uit die la heeft gepakt en er een knalhit voor, ervoor gezorgd heeft dat het een knalhit geworden is. En daarom horen wij die nog steeds hartstikke vaak op de radio. En ik ben heel blij dat het niet bij een cassettebandje is gebleven. Hier is Seal.

0: Welkom aan boord van de Haarlem 105 tijdmachine. In 1995 zitten we nog steeds, Barry.
1: Ja, in dit jaar vierde Haarlem uitgebreid dat de stad 750 jaar stadsrechten had gekregen. En tijdens dit bijzondere jubileum werden door de hele stad verschillende festiviteiten en evenementen georganiseerd. Een van de hoogtepunten was het concert van, jawel, André Rieu. Op de Grote Markt, waar veel bezoekers op afkwamen toch?
0: Toen maar, ja. En toen is dus het Jopenbier weer teruggekomen.
2: Ja. Ja, en Haarlem heeft eerder stadsrecht gekregen dan Amsterdam.
0: Zeker, veel eerder.
2: Veel eerder. Vind ik ook altijd een leuk feitje.
0: Ja. Ja, en op 31 januari 1995, dat heeft echt niks met stadsrechten te maken, maar wel heel veel met water, bereikten de rivieren de Maas, de Waal en de Rijn extreem hoge waterstanden door dagenlange hevige regenval en smeltwater uit het buitenland. Het water steeg tot een recordhoogte van 16,63 meter boven NAP.
2: Zo, dan zou Gouda niet wat het land
0: nou,
2: is zijn.
0: Niet alleen Gouda niet, precies. Waardoor de dijken het zwaar te verduren kregen en op sommige plaatsen dreigden ze door te breken. Uit voorzorg besloot de overheid ongeveer 250.000 mensen te evacueren uit vooral Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. En daarmee werd het een van de grootste evacuaties in de Nederlandse naoorlogse geschiedenis.
2: Ja, het volgende nieuwtje is iets minder leuk, want op 11 juli van dat jaar werd de grootste genocide gepleegd sinds de Tweede Wereldoorlog bij de val van Srebrenica in het voormalige Joegoslavië. Er zijn meer dan 8000 moslimmannen om het leven gekomen, terwijl de Nederlanders met de Dutch Combat, of ja, de Dutch Bat eigenlijk, probeerden het stoppen. En binnen een dag werden ze al overvallen en werd gezegd, we geven ons over.
0: Ja, en ze mochten voor de rest niks doen. Dus ze stonden er gewoon
2: heel machteloos bij.
0: Dus, en daar zijn heel veel trauma's opgelopen door jonge Nederlandse soldaten.
2: Ja, het is een heel sneu verhaal wat in Srebrenica heeft plaatsgevonden.
0: Precies. En er is tegenwoordig ietsje meer aandacht voor, met ook een herdenking en iets meer erkenning voor wat er daar gebeurd is.
2: Als je ooit nog een boeiende video daarover wil zien, NOS op 3 heeft ooit hier een hele uitleg over gegeven wat hier nou precies is gebeurd en wat Nederland juist had moeten doen in dit geval. Dus als je daar nog NOS op 3 heeft, heel interessant.
0: Kijk, en dat weet Morena dan.
2: Ja, NOS op 3, love deze mensen.
0: Precies. Nou ja, ik zit ademloos naar je te luisteren. Dat is dan het bruggetje naar adem. Nood van Linda, Roos en Jessica, de gelegenheidsformatie. De single stond in Nederland 7 weken op nummer 1 en behaalde platina. Ter gelegenheid van de 1000ste aflevering van de soapserie Goeie Tijden, Slechte Tijden werd in 1995 een gelijknamig muziekalbum uitgebracht. Fluitsma en Van Tijn die schreven het nummer Ademnood en namen de demo op samen met, jawel, Treintje Oosterhuis. Die was toen nog heel onbekend.
2: Ah.
0: En de definitieve versie werd dus ingezongen door de GTST-karakters Linda Dekker, Babette van Veen, Roos Alberts, Guusje Nederhorst en Jessica Harmsen, Katja Schuurman. Dus ja, dan kan Ademnood natuurlijk niet ontbreken in dit lijstje. Dus,
2: die Guusje Nederhorst is toch overleden?
0: Ja, die is overleden. Ja,
2: zonde van haar. Jammer.
0: Kanker had ze gekregen. Voor, die is hartstikke jong overleden.
2: 32, 33 was volgens mij in ieder geval niet heel oud. Dat was echt een treurig verhaal.
0: Absoluut. En niet ademloos, maar dus wel ademnood. Hier zijn ze.

0: Wat een heerlijke reis door het jaar 1995. Het geboortejaar van Barry Huis was dit. We zijn weer terug op 23 mei 2026. Tot zover de mini-tijdreis met de Haarlem 105 tijdmachine. Hopelijk heb je genoten.
1: Ik heb zeker genoten. En volgende week maken we namelijk een nieuwe mini-tijdreis. Mocht je nou suggesties hebben voor een jaartal, doe dan even ons nummer opslaan. Dan kan je ons een WhatsAppje sturen. En dat nummer dat is 06 105 105 38.
2: Pagina 7, hè, Barry? Ja.
1: Morena, het is jouw beurt nu.
2: Ik heb niks meer te zeggen. Het is klaar. Zijn we klaar?
0: Jay.
2: We hebben een nieuw gezicht hier in de studio.
3: Nou, dit is geen nieuw gezicht, hoor.
2: Ja, nee, maar voor ons tijdstip
3: ja,
2: wel,
3: ja. Zeker. Normaal ja, ingewend.
0: Zelfs ik moet even wennen en dan ben ik maar de invaller.
3: Ja, dus,
0: maar superleuk dat je hierna al van start gaat.
3: Ja, ik vind het heel interessant. Normaal zou natuurlijk Wim Dekker hier zitten, maar die is helaas ons ontvallen. Hij leeft nog. Toen dacht ik, oké, misschien... Maar dat is dus niet zo. Wim die had het gewoon heel druk. Dus die heeft eventjes afstand gedaan van zijn hobby. Misschien komt hij ooit nog wel een keer terug. Maar ja, dat betekent dus dat het tijdslot wat hiernaast zit altijd non-stop muziek was. Totdat ik van het MT te horen kreeg van, nou, zou jij dat niet willen opvullen?
0: Hey,
3: zei ik,
0: natuurlijk.
3: Ja, tuurlijk wil ik dat opvullen.
0: Dus nou, normaal, gefeliciteerd.
3: Hoorde je me van 10 tot 12 en nu van 8 tot 10.
0: En dan zit achter jou aan, volgens mij, Hong Kong Calling.
3: Ja, klopt. Mark Scholz.
0: Ik vind het zo fijn dat hij ook weer terug is.
3: Ja, die komt er ook weer bij.
0: Maar Barry, wat ga je... Jay, wat ga je doen?
1: Ik ga zo meteen luisteren naar Jay, want Jay gaat zo meteen...
0: Ja, wat gaat Jay doen?
3: Het is 24 graden geweest, dus de zomerplaatjes worden een beetje doorheen gejast vandaag. En in het tweede uur ga ik je eventjes een backstage kijkje geven in Osnabrück. En in mijn allereerste katerervaring.
0: Oké, dat ga je gewoon lekker delen.
3: Ja, tuurlijk. Ja, dat moet, hè. Een beetje bonden met de luisteraar. Ja, dat is leuk.
0: Onwijs leuk. Dus ik wens je veel plezier. En lieve luisteraar, gewoon blijven hangen. Want
3: het weekend gaat door.
1: En misschien Jay-Z toch altijd vrij op tijd. Misschien hebben we dan volgende keer, dat bepaalt de reiscomputer, dat we terug kunnen naar het geboortejaartal van Jay.
2: 2005, want die is eerst, toch?
1: Ja, dacht het wel.
3: 1995. Nee, 2007.
2: 2007?
3: Dat heb je goed. Dit weet je, Morena. Dit vind ik echt een beetje jammer, dit.
1: Ja, dus doe gewoon alsof het eergisteren is en dan beter. Ja. De muziek is niet oud.
3: Nee. Je kunt gewoon New Music Friday op Spotify en de muziek van mijn geboortejaar, zeg maar.
1: Ik denk dat Game of Thrones al 2 seizoenen had uitgezonden.
2: Zo heet.
0: Goed, geen grapjes meer over Jay's geboortejaar. Nee. Want anders komen we straks nog aan mijn geboortejaar toe en daar willen we het echt niet over hebben vandaag.
1: Nee, dat is wel echt lachen. Dit is jaloezie.
2: 47. Ja.
1: Dit is jaloezie, dat wordt lachen. Zeg maar.
3: Ja, welke dinosaurus heb jij gereden, Remco, vroeger?
0: Remco is er ook, maar ik luister gewoon.
2: Hij is niet koud.
3: Herco, Remco. Morena, ga jij nou maar naar bladzijde 7?
0: Die van de Flintstones.
2: Ik heb gewoon mijn pasta door.
0: Die van de Flintstones, die werd toen uitgebracht. Dus met die dinosaurus heb ik rondgereden.
2: Ah, ja, maar dat bedoel.
0: Dia, dank je.
2: En we hebben een banner aan de telefoon, volgens mij.
0: Ja, precies. En dus dank je, Jay. Heel veel succes. En dan is het, neem ik aan, hoop ik, die geweldige mop van Stefan.

0: Mensen willen goede mop. Dus bellen wij...
1: Met Stefan!
2: Dat is een schijf
3: al. Dag Stefan.
4: Ben je daar, Stefan?
3: Ja, gaat goed, Stefan. Met jou ook?
5: Ja, maar Barry, ik wil een nieuwe jingle. Als jij die wil zingen voor me voor de volgende keer.
4: Ja, dat snap ik wel. Die is mooi, hè, wat Barry zingt.
5: Ja.
2: 20 euro vraagt hij, Stefan.
5: Met als ik hem op ga doen.
3: Voor de volgende keer ook. Je legt er geen tijddruk op. Dat is fijn.
6: We hebben een week dan.
4: Hey, voordat we naar je mop gaan. Ik begreep van Morena dat je ook een spreekwoord voor mij in de aanbieding hebt.
5: Ja, voor de volgende keer, hè?
4: Ja. Kom maar op.
5: Het spreekwoord is... wat ik aan jou wilde doorgeven was... wat betekent...
6: Iets met de kip, toch?
5: Met de kippen op stok gaan.
4: Met de kippen op stok gaan. Wat een originele. Die staat nog niet in mijn lijst. Dus die ga ik voor je uitzoeken.
5: Ja, en als je dat de volgende keer wilt vertellen, wanneer ben je er weer?
4: Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar de volgende keer dat ik weer in de studio ben bij 023, ga ik het over met de kippen op stok hebben. Afgesproken.
5: Ja, en wanneer ben jij altijd op die andere dag?
6: Morgen. Zondag.
4: Ja, morgen. Ja, morgen is mijn eigen show. Maar ik bewaar hem echt voor...
5: Hoe laat is jouw show dan altijd?
4: Van 6 tot 8.
5: Van 6 tot 8. Maar dan kan je het toch ook doen volgende week op zondag?
4: Dan, dat is goed. Dan spreek ik nu met je af dat ik hem volgende week zondag ook doe.
5: Tussen 6 en 8?
4: Ja, tussen 6 en 8. En het zit meteen in het eerste half uur van de show.
5: Oké, dan ga ik luisteren dan.
4: Dat is leuk. Nou, dan tot dan. En dan heb je nu vast nog een goede mop.
5: Ja, wat krijg je als je een beer en een zebra kruist?
3: Als er een beer en een zebra kruist.
2: Best raar. Ja.
6: Zebra.
3: Een zeebreer.
4: Een wasbeer.
3: Oh nee, een beer met witte strepen.
5: Nee. Een bontjas met strepen.
4: Ah, ja, oké. Okay. Ja. Nou, oké. Okay. Dat is wel, die moest je hem ook nog even schieten. En dan heb je die bontjas. Maar een hele goeie, Stefan.
5: Ja, oké. Maar het staat ook in de moppenboekje.
7: Dit is 105.
3: Heel goed.
2: Heel goed, we gaan
3: naar avond, Stefan.
4: Dankjewel, tot volgende keer.
7: Het is 8 uur.
5: Doei.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.
6: Dat is helemaal niet waar. Ik ben het, Jay Engels, hier op de zender. Het is weer gigantisch warm, dus de zomerplaten die worden weer uit de kast gehaald.

0: Danny Vera met Plastic Jesus hier op Haarlem 105. Ja, ik ben weer zo blij dat, ik gewoon zonder jasje op de scooter kan zitten. Dat gevoel toen ik dat gisteren voor het eerst kon doen, dat is niet te beschrijven. En om dat gevoel even door je radio te knallen, ga ik er zometeen wat zomerplaatjes doorheen jassen. Heb je nog een suggestie, laat je dan even horen via de 105 WhatsApp 0600 500 538.
1: We zijn afgestemd, vergrendeld, neem het rustig aan. De hele nacht door.
0: Ja, na avonddienst luister je editie nummer 27 op 23 mei 2026. Twee uurtjes vroeger dan dat je gewend bent. Maar bijna alles is nog hetzelfde. Daar kan je je geen zorgen over maken.

Bebe Rexha samen met Faithless. En New Religion hoor je hier op Haarlem 105. Hey, luister naar avonddienst op je zaterdagavond. De vaste luisteraar die weet exact dat dit niet mijn eigen tijdslot is. Dat is ook zo. Tenminste, dat was zo. Met het vertrek van Haarlem Underground, die normaal op dit tijdstip zat, kwam er een plekje boven mij vrij. En toen ze vroeg of ik dat wou opvullen, zei ik natuurlijk. Dus vanaf nu, elke zaterdag van 8 tot 10 s'avonds, pakken we na 023 gewoon even lekker het weekend door. Met vanavond veel zomerplaten, zoals deze van Alex Warren.

van de platen die er bij mij heel lekker in gaat met dit zomerse weer. Je gaat met dit zomerse weer. Je hoorde Another met Talk To You samen met 45 Ultra. Hier op Haarlem 105.

als je afvroeg waar dat nummer New Religion van Bebe Rexha op leek, zou ik je vertellen dat de sample hier vandaan komt. Insomnia van Faithless hoorde hier op Haarlem 105. Ja, welkom bij Toontje Lager, het spelletje waarbij de echte muziekkenner uitblinkt. Het is heel simpel, je hoort zo meteen 305 hits, allemaal in toonhoogte verlaagd. En het is aan jou om te raden welke dit zijn. Valt er dan ook nog wat te winnen, hoor ik je zo denken op deze zaterdagavond. Het is 24 graden. Zeker. Eeuwig op het whiteboard van Haarlem. Nou, wat wil je nog meer hier op de zaterdagavond? Zeggen radio, klein tikje harder. Ready? Here we go.

Ja, weet jij welke 305 hits dit waren? Laat je dan even horen via de 105 WhatsApp 0600 505 38. De antwoorden hoor je zometeen na de script. Maar eerst Syana Sparrow.

The Script. Dear Jude Doukny, je hoort hem hier op Haarlem 105. Zaterdagavond, je luistert naar Avonddienst. Ja, we zitten midden in toontje lager. Net kreeg je van mij 305 hits te horen. Maar ze waren allemaal in toonhoogte verlaagd. Voor als je het gemist hebt, dan zijn ze hier alle drie nog één keer. Nummertje 1. Nummertje 2. En de laatste, nummer 3.

0: in de 105 WhatsApp komt van alles binnen. Zal ik maar gewoon even bekendmaken welke hits het waren. Teddy Swim, Some Things I'll Never Know. Son Mieux, Have a Little Faith.
1: It's alright. Take a little time to breathe. The tide turns eventually.
0: En de laatste was deze van Direct, Soldier On. De afsluitende act van 5 mei. Jantje, gefeliciteerd. Jij wint het plekje op het whiteboard van Harmon 5. Zijn een heel jaar op. Heb je nou niet gewonnen, niet getreurd. Volgende week gewoon weer een nieuwe editie van Toontje Lager om exact dezelfde tijd op de zaterdagavond. Dit is Direct met Soldier On. Dit keer gewoon in het origineel.

altijd zo easy hier op Haarlem 105. We gaan even het weer ertussendoor gooien. Vandaag is het bewolkt met temperaturen tussen de 18 en de 27 graden. Morgen blijft het bewolkt met een maximum rond 26 graden. Nou, daar past dit muziekje wel bij. Je luistert naar avonddienst op Haarlem 105. We zitten midden in de zomerspecial. Laat je even horen via de 105 WhatsApp. Als je nog een zomerplaatje wilt horen die nou echt bij jouw situatie past. Ja, dat kan dus zijn dat je lekker op een bootje zit op dit moment. Lekker met de radio aan. Of dat je een aperol spritz in de tuin op de liggenstoel. Lekker in de zon zit te drinken. Want als ik nu naar buiten kijk, dan is de zon er nog wel een klein beetje. Misschien ben je wel keihard aan het strijden in je auto. Omdat je ergens in de file staat. Dat kan allemaal. Hè? Laat je horen via 105 WhatsApp. 0600 505 38. Krijg je nog eens pluspunt als je daar even een spraakberichtje van stuurt. Dan kan ik gelijk even horen waar je nou exact bent. Willem die zegt... Jay, ik weet dat je van de housemuziek bent. En ik ga de laatste tijd als het al zo goed op deze plaat. En nu het zonnetje op mijn bol staat, staat hij constant op repeat. Voor mij mag Magnetic van Bauza wel eventjes door de speakers heen klinken. Nou Willem, ben ik het helemaal eens. Je hoort hem hier op Haarlem 105. Dit is Avonddienst.

0: Het nieuws en de muziek van Haarlem.
1: 89.9. Dit is Haarlem 105.
2: We maken ons bezorgd over datgene wat House met de jongeren doet. Omdat we zien dat een hele grote groep, die gaat er gewoon kapot aan. Ze gaan gewoon naar de kloten gewoon.
3: Ja, dit is geen onzin. Iedereen die kiest er zelf voor. Hè? En als het maar gezellig is, toch? Deze.

0: De Franse band Mojo. Met Lady, je hoort hem hier op Adem 105 tijdens avonddienst op deze zaterdagavond. Het is dik warm, dus we gaan eventjes lekker door met de zomerplaatjes. Heb je nog een zomerplaatje die je graag wil horen hier op de radio? Laat je dan horen via de 105 WhatsApp 0600 500 538.
1: Oeh. Yeah. Ah, yeah.

0: als ik dans. Nielson, sexy als ik dans hier op Haarlem 105. Het is 9 uur, we maken even plaats voor het nieuws. Na het nieuws een nieuwe kakelverse 105 weekendmix. Voor tijdens het indrinken of tijdens het zonnebaden. Ook hoor je deze.
1: Dit is 105. Het is 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Wat krijg je als je allereerste kater in Osnabrück is? Daar zo meer over.

Amanzi met Go Where You Want It hier op Haarlem 105. Je luistert naar Avonddienst op de zaterdagavond. Mijn naam is Jay Engels en ik ben eigenlijk best wel een saaie tiener. Kijk, ik ben 18 jaar, over twee weken 19. Waarin veel van mijn leeftijdsgenoten uitgaan, misschien een beetje drugs doen en met vijf mensen tegelijkertijd naar bed gaan, zit ik liever met een hele goede singleplayer game of boven op mijn kamer dus. Of ik zit hier graag in de studio. Dus drinken en uitgaan, dat doe ik eigenlijk niet zo heel veel. Nu was ik door Mr. Jazz, Harry Schonewelle, gevraagd of ik mee wou naar Osnabrück voor de uitzending daar. Daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen. Het is toch wel een klein beetje een gratis reisje op de kosten van 105. Kan je weer even een stadje zien, een beetje met leuke collega's meegaan. Alles daarover heb je kunnen volgen via 105 TV en radio. Dus ik ga daar niet een heel verhaal van maken. Maar de hele rit heb ik van Harry en Wessel, onze hoofdredacteur, gehoord dat er een hele leuke club is in Osnabrück. Maar ja, zoals ik al zei, ik ben dus niet zo gigantisch erg van het uitgaan. Toch dacht ik, laat ik gewoon maar even een kijkje nemen. We kunnen altijd weg, je zit daar niet vast. Het is niet dat je daar binnenkomt en dat je pas na 11 uur weer naar buiten mag. Dus ik daarheen met Wessel en cameraman Gijs en Dennis. Gigantische club, by the way. Echt één met 5 zalen en ik hou van overdrijven, hè? Maar dit keer overdrijf ik niet. Allemaal met andere muziek, R&B, gewoon van die clubhitjes. Ja, er zat allemaal, voor iedereen zat er wel wat tussen. Wessel die is daar al een paar keer geweest, want dit was de 10e keer dat wij Osnabrück uitzenden. Dus die gaf ons even een toertje. Samen met een drankje in de hand lopen wij door die hele club heen. Uiteindelijk stranden we bij een zaal die toch wel heerlijke clubhitjes draait. Backstreet Boys, Lady Gaga, Rihanna, je kent het allemaal wel. Toen dacht ik, nou, dit is best wel gezellig. Maar dan moet je ook bedenken dat er ondertussen wel 2 à 3 drankjes in zaten. Dus even fast forward, 1 à 2 uurtjes later op de avond. Dus ongeveer 12 à 1 uur 's avonds. Komt cameraman Dennis erachter dat ik nog niet zoveel club- en alcoholervaring heb. En die dacht, daar gaan we even gebruik van maken. Ja, hoe dat afloopt, dat hoor je zometeen na de clubhit waar ik heel goed op ging die dag. Dit is Nicki Minaj met Starships op Haarlem 105. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitch like me, it's hot.

Nicki Minaj met Starships hier op Haarlem 105. Ja, ik was dus vorige zaterdag in Osnabrück. En voor de eerste keer in een echte club. Ik heb je net al in spanning achtergelaten, want cameraman Dennis... die kwam erachter dat ik nog niet zoveel alcoholervaring had. Voor your info, er zaten nu 2 gin tonics, 1 bier en 1 vodka Red Bull in. En misschien nog wel iets meer, maar dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet het niet. Ik heb het niet bijgehouden, op zijn minst. Cameraman Dennis die zei dus tegen mij, dit gaan we fixen. We gaan even wat shotjes proberen. Dus ik heb die voor in die avond voor het eerst Jägermeister, tequila en nog iets waarvan ik niet meer zo goed weet wat het is. De enige info die ik kreeg was niet morsen, anders plak je nog 3 dagen. Als jij daar genoeg info bij hebt, laat het alsjeblieft even weten via de Haarlem 105 WhatsApp 0600 500 538. Wat voor een drankje dat dan exact was. Want ik ben het gewoon echt serieus vergeten. Ja, we waren dus met 5 man totaal, maar we moesten die dag daarna ook gewoon weer naar huis. Dit speelde zich dus af op zaterdag na de uitzending. Dus we hebben op zaterdag uitzending gemaakt. In die avond hadden we lekker vrij. En zondag zouden we weer teruggaan. Dus 3 van de 5 zeiden, wij gaan weer terug naar het hotel. Want we moesten morgen gewoon weer om 10 uur, of de dag daarna moesten we weer om 10 uur dat hotel uit zijn. Dus toen was ik alleen samen met Dennis. Pak een beet ongeveer een uurtje of 3 à 4 uur 's avonds. Op een gegeven moment zei ik tegen Dennis, ik moet naar de wc, maar ik durf niet zo goed. Want ik ben bang dat het dan inkikt en dat ik dan echt door heb hoeveel ik gedronken heb, zeg maar. Maar op een gegeven moment toch naar het toilet gegaan. En toen zei Dennis, die zei, er zit ook een leuk barretje hier in de club. Laten we daar even heen gaan. En op dat moment merkte ik al aan mezelf, oei, ik moet heel even een klein beetje gaan focussen op waar ik sta. En om een of andere reden vonden ze het heel leuk om allemaal trappetjes neer te zetten daar. Dus ik moest van een trap af en op om naar het toilet te komen enzovoort. Nou, dus wij bij die bar nog 1 à 2 bakeltjes. En toen was het alweer 5 uur 's ochtends en begon de zon op te komen. Dus wij dachten, het is goed geweest, laten we maar gewoon naar het hotel gaan. Onderweg naar het hotel nog 2 vechtpartijen meegemaakt en uiteindelijk kwamen we aan. Nou ja, wij moesten die dag daarna natuurlijk gewoon weer terug naar huis. Dus slapen, tenminste proberen te slapen. Want toen ik in bed lag, heb ik na 30 minuten, het voelde als een paar uur, al iets van, ik moet even langs de wc. En als je geen sterke maag hebt, dan zou ik nu heel even de radio uitzetten. Want ik heb namelijk mijn halve maaginhoud in dat toilet leeggegooid. Misselijk dat ik was daarna. Echt niet normaal. Maar ja, eerste kater wel gehad. Interessante ervaring. Vervelend dat ik in Osnabrück moest zijn. Verder wel heel gezellig hoor. En de autorit Remco. Sorry dat ik er zo bij zat. Je hoort Tyo Cruz, Break Your Heart hier op Haarlem 105. Now,

als ik zeg MSN, Hives, LimeWire, Emo, Scene, Chef, iPod en de Nokia 3310. Aan welke tijd denk je dan? Ja, inderdaad, de Zero's. Naar exact die tijd gaan we tijdens de Zero's Classic. Vanavond een plaat die om 4:00 ochtends ontstond in de studio. Timbaland die zei tegen Veto dat ze naar huis moest gaan omdat ze moe was. Waarop haar antwoord was, really, watch this. Ze trok haar hoodie aan en ze begon als een malle te jammen. Furtado die heeft toegegeven dat ze niet weet waar dit nummer over gaat. Ze zei, it captures the feeling I had when I wrote it. And it taps into this other sphere. In de studio werden er 4 mics gebruikt die om een paar minuten werden verschoven. Hierdoor klinkt het net alsof Timbaland vanuit een ander land zingt. Voor nu zingt hij even door Haarlem heen. Dit is Nelly Furtado met Say It Right.

0: Dit was de Zero's Classic van 23 mei 2026. Heb jij nog een Zero's Classic die je graag wilt horen? Laat je dan even horen via 105 WhatsApp 0600 500 538.
1: De mix van de zaterdag. Dit is de 105 Weekendmix.
0: Ja, voor als je zometeen nog uitgaat of je nu aan het klaarmaken bent slash aan het indrinken bent, heb ik hier 30 minuten lang de lekkerste house bij jou op de radio.

0: Dit was hem weer, de 105 Weekend Mix. Ja, als je lekker uitgaat zometeen, veel succes, veel plezier. Drink genoeg water, want het is nog steeds warm. Zometeen kan je genieten van Hong Kong Calling met Mark Scholz. Wil je naar de 105 Weekend Mix terugluisteren omdat je hem gewoon of simpelweg nog een keertje wil horen, of omdat je zegt van ja, ik heb gewoon een stukje gemist. Ik wil dat gewoon nog een keertje terugluisteren. Dat kan altijd via de Soundcloud van Haarlem 105. Daar staan altijd de nieuwste Weekend Mix in. En ook een playlist met 10 uur aan Weekend Mix. Voor mij houdt het nu op. Dit is het eindstation voor mij. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik tenminste wel. Volgende week gewoon weer op dezelfde tijd. Van 8 tot 10 avonddienst. Geniet van Mark Scholz vanuit Hongkong.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

Vocal Calling back on the air. Na 15 jaar verhuisd van de zondagavond naar de zaterdagavond. Past ook mooi, denk ik. Helemaal goed. Fijn dat je er bent. Fight for your right to party. Dat is het 2 uur lang rammen hier op de zender. Beastie Boys begon ik mee. En dit geluid is van Pharaoh Munch. Daar had ik zin in. Die had ik al heel lang in mijn hoofd zitten. Dat ik denk, die moet ik gaan draaien. Aan je laten horen deze. Fuck you.

geniaal dit. Het is Time Zone aan de hand van Afrika Bambaataa en Zulu Nation. Dat hoor je ook Zulu. Throw your fucking hands up. Hier op 105, Vocal Calling, zaterdagavond lekker gaande. Dit is nieuw wat ik nu aanzet. Get Your Name. De man heet Blackshin. Hier voor het eerst op de zender.

basgitaar gehoord, hartstikke goed. Nieuw ook, hartstikke nieuw. Brother Strut, een paar weken geleden uitgekomen. Deze track, One More Hit, hier op 105. En nou goed, ik zit dus nu op de zaterdagavond. Ze zeiden bij de leiding, we willen niet meer van die danceprogrammaatjes hebben. Want er zijn er al zoveel van op al die andere zenders. Maar dacht ik, ja, maar ik wil eigenlijk gewoon dit even aanzetten. Het is 808 State en dat is natuurlijk gewoon jeugdsentiment uit... Nou, we hebben het over eind jaren 80, begin 90. Toen we net naar de disco gingen en eigenlijk niet zo heel goed wisten wat we ermee moesten. En stonden we daar met onze Koeberg-ijs in een hoekje.

0: de kolenkachel. Of je kuiten. Om de uitlaat van je krijtler. Dat was vroeger.
1: Mark Scholz. Haarlem 105.
2: Do you see what happens, Larry, when you fuck a stranger in the ass?

Dit is een beetje die categorie, die go-go funk die je had. Zo uit de oostkust van Amerika, Washington, Jersey, New York. Go-go is een disco en daar hadden ze gewoon dikke vette funk eind jaren 70, begin 80. Dit is instant funk hier op 105 met Slam Dunk the Funk. En ik hou van dit soort dingen, die zuigende funkmuziek die lekker lang doorgaat. Maar ik hou ook van stevige dingen. Ik hou bijvoorbeeld van Fishbone. Dat was de iets hardere, iets gekkere versie van Living Color. Ik ga draaien van een geweldige album Truth and Soul op Boning in the Boneyard.

super gaaf, hartstikke vet, die goede slap en basgitaar. De Peppers waren ook fan van deze gasten. Het is ook al een beetje uit diezelfde tijd. Ze zijn iets eerder begonnen, maar heel erg goed dus. En de Peppers, ja, de naam is gevallen. Ik vond ze vroeger dus super vet. Jaren 80 tot aan zo naar begin 90. En toen geloofde ik het wel. En tegenwoordig is het echt zieloze meuk wat die gasten maken. Leuke docu op Netflix trouwens over helemaal het begin van de Peppers. En dan zag je dus hoe wild en vet en funky ze waren. Daar kwam ook eventjes deze track weer voorbij van hun tweede album Freaky Styly. Deze American Ghost Dance.

zie net dat die Tyron Brunson ook alweer 13 jaar geleden overleden is. Ik dacht dat is een jaar of 5 of zo, maar de tijd vliegt altijd. Naarmate hij ouder wordt, ook steeds sneller. En dit programma bijvoorbeeld ook. Eerst uur is alweer bijna voorbij. Hotline draai ik hier op 105. Tyron Brunson, onthoudt u die naam. En ga ik gauw verder in. Een beetje hetzelfde genre van de electro-funk naar Zap met It's In For Your

beetje reggae op de avond mag ook gewoon. Ieder uurtje doe ik dat zeker. Such is Life van die Upsetters hier op 105. Eens kijken hoeveel tijd heb ik nog voor het eerste uur. Nou, dat gaat wel even lukken. Ik ga eventjes naar Judith Hill, mijn heldin. Ik vind haar zo goed. Mooie albums gemaakt, mooie vrouwen om te zien. En ze maakt ontzettend leuke dingen. En onlangs deed ze iets samen met de Scary Pocket. Deze heerlijke Run-In.

fijn weer. Run in Scary Pocket samen met Judith Hill hier op 105. Eerste uurtje Hong Kong is voorbij. Blijf zitten. Komt nog een heel uur aan. Tot zometeen. Tot na het nieuws.

0: And now, the news.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, zo oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

Twee bands die ik hoog op zitten, Led Zeppelin en Public Enemy, gewoon aan elkaar geplakt door iemand. Geniaal, goed begin van de tweede Rock on Calling hier op 105. Fijn dat je nog steeds bij bent. Ga verder met deze lekkere track van Justin Warfield, The Fisherman's Grotto.

klinkt gewoon als Giorgio Moroder, maar het is Patrick Cowley. Een synthesizer, electronic man van het vroegste uur. Heel erg goed, hier op 105 hoorde je Going Home. Gauw verder met weer nieuwe muziek. Corey Wong, Blame It On The Moon.

Alicia, dat is een producer, maar ook gewoon voor Grammys genomineerd en zo. En echt, nu is ze heel lang bezig. Deze track is een jaartje oud ongeveer. En ze kreeg hulp van, misschien herken je wel dat geluidje van die gitaar Nile Rodgers. De track is Hypnotic Night hier op 105 Hongkong Calling op de zaterdagavond. Nog, nou goed, tot het einde van het uur. Dan is dat weer voorbij. Gauw. Wat gaan we ook nog meer doen? Ik heb Afrika Bambaataa coming up, Gangstar. Nog wat meer reggae, denk ik, ga ik wel doen. Maar deze is ook leuk. Philharmonic, Riding on the Wall. Ook weer nieuwe muziek hier op de zender.

Talking With. De rapper was Melly Mel. En ja, de mannen van de muziek waren de Soul Sonic Force. Onder leiding van Afrika Bambaataa. En ja, die laatste vent die kan eigenlijk niet meer. Want die heeft allerlei aantijgingen aan zijn broek hangen. Wegens kindermisbruik. Wat nou al 30 jaar lang gaande was schijnbaar. En het was een soort van best kept secret, zei Melly Mel ooit een keertje. Hij schijnt ook gevlucht te zijn. Waar die uithangt weten ze niet. Maar fout is het allemaal wel. Maar ik probeer dat even los te zien. Want die muziek die je net hoorde, die was hartstikke vet. L'Imperatrice ga ik draaien. Die heb ik vorig jaar ontdekt hier in Hongkong toen ze optraden. Super vet. Echt een van de beste optredens van de avond. Een soort muziekfestival dat we hier hebben. Het Klokkenflap Festival. Online studio dingen van ze zijn ook lekker. Maar iets rustiger, iets loungier. Dus je moet een beetje zoeken naar dat knallende funkie. Mocht je ze ooit een keer in de buurt gaan zien optreden, ga erheen. Het is heel erg goed. Dit is Heartquake. Ik zei Housequake. Nee, Heartquake. L'Imperatrice.

Je hoorde hem zijn met Olly Bruun. DX7, DX7, hartstikke vet. Ze maken het geluid van de jaren 80 helemaal terugkomen. Ontzettend coole optredens kan je zien op YouTube. Ik wil hem graag een keer live zien, maar in Hongkong. Dat gaat nooit gebeuren, dat weet ik nou wel. Gauw verder met wat meer hip-hop. Zometeen ook reggae komt eraan. Maar nu Gangstar, ex-girl to the next girl.

Er waren gewoon Shaka Demons en Pliers van tease me, maar dat is wel leuker. Murder She Wrote hier op 105. Het zit er bijna op. Hokkelkolling is voorbij. Ik ga naar de Jungle Brothers met Because I Got It Like That hier op 105 in The Ultimatum Remix.

0: Jungle Brothers, Because I Got It Like That. De ene laatste track van Honkong Calling vanavond. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week. Dit is The Package van het meestgezinde album van De La Soul. Vorig jaar kwam het uit Cabin in the Sky. Fijne
1: Let's
0: nacht.
1: Get this thing started, people. Come on. Fuck loose, you got your lines. You know what the direction.

0: Freedom, folks. That's a wrap, everybody. Everybody, give a round of applause for De La Soul.
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.